0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Not in My Lifetime van Wee Willie Walker is het album van deze week. En Wee Willie Walker werkte de laatste jaren met het Anthony Paul Soul Orkest. In 2017 verscheen het album After a While. En dit album werd postuum uitgebracht nadat de zanger na de laatste opnamedag thuis overleed op 77-jarige leeftijd. Wee Willie Walker, Suffering with the Blues.

Wee Willie Walker, Suffering with the Blues. Het debuutalbum van Tift Merritt uit Texas, Bramble Rose, was meteen een bestseller. Ze ging daarna meteen toeren met Ryan Adams en nam ook al een album op met Steve Earle. En intussen wordt ze in Amerika vergeleken met Joni Mitchell en Emmylou Harris. Tift Merritt, Trouble Over Me.

Diffed Merritt, Trouble Over Me. Mike Wheeler uit Chicago was daar de gitarist bij Muddy Waters, Coco Taylor en Buddy Guy. En in 2001 begon hij zijn eigen Mike Wheeler Band. En tegenwoordig is hij met zijn band de huisband in de bluesclub Kingston Mines in Chicago. Mike Wheeler, So Many Roads.

Mike Wheeler, So Many Roads. William Topley, dat was de zanger van de Engelse band The Blessing. Hij vertrok naar Nashville om het daar te proberen als soloartiest en Barry Beckett werd zijn producer. En dit is het resultaat. William Topley, Magnolia.

William Topley, Magnolia. Shirley Johnson uit Virginia komt uit de gospel. En door de albums van B.B. King, Bobby Bland, Little Milton en C.C. Hill ging ze ook soul en blues zingen. Ze kwam naar Chicago om daar een album op te nemen, maar ze bleven hangen omdat er volop werk was. Shirley Johnson, Need Your Love So Bad.

Shirley Johnson, Need Your Love So Bad. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Whiskey Town, dat was een band uit North Carolina met frontman Ryan Adams en zangeres Caitlin Carey. Na 3 albums ging Ryan Adams solo verder en Caitlin Carey vertrok naar de Tres Chicas. Whiskey Town, Mirror, Mirror.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gasten op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij deze keer naar een kerkhof. Een Rooms-Katholiek kerkhof. En dat doet hij met een dichter, een domineeszoon.
2: Want die Rooms-Katholieken die hebben altijd beter begrepen hoe je met de dood moet omgaan dan van de rest. Dat zegt Reve ook altijd, hè? Dat ze het ook echt nog vieren. Maar als je die praalgraven straks ook ziet van die pastoors, dat is niet mis. Ik was hier een tijdje geleden met een gezelschap met een klein jongetje bij, die eigenlijk helemaal geen belangstelling had voor wat hier allemaal was. Ik vroeg, weet je nou wat het is, zo'n kerkhof? Want hij zat alleen maar met zijn Pokémon-kaartjes te klieren. En ik zei, nou, wist hij niet, dus ik zei, er liggen dus dode mensen onder. Toen even later passeerden wij hier en dat crucifix, een heel groot kruisbeeld. En toen zei hij, de heren, dat had hij dus wel in de gaten. Toen dacht hij, waarom ligt hij daar nou onder? Dus toen heb ik even een klein college theologie gegeven. Niet daar, maar daar.
4: Ja. Ja, bij het knerpen van de stenen hoorde luisteraar dat wij op het kerkhof, het Rooms-Katholieke kerkhof van de stad Groningen lopen. En wij lopen hier met Jean-Pierre Ravi, bekend dichter. Ik denk heel bekend, langzamerhand.
2: We doen ons best.
4: Ja. Jij vertelde zo net in de auto, voordat we hier waren, dat de oplage voor Nederlandse begrippen toch redelijk hoog was. Zou jij daar iets over kunnen vertellen, hoe dat misschien is gekomen? Of is daar niet echt een verklaring voor te vinden?
2: Ik denk dat er verschillende redenen kunnen zijn, hoor. Als je één keer een goede bundel maakt, deze bundel Woelig Stof, die kwam in, ik geloof, 89 uit. En die deed het toen al heel goed. Maar die daarop volgde, was onmogelijk geluk. En dan denken mensen van, ja, dat is toch wel, vermoedelijk is het menens bij die man. Dus en dan krijg je natuurlijk ook logisch, omdat hij veel verkoopt en in de top 10 belandt, dat het dan ook weer door de media-aandacht aan wordt besteed. Dus ik ben toen bij Sonja Barend geweest, heb ik een gedicht voorgelezen. En dat maakte het ook weer indruk. Dan gingen er ook mensen die eigenlijk nooit in een boekhandel komen, kwamen dan zo'n boekhandel binnen van, er was een man met een baardje en die had een heel mooi gedicht. En dan moet zo'n boekhandelaar, die moet dan wel weten wat er bedoeld wordt natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een effect heeft natuurlijk. Maar nogmaals, ook, het moet toch ook de mensen aanspreken. Als je iets voorleest, wil dat niet automatisch zeggen dat ze je gaan kopen natuurlijk.
4: Je zou kunnen zeggen, er zit soul in.
2: Dat mag ik van ganse harte hopen. Yeah, ik leg mijn ziel aan zaligheid.
4: Yeah, yeah. Geboren in Den Haag.
2: Ja.
4: En op jonge leeftijd naar Winschoten.
2: Mijn vader die was eerst nog bij Soesterberg als legerpredikant. Moet je even trouwens kijken, dit is wel interessant. Dit beeld, dit bronzen Christus Koning beeld, dat stond vroeger tegenover het academiegebouw. En in de oorlog, dat kun je zien, is er dus op geschoten. Er zitten kogelgaten en in de knie daar. En zo. Ja. Maar hij heeft het overleefd.
4: Ja,
2: hij heeft wel voor hetelvuren gestaan.
4: Ja. Een legerpredikant in.
2: Een luchtmachtpredikant was hij.
4: Luchtmachtpredikant.
2: En daar is hij toen mee opgehouden. En dat was een beetje eigenaardig, want doopsgezinden, en hij was doopsgezind predikant, die zijn van nature dienstweigeraar eigenlijk. Dus dat lag een beetje moeilijk, dat hij deze twee dingen trachtte te combineren. Dus hij is toen verbannen naar Winschoten. En ik als onschuldig knaapje moest dus mee naar dit ballingsoord.
4: Ja, ik proef enige verbittering.
2: Laat ik het zo zeggen. Winschoten is in Oost-Groningen en dat is een streek van het land waar ze ervan uitgaan, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En gewoon doen is nooit mijn far geweest. Daar kwam nog bij dat het Gronings spreken bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook nog dialecten, bij ons thuis niet werd aangemoedigd. Dus ik was een wat ziekelijk domineeszoontje dat ook

0: Ja, dan was de avond niet geslaagd.
1: Ja, want Winschoten was eigenlijk alleen maar bekend door voetballers. Klaas Nuninga, de eerste. En dan Jan Mulder, Anderlecht enzovoort. Arie Haan. Ja. En nou ja, dat was het dan wel.
0: En natuurlijk de jaarlijkse Allerheiligen, of daar genaamd Adrillenmarkt. En wij woonden toen een tijd lang aan de weg die van het station naar de markt voert. En mijn moeder nodigde dan haar vriendinnen uit om in de erker thee te komen drinken en te kijken naar al die inteelt uit het achterland die naar de markt ging. En dan zag je inderdaad drie generaties die duidelijk allemaal door opa waren verwekt. Ja. Dat was een jaarlijks hoogtepunt.
1: Ook de familie Meijer kwam daar vandaan, de ouders van Ischa.
0: Ja, de dichter Sal van Messel, dat was Jaap Meijer, de vader van Ischa. Ik kon Ischa altijd geweldig op de kast krijgen door gedichten van zijn vader tegen hem te citeren. Dat was wel mooi. Heel van het mooie Oost-Groninger Joods sentiment. Want Winschoten was percentsgewijs de tweede Jodenstad na Amsterdam. Hè? En die zijn allemaal natuurlijk verdwenen. En dan had je van die gedichten van Sal van Messel van Opoe woonde op Zuipsieders Dieke, op Hornekampen woonde oom Bram. In Westerbork zei je, mee kring ze nooit. Oh god, waarom dust je dat allemaal? Ja, dat was wel mooi. Maar Ischa vond het dus niet prettig als je dat tegen hem citeerde. Kijk, wat ik zo mooi vind van die katholieke begraafplaatsen is bijvoorbeeld die plaatjes. Hè, die geëmailleerde portretten, dat is toch heel aandoenlijk?
1: Ja.
0: Dat doen protestanten nooit. En het kan nog veel uitbundiger, hoor. Zo gauw je bijvoorbeeld in de bezuidende rivieren bent, in Den Bosch en zo, dan wordt het ook veel meer kruisen en beelden en zo.

0: hoe lang ben jij daar gebleven?
1: In Winschoten, nou, tot ik weg mocht. En dat was dus toen ik ging studeren. Dan moet ik zeggen, ik ben naar Groningen gegaan. En de stad Groningen en het Hoge Land en zo, dat bevalt mij allemaal prima. En het was natuurlijk ook, mijn beeld is wat vertekend. Want ik weet dat mensen als Jan Mulder met grote weemoed en sympathie over Winschoten schrijven.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar die had natuurlijk een iets andere positie, hè? Iedereen kan hechten aan een bepaalde plek natuurlijk.
0: Ja, dat kan het.
1: Maar ik voel me op die manier inderdaad altijd wel alsof je niet ergens echt je roots hebt. Dat is niet erg, maar heel veel mensen hebben zo'n hang naar hun geboorteplek. Hè? Willem Wilmink bijvoorbeeld, die is dus diep gelukkig dat hij nu weer woont in de straat in Enschede. Ik geloof die straat ook gespaard is gebleven, waar hij ook geboren is. En wil eigenlijk zijn huis niet meer uit, want hij is helemaal blij dat hij daar.
0: Die is ziek, hè, geloof ik.
1: Ja, het gaat niet zo ontzettend goed, maar hij werkt nog wel. Net weer een mooie bloemlezing, religieuze poëzie.
0: Heeft jouw poëzie ook een bepaalde bluesy feeling? En heb je het geschreven onder moeilijke omstandigheden waarvan je dacht van, nou, ik voel me niet zo goed of zoiets? Of?
1: Nou ja, die poëzie is niet van de allervrolijkste, kun je
0: dus,
1: wel zeggen. Het wil niet zeggen, kijk, met kunst, dat is natuurlijk toch altijd de neerslag van iets. Ja. Het kan wel, hoor. Ik heb gedichten geschreven aan het sterfbed van mijn vader, die er ook over gaan en die toch heel goed geworden zijn. Heel veel door mensen worden gebruikt bij uitvaart. En dan denk ik altijd, dat is toch een teken dat je het goed gedaan hebt. Want dat het vervult mij als dominee zo natuurlijk ook met enige trots. Een nederige hoofdhardij, zeg ik altijd. Dat je mensen iets, dat je iets kunt doen met wat je kunt. Hè? Dat ze daar iets aan hebben. Maar vaak is het zo dat in de storm van de emotie jezelf het gedicht niet ontstaat. Maar als het na de hand. Het is toch ook vorm en techniek. Dat geldt ook voor muziek.
0: Hoe schrijf jij? Ga je daar echt voor zitten?
1: Soms. En soms ook overvalt het je.
0: Of noteer je soms iets, dan heb je een inval.
1: Nou,
0: of
1: het is meer in je hoofd dat je daar blijft het dan wel bewaard tot het opeens klaar is.
0: En dan neemt het op een gegeven moment toch een definitieve vorm aan en dan schrijf je het ineens op.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar het wisselt heel erg. Het is wel zo, als je er echt voor gaat zitten, dat de kans dat er iets komt groter is dan als je natuurlijk gaat zitten kwekken in het café.
0: Ja, als ik een tekst schrijf voor mijn band, dan heb ik altijd. Als ik ervoor ga zitten, lukt het nooit. En als ik heb diverse dingen opgeschreven op bierviltjes.
1: Ja, precies.
0: Laat me zeggen, toch een beetje het Beethoven-idee van, als die bij Figemuller zat in Wenen, dan schreef hij dat ook.
1: Ja, maar dat was ook een harde werker, hoor, Beethoven. Dat komt er ook altijd bij. Want easy reading is hard writing.
0: Ja.
1: Het begint vaak met een soort, het is bijna muzikaal, het begint met een zinsmelodie vaak, waar de woorden dan invloeien. Maar het is wel zo dat als ik ervoor ga zitten, dan heb je dus heel goed kans dat je een slapeloze nacht hebt die niets oplevert. Maar als je dan de volgende nacht er weer voor inruimt, is de kans tamelijk groot dat het toch opeens een goed gedicht oplevert. Dat is natuurlijk wel eens ontmoedigend. Als je dus een hele nacht zit te ploeteren en het is eigenlijk helemaal niks, dan heb je natuurlijk sterk de neiging om de volgende dag de lier aan de wilgen te hangen. En dat moet je niet doen.
0: Heb je wel eens dat je een inval hebt en dat je eruit gaat en direct opschrijft? Nou, want als je dan weer in slaap valt, dat je kwijt bent.
1: Op die manier, namelijk die dingen die je vlak voor het slapen invallen, daar heb ik een beetje wantrouwen tegen.
0: Ja?
1: Ik herinner me dat Carmichelt heeft daar een verhaal over. Hè, dat hij ook altijd die prachtige ingeving had. Dus ik dacht, ik ga een noodblok naast mijn bed leggen. Daar had hij dus in die halfslaap zijn geniale inval opgeschreven. Dus onder de volgende dag voor hem de volstrekt onbegrijpelijke tekst: konijntje op zandweg. Daar kon hij niks mee. Dus dat is tamelijk riskant. Maar meestal vormt het zich. En als het gedicht geschreven wil worden, dan gebeurt dat ook. Want het is bijvoorbeeld zo, als ik iets heb waarin ik vastzit, halverwege dat het niet lukt, dan blokkeert dat ook het volgende. Dus dat moet dan af. Je kunt niet zeggen, want ik leg dit opzij en ik ga met iets nieuws beginnen. Dus, dus wat ik gepubliceerd heb in die inmiddels, wat zijn het, 6 of 7 bundels, alles bij elkaar. Dat is ook eigenlijk ongeveer alles wat ik vind dat ik geschreven heb. Behalve natuurlijk een paar gelegenheidsdingen als iemand weer eens 50 wordt of een kindje krijgt. Maar dat publiceer je niet. Maar Dus het is niet zo dat er nog een hele la vol met onuitgegeven meesterwerken ligt. Dus dat is een beetje lastig. Dus het gekke is dan ook, dan heb je een bundel gepubliceerd en dan krijg je overal meestal wel gunstige kritiek. En iedereen zegt, het gaat goed met je werk. Maar op dat moment heb je dus helemaal niks.
0: Nee.
1: En er gaat nogal wat tijd tussen het schrijven en het publiceren. Dus in feite voel je dan zelf een geweldige oplichter. Dan moet je overal voor zalen gaan vertellen in interviews hoe het werkt. Terwijl je eigenlijk op dat moment er helemaal niet mee bezig bent. Dat is een heel rare wereld is dat.
0: Dat begrijp ik volledig, want we hebben nou net een cd uitgebracht en dat levert dan een boel werk op. En ook veel publiciteit en dan wordt er ook gezegd, gaat goed hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar de reacties van mensen die natuurlijk niet uit de branche zelf komen, zijn ook altijd zijn voor ons heel verrassend. Hè? Niet alleen dat iedereen natuurlijk dingen in je werk ziet die je zelf er niet ingelegd hebt, dat is een goed recht. Maar ook bijvoorbeeld, ik zat te signeren en er kwam een mevrouw met één bundel, de laatste, die geleende tijd. En zei, ik vind het zo prachtig, ik wil heel graag dat u me signeert. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. En dan denk ik, ja, maar mensen liggen dus hier nog veel meer bundels. Ik wil, kijk daar dan in ieder geval even in. Want het is toch heel waarschijnlijk. Dat is natuurlijk, als je een cd van iemand koopt en het bevalt je, dan ga je nog eens kijken of die nog meer van die cd's gemaakt heeft. Maar dat kwam dus niet meer op. En ik vind dat ook niet mijn werk om daar te gaan zeggen van, ik zou maar eens wat bladeren, mevrouw. Of verder. Dat lijkt het net of je eraan wil verdienen.

0: En hoe was jouw tijd voordat jij eigenlijk doorgebroken bent, laat maar zeggen, in die donkere tijd in Groningen gehad? Of?
1: Nou, het viel wel mee. Want was het natuurlijk, ja, godje, student.
0: Het normale, ja. Toch wel een wat wildere levenspatroon.
1: Precies. Maar ik heb tamelijk geboft. Want op het moment dat ik dacht dat ik maar eens wat moest gaan publiceren, lukte dat ook meteen bij de eerste uitgever die ik benaderde. Dat was toen nog Thomas Rapp.
0: Ah, die is overleden.
1: Ja, en dat is later bij Bert Bakker beland. En dat is allemaal prima gelopen. Dus ik heb het daar niet zo over te klagen gehad. Dat was wel prettig. En ja, god, je leeft natuurlijk al jaren alsof je al bent wie je later zult worden. Hè? Ja. Ja. Nee, want ik heb vroeger uiterst...
0: Dat is een goeie.
1: Ja, nee, maar ik liep er heel dichterlijk bij met wapperende cape en een vensterglazen monokkel en een grote hoed en dat soort dingen. Dat is allemaal nog niet meer nodig.
0: Nee.
1: Maar en toen had ik eigenlijk nog niks geschreven wat deze flauwekul rechtvaardigde, maar het hoort er wel bij natuurlijk.
0: Ja. Ja, daar hadden wij het in de auto nog over van.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk, we hadden het eigenlijk dat het leven toch eigenlijk ook maar een soort van tragicomedie is.
1: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja. Maar ja, sommige dingen moet je wel serieus nemen.
0: Ja.
1: Want dat is ook altijd verrassend als ik uit eigen werk voorlees. Dan maak ik tussendoor allemaal grapjes en vertel leuke anekdoten. En die mensen begrijpen dan het contrast vaak niet. Want die poëzie is, zoals je gemerkt hebt, niet echt om te schateren. En dan zeggen ze, ja, wie is nou de echte Ravi? En dan denk ik, ja, dat is een beetje onzin. Er zijn verschillende kanten aan. Alleen, er zijn maar een paar dingen die de moeite waard zijn om poëzie over te schrijven. En dat zijn dus de serieuze dingen. Nou ja, dat is even wat uitleggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook mensen waarvan je zegt, dichters, nou, dat vind ik nou prachtig.
1: Ja.
0: Zoals ik bijvoorbeeld in de tijd, van die wilde tijd van, zou ik maar zeggen, Ferlinghetti en Corso en Kerouac. Zo zul jij ongetwijfeld ook mensen hebben.
1: Ja, nou goed, ik zeg nooit iets over tijdgenoten, omdat je daar altijd de onder mee krijgt, omdat je dan iemand vergeet of zo.
0: Nee, maar misschien maar, mensen uit...
1: Ik heb veel vertaald ook. Hè, en ik vind veel van oude renaissance- en barokdichters uit Spanje en Italië en dergelijke.
0: Georg Trakl, ken je die?
1: Ja, ken ik, maar heb ik nooit vertaald zelfs.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook een heleboel van die poëzie vind ik moeilijk, hoor.
0: Ja.
1: Ik hou meer van Rilke, die is iets ouder, maar dat is mijn favoriet in de Duitsstalige poëzie.
0: Het is een hele mooie biografie over Ein klingendes Glas.
1: Ja, ja, ja, heb ik ook.
0: Ringing Glas.
1: Ja.
0: Zo'n pil, maar wel een Engelse professor of zoiets.
1: Ja, precies.
2: Waarom Rilke?
1: Ja, dat was... op een gegeven moment heb je zo'n geestverwantschap. Ik heb dat ook gehad met de Russische dichter Alexander Blok. Die las ik een paar vertalingen van in het Duits.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, dit moet ik in het origineel kunnen lezen. Toen ben ik Russisch gaan doen. En heb nu ook een heleboel van hem vertaald.
0: Ja, Blok, Jessenin en Menno Mandelstaan.
1: Ja, precies. Overigens is het een gekke gedachte dat die Blok op mijn leeftijd al een jaar of 10 dood was.
0: Ja, ik heb toen een bundeltje gekocht in de 60 jaar. Een draaien Russische dichter. Dat waren Jessenin, Blok en Mandelstaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooie, maar goed. Ik wou zeggen, maar
0: dat
1: ik
0: met Rielke...
1: Heb ik nooit gelezen.
0: Dat is zwaar, hè?
1: Dat zegt niks, maar...
0: Trouwens een furituur. En...
1: Ja, maar je mist soms het een en ander. Ik heb bijvoorbeeld nooit Kafka gelezen, om maar iets te noemen.
0: Nee, vind ik ook...
1: Ik
0: heb het slot gelezen, maar daar kwam ik bijna niet doorheen. Ik vond het zo zwaar. En toch wel is het...
1: Maar dat hoeft het probleem niet te zijn. Maar sommige dingen spreek je... Gelukkig is niet iedereen het over alle dingen eens, wat dat betreft.
0: Maar de oude Nederlanders, zoals Vondel en zo...
1: Nou, die periode. Vondel vind ik een langzamerhand, omdat niemand meer leest, maar een heel onderschat dichter. Want het zijn prachtige dingen. Ik weet en ik beken dat ik een aardenvat en broos van stoffen ben. En zo, dat is heel mooi. Ja. En Huygens, Revius, dat vind ik allemaal prachtig. Het is jammer dat wij daar zo slordig mee omspringen met onze klassieken, wat dat aangaat.
0: Ja, dat is een beetje vreemd in Nederland.
1: Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Spanje, die geven al die dichters uit hun gouden eeuw, die wat tijd betreft ongeveer samenvalt met de onze, geven ze ook in pockets en zo uit. Dus dat is, daar kun je een mooie bibliotheek van opbouwen. En misschien zijn die wat trotser op hun erfgoed. Ach, aan de andere kant, iedereen klaagt altijd over Nederlandse literatuur en dat het te weinig gelezen zou worden en dat het een klein taalgebied is. Ik heb de indruk dat er ontzettend veel boeken verkocht worden in Nederland. En dat het helemaal niet zo'n klein taalgebied is. Als je België erbij rekent bijvoorbeeld, dan is het...
0: En er wordt ontzettend,
1: ontzettend veel gelezen toch.
0: En er worden
1: ook nog veel
0: mensen zoals Notenboom en zo, die wordt toch in Duitsland ook, in Mullies en zo, wordt veel gelezen in het Duits en in heel veel
1: andere landen. Maar dat is het probleem natuurlijk altijd als je met poëzie, dat veel moeilijker ligt om dat goed te vertalen. Hè? En zeker als je zoals ik bijvoorbeeld vormvaste poëzie schrijft. Als iemand dat in, ik heb dat wel meegemaakt, hè, dat men vertalingen probeert. Dan gaat dus iemand dat in Duits vertalen. Dat moest voor de Boegmessen toen. Toen wij daar het schwerpunkt waren. En dan zie je al gauw, dat gaat zo'n Duitser denken van nou, waar lijkt het op? Denkt die sonnetten. En dan gaan ze dus een vorige eeuwse sonnettendichter imiteren. En wat het nou net modern maakt, namelijk het toch iets met het levensgevoel, valt dan weg. Dus dan denken die Duitsers denken van nou ja, dat hebben we al gehad. Dat is een groot probleem met het vertalen van poëzie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een goede poëzievertaling door een goede dichter gedaan moet worden, die verwantschap heeft met het origineel. En dan krijg je natuurlijk wel, zoals bij mijn vertalingen ook, dat het heel erg op mijn eigen poëzie gaat lijken. Maar het staat er allemaal wel, hoor. Als je de originele, die zet ik ook altijd keurig naast, dan kun je mij fouten betrappen.
0: Het lijkt me trouwens ook heel moeilijk om dat goed te vertalen.
1: Nou ja, maar het is een kwestie van toon. Iedere dichter heeft zijn eigen toon.
0: Ja.
1: Hè? Als je bijvoorbeeld Rielke, die heeft gedichten van Michelangelo vertaald. Hè? Michelangelo houdde niet alleen beeld, maar schreef ook prachtige sonnetten. En dan staat er in het Italiaans: Vorrei voler, signor, quel che non voglio. Dat vertelt Rielke. Een webs. Dat vertelt Rielke dat met Ich wollte wollen, Herr, was ich nicht will. Dat is dus letterlijke vertaling. En niettemin is het een typische Rielke-regel. Dat is gek, hè? Ja, ze zijn wat agressief dit jaar.
0: Ja.

0: Nederlandse poëzie onderscheidt zich vaak niet zo, omdat het waarschijnlijk hier ook niet geweest is. Zoals bijvoorbeeld de Griekse poëzie, hij bijvoorbeeld Ritsos heeft, dat was dan tijdens de kolonelsbewind. Ja, die man werd daardoor eigenlijk meer, doordat hij dichter tegen die mensen een held.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, dat had je ook met de Russische poëzie. Ja, dat is nu ook voorbij, hè? Mandelstam, die noemde hij al. Die zei, in Rusland nemen ze de poëzie serieus. Hier schieten ze dichters dood. Dat is natuurlijk een probleem. Als wij hier eens een keer een fijne dictatuur zouden hebben, en er werden wat schrijvers opgepakt, dan was de Nobelprijs ook wel binnen handbereik.
0: Ja, ja.
1: Maar er is geen enkel politiek belang om de Nederlandse literatuur op die manier in het zonnetje te zetten.
0: Nee, en dan word je nog uitgevoerd. Dus hij is natuurlijk ook nog weer uitgevoerd door Theodorakis en zo.
1: Ja, precies, dat werkt dan. Maar dat is, overigens moet ik wel zeggen, die poëzie van Ritsos, ik kan het niet lezen hoor. Het is inderdaad heel bevlogen. Maar hetzelfde probleem heb ik met Neruda.
0: Ja?
1: Nee, het is niet mijn soort poëzie.
0: Nee, ik ben toevallig in de...
1: Cavafis, dat weer wel.
0: Ja, Cavafis, dat was de man die in Egypte...
1: Ja, precies. Maar helaas is die nu geheel geannexeerd door de homoseksuele medemens.
0: Ja.
1: En wordt er ook beweerd dat als je niet van dezelfde gevoelsstructuur bent, dat je dan die poëzie niet zou kunnen begrijpen. En dat vind ik altijd zo'n rare exclusiviteit, die ook, denk ik, door Cavafis nooit zo bedoeld is.
0: Nee, het was pas nog een hele mooie documentaire over hem.
1: Ja, die heb ik gemist, maar iemand had hem voor me opgenomen. Dus dat kan nog bezien worden.
2: Wil jij hier nou begraven liggen later?
1: Dat is grappig dat me dat nu in het geheel niets kan schelen wat er met mij gebeurt. Ik heb ook op een gegeven moment de begrafenisverzekering opgezegd. Ik denk, dat moet maar een staatskwestie worden. Hè? Met kanonschoten. Ja. Nee, dat vind ik altijd... Ja, ik weet niet hoor. Misschien als je ongeneeslijk ziek bent, dat je dan opeens daar belangstelling voor krijgt. Maar al dat gepieker daarover heeft weinig zin. Dus, ik vind dat ook meer een zaak voor eventuele belangstellende nabestaanden.
2: Maar hoe wil jij herinnerd worden?
1: Nou, toch wel door de dingen die je geschreven hebt. Dat is wel kijk, het is allemaal wel heel kleurrijk en grappig en bohemia uithangen en dergelijke. Maar het gaat toch vooral om wat je op het papier gezet hebt. En je mag blij zijn als daar iets van overleeft. Dat vind ik niet zonder belang, hoor.
0: Als je die passie maar hebt... Ik vind dat mensen met een passie, die hebben altijd iets te zeggen.
1: Nou, ik zeg altijd wel over poëzie dat je het gevoel hebt dat het uit de eeuwigheid komt. En dat het daar ook weer naar terug moet. Dus, hè, als het goed is. Want bij een echt goed gedicht heb je toch het gevoel dat je het niet echt zelf geschreven hebt. Althans niet als bewuste handeling. Dat het dus eigenlijk van een moreel gesproken hoger niveau is dan je zelf bent. Dat moet ook eigenlijk. Hè. Je kunt dus best... Kijk, Beethoven noemden we net. Dat is een man waarop het nodige aan te merken was wat betreft zijn levenswandel en karakter. Maar in zijn beste werk is dat natuurlijk totaal niet meer aan de orde.
0: Nee.
1: Hij zei ook tegen een violist die hem een keer berispte over dat een bepaald stuk te moeilijk was voor de viool. Zei hij, meint er dat zich aan zijn elende geige denken, wenn Gott zu mir spricht. En dat is eigenlijk toch ook wel wat er ook bij poëzie aan de orde is. En mensen vragen ook wel eens van, ja, het zit technisch allemaal zo goed in elkaar. Hè? En metrisch en wat vorm betreft. En je merkt eigenlijk nauwelijks dat het rijmt, terwijl het wel allemaal zo is. Dan denk je, ja, dat is het gekke is bij een muzikus. Begint niemand erover wat knap dat u al die noten kunt spelen. Dan begint het pas. He, dus die techniek is op een gegeven moment ook iets waar je... Dat is gewoon het vehikel waar de rest in moet.
0: Ja, mijn gitarist zegt ook altijd... Op het conservatorium dan leer je oefenen, maar niet spelen.
1: Precies. Ja. Nee, maar als je een interpretatie van een pianoconcert of een vioolconcert... Dan ga je natuurlijk vooral opletten of die man de geest van het stuk begrepen heeft. Dus dat... Ik vind het altijd raar dat juist bij poëzie, maar dat is ook een probleem. Van de kunsten is muziek misschien nog de meest exclusieve. Omdat veel mensen toch wel doorhebben dat ze niet zomaar door een gitaar of een piano onder handen te nemen ook kunnen spelen. Nee. Maar iedereen heeft een mening over literatuur en over schilderkunst. We ook niet kunnen schilderen of dichten hoor, daar gaat het niet om. En daarom is het eigenlijk wel mooi als je bijvoorbeeld een wat ingewikkelde wetenschappelijke discipline hebt. Een vriend van mij is hoogleraar Romeins recht. En die zegt dan, als iets hem niet bevalt in het gesprek, zegt hij ja, wij... zien dat in het Roemeense recht toch heel anders. En dan zwijgt iedereen bedremmeld. Want denken we, ja, daar weten wij niks van. Ja, dat is een groot voordeel. Dus
0: toch zult die gedichten van jou ongetwijfeld ook een bluesy gevoel hebben. Want
1: dat moet uit die gedichten bij de mensen maar blijken nu. Maar het is wel... Ik zou het zelf misschien niet direct met dat woord aanduiden, maar ik geloof wel dat we hetzelfde bedoelen.

0: Ja.
1: Ja, het is ernstige poëzie.
2: Zou jij uit een van deze twee bundels
1: iets voorlezen? Heb je een voorkeur?
2: Nou, ik ga helemaal op jouw eigen voorkeur af. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat het allemaal jouw kinderen zijn.
1: Precies. Ik kan even kijken of je hier zoiets in vindt of daarin.
2: Want dat vragen ze heel vaak aan mij. Wat vind je nou je leukste nummer? En dat hangt er net een beetje vanaf in wat voor stemming je bent.
1: Ja, ik heb hier wel een mooi gedicht dat Kerkhof heet. Dat kan natuurlijk
2: en dat is natuurlijk heel toepasselijk. Ja.
1: Het hek hangt scheef in het scharnier. De struiken groeien door het schroot. Het stilstaand water in de sloot symboliseert de doodsrivier. Wat dreef ons om te zien wat hier van zoveel leven overschoot? Er liggen bleke wortels bloot onder een weggezakt plankier. Wij gaan tussen de graven door, zonder te vragen naar de zin van wat als vraag zijn zin verloor. Er is geen eind en geen begin. Wat is geweest ligt op ons voor. Wat komt loopt langzaam op ons in. Ja, dat is wel heel toepasselijk, hè, deze. Ja, goed.
0: Nog eens in, even een paar als
1: ja, okay. Nou, ik had het over gedichten rond de dood van mijn vader. Dit is er ook nog één. Foto. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen die na zijn dood het meeste op hem lijkt. Naarmate langzaam de meedogenloze, mij nog veranderende tijd verstrekt, fixeer ik hem steeds meer in deze pose. Het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt. En al mijn komende metamorfose worden door mij aan dit portret geëikt. Straks ben ik even oud als hij op deze foto. Nog even, en wat is geweest wordt weer zoals het was in den beginnen. Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen in deze kamer en het licht valt binnen door een verdwenen raam waarbij hij leest. Ja. Dat is wel bluesy, hè?
2: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Nog ietsje, eentje? Even kijken hoor, wat ik doe het allemaal maar uit deze bundel. Ja, een gedicht over Amsterdam, dat is misschien niet helemaal toepasselijk, hè? Even kijken. Kijk, die andere is. Daar zit nog wel een evergreen in, geloof ik. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere, opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf. De woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
0: Ja. Hoe herinner jij je vader?
1: Dit gaat niet zozeer over mijn vader, maar mijn vader was een buitengemeen aimabele en intellectuele, rustige man. Veel minder extravert dan ik.
0: Conflicten?
1: Nou ja, de bekende puberale momenten dat je je tegen dingen afzet. Maar in het grote trek, omdat het een hele redelijke aardige man was, lukte het mij niet om hem een echte etter te vinden.
2: Dus nee, ja, precies.
1: Dat is ook helemaal niet nodig. Ik heb een beetje een hekel aan die neiging van een aantal Nederlandse literatoren om zich zo geweldig tot op hoge leeftijd af te zetten tegen hun milieu. Ten eerste was het milieu van mij helemaal niet zo verschrikkelijk. En ten tweede vind ik dat ook zo onvolwassen. Ik heb een hoogleraar gekend die tot zijn dood toe riep dat alles in zijn leven mislukt was en was de schuld van zijn vader. En denk, nou ja, dat is toch, dat heb je toch raar gedaan. Ik bedoel, die vader was niet aanwezig bij zijn drie echtscheidingen. Hè? Ik vind dat een beetje onvolwassen altijd. Maar, ja.
2: Toch hebben een heleboel schrijvers daar ook last van, hè? Van een milieu. Vooral ja. die het hart en zo. En,
1: ja, precies. Maar
2: Wolkers en al die mensen van het, ja, het is de uit den gereformeerde huizen.
1: Maar iedereen mag natuurlijk uit. Zal ik jou dit even teruggeven? Voordat ik hem steel. Prachtbundel. Nee, iedereen mag natuurlijk zijn materiaal vandaan halen waar die het kan vinden. Maar ik heb er zelfs eigenlijk wel voordeel gehad van. Ik zeg altijd, je kunt als dichter of schrijver doe je er heel verstandig aan om je ouders uit de geestelijke stand te kiezen. Hè? Want nou, bijvoorbeeld de aandacht voor het woord en dat soort. Bovendien, mijn vader was doopsgezind predikant. En die doopsgezinde, daar heb je eigenlijk geen last van. Dus ik ben wel ingewijd in alle dingen. Ik ken de Bijbelverhalen en de muziek die daarbij hoort. Maar zonder dat ik nou met een enorm zondebesef door het leven ga. Een beetje zondebesef is natuurlijk alleen maar ter verhoging van de lust.
0: Dan mag er ook iets niet menselijk.
1: Ja, en het is ook altijd aardig om dat dan wel te doen natuurlijk.
3: Droom.
1: Nou ja, een zeker moreel besef. Dus we doen allemaal dezelfde schurk en dingen misschien, maar dat je je bewust bent dat je daar toch ook verdriet mee aanricht en zo. Dat kan geen kwaad dat je dat ook weet. Hè? Het geweten is een belangrijke bron ook voor kunst, hoor.
2: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja. En het is inderdaad zo, dat is bijvoorbeeld wel vermakelijk. Hè? Mensen hebben bepaalde ideeën. Bijvoorbeeld de liefde is een positief begrip. Hè? Zo worden door mensen ervaren. En als je het nog ontleedt in de componenten waar het samengesteld is, dan zie je dat het voor een groot gedeelte is dat bezitsdrang, egoïsme, verlatingsangst, schuldgevoel. Allemaal negatieve dingen. Kan nog wel eindeloos doorgaan. En dat geheel is dan het positieve begrip liefde. Dat is... Ik zie wat hoofdschudden, maar het is wel waar, hoor. Maar dat is een heel rare zaak natuurlijk. Vandaar ook dat je ook altijd de mensen het meeste kwetst waar je het meest mee te maken hebt. En die eigenlijk ook, die je eigenlijk het minst zou willen kwetsen. Dus het is heel erg. Maar ja, gelukkig hebben wij dan de troost van een mooi lied of een gedicht.
2: Ja. Ja. Jean-Pierre Ravi, vriendelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Hier op het mooie Rooms-Katholieke kerkhof, vlakbij de oude Vongersfabriek, in onze mooie stad Groningen.
1: Ja, behalve dat hier vroeger ook een heel mooie uitspanning was, het Boshuis, waar we nu dus niet meer heen kunnen.
2: Dan laat je die concerten in het Stadspark, waar ik Dr. John nog een keer gezien heb.
1: En dan hadden we nu rustig een verfijnd glaasje tot ons kunnen nemen, maar ja,
2: het
1: zit er nu niet in.
2: Maar dat kunnen we misschien zo
1: doen. Elders.
4: De muziek die is draait weer in het gesprek met Jean-Pierre Ravi. Die muziek die was van Mark Cohn, Already Home van de cd Burning the Days. Het bekende stuk van John Lee Hooker, I'm in the Mood. Van Virgil Sharkey van de cd Songs from the Mardi Gras, Woman and I. En van Cap Mo, A Better Man. We hebben nog niet uitgewandeld. We gaan nog verder. We gaan nog verder op pad met Harry Musquet die het spoor terugvolgt van zijn jeugd.

We loopt hier nu aan de Collardslaan in Assen. En op een gegeven moment ben ik hier terechtgekomen in een kamer achter een kapsalon. En die ingang die was aan de Kerkstraat. Dat was de kapsalon van Jan Sans. En die verhuurde ook het achterlijk, de perceel. En daar was de ingang van via een gang aan de Collardslaan. Op een gegeven moment ben ik uit het huis weggegaan door een incident met mijn stiefmoeder. Want daar kon ik niet zo goed mee. En ik moest hals over kop kamer hebben. Nou, dat is toen gebeurd. En wij loopt hier nou. En dat is, dit is een gang geweest. Waar we nu voor staan. Het is nu hier. Ja, het is richting over de Holle Brandweer is het. En die gang, dat. Daar lopen we nou even in. We lopen nou in die gang en de kamer die was een eindje verderop. Je kunt hier nou niet meer in, dat was door dat poortje heen. Daar ging je hier een soort van. Ja, ik kan er nog in gaan. Hier zo. En dan was dit die kamer, die is nou helemaal dicht timmer. En hierboven, daar zat een vaandrig en die heette Ben. En dat was ook een beste drinkerbroer. En daar helemaal boven, daar kwam later Gelling te wonen. Want die was ook te huis gegaan en ik dacht van, nou, dat liep me wel leuk toe. Nou, dit was vlak hier in de ingang, hier kon je koken en zo. Diegene die daar van boven, die moest ook hier naar beneden toe, want er was ook een wc hier beneden. En nou, er was al links werd dat grote puinhoop. En bij Gelling boven stonden geloof ik alleen maar bierflesjes. En maakte nooit wat schoon, de chocolademelk, daar kwam de paddenstoel door. En daarvoor was een muur en er was een deur, maar die was afgesloten. En dan s'morgens, daarvoor zat die kapsalon. En dan hoorde ik heel vaak die mensen die daar gekapt werden, dat was een behoorlijk, ja, in die tijd kon je dat niks schelen, weet je wel. Een beetje lawaai. Het was wel leuk, want je sliep hier eigenlijk alleen maar. Ik had hier verder ook bijna niks staan. Ik moest gewoon weg en voor de rest was ik ook altijd de hot op.

Dit was ook ten tijde van onze allereerste plaatje, zou ik maar zeggen. Voor Philips. En dat was, ik meen, Your Body But Not Your Soul. Back Home. Dat heb ik hier nog. Dat kun je nou weer weggaan. Dat heb ik hier nog geschreven. Dat is een old klapdeur die voor je. En, ja, je zat hier vlak bij de stad. Dus, en vlak bij het café ook. Dus, ja, en dan noteer ik wel eens wat. En dat Back Home, dat heb ik toen op een gegeven moment hier netje verderop geschreven. Daar in die bocht. Daar heeft vroeger het café van Willy Carabijn. Dat is er ook allemaal al lang niet meer. En daar in die bocht, daar hij paaltjes met een hek, een laag hek. En daar zat ik dan wel eens in de zon en daar schreef ik wat op papiertje. Nou, daar heb ik Back Home gemaakt, hier zo. Schuin. Schuins tegenover de kolk, zou ik maar zeggen. En dat plekje, dat is hier ook niet meer. Want dit was vroeger een café, dus och, hier zat Willy Carabijn. Ja. Het is nou allemaal nee. Het Hofstedenhuis heet het hier. En dit was vroeger het clubcafé van de Gillers. Is het ook nog een tientje geweest van de voetbalvereniging waar ik ook al zo'n 30 jaar lid van, of misschien wel langer lid van ben. En dat andere, ja, dat is nou helemaal vernieuwd. Het is nou het Noordelijk Stresscentrum. Heel toepasselijke naam. Noordelijk Stresscentrum. Jongens, als je gestrest bent, hoek Kollerslaan tegenover de Koller.

0: We lopen maar even door naar de kolk. Want daar hebben wij ook nog legendarische concerten gegeven. Een van onze allereerste concerten was voor de Drentse Krant. Voor kinderen, voor zieke kinderen of zoiets. En daar ging het op een gegeven moment zo wild toe dat men het concert heeft moeten staken. Dus. Het was ook met Chiara Bianca, dat was een eerste Ambonese band, of Zuid-Luxe band. Met Victor Meijl en zo. En ja, dat was toen nog, de kolk was toen nog in handen van de kantinedienst van het leger. Maar ook, hij werd ook voor publiek gebruikt. Hè? In Assen, er waren ook bokswedstrijden en zo en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan even naar binnen, want ik moet hier even wezen. Later hebben wij hier ook nog gerepeteerd en zo. En al dat soort dingen. Samen met JWF. En dan moet ik hier even wezen.
1: Is het beter? Ja. Nee, kom.
0: Nou, vroeger was die zaal heel anders ingedeeld. Ook die bar was anders. En daar zat, wij repeteerden hier altijd. Samen, s'morgens JWF en s'middags Johan Willem Vierkapel en s'middags wij. Het was ten tijde van Ron Boonstra, die later eigenlijk naar Rotterdam is gegaan. Die eigenlijk toen in die tijd een beetje progressief was voor Assen. En ja, het zaaltje is nog hetzelfde. Hè? We lopen maar eens even naar binnen toe hier.
2: Het is hartstikke donker.
0: Ja. Maar het zaaltje dat is nog hetzelfde. En ja, we hebben hier altijd gerepeteerd. Kijk, ze hebben alleen het toneelhuis hebben ze verbouwd. Maar verder is het nog die oude zaal. Hier is zelfs ook nog het kerstvolleybaltoernooi. Een korte tijd. Hier is ook nog gevolleybald even. Maar dit is dus de bühne. En daar hebben wij dus toch ook wel met elkaar zo'n 20 maal gespeeld in de kolk. Ik denk dat de discussie over dat het is nou weer een beetje verstomd. Maar het is toch al jaren een discussie gaande over een nieuw gebouw of dit verbouwen. Of ja, voor mij moet dit oude zaaltje eigenlijk wel blijven en dan... Ja, ze zullen toch iets moeten renoveren, maar die zaal moet je eigenlijk gewoon... Het is een heel droog zaaltje trouwens. Je hebt, maar het is wel heel, heel duidelijk gewoon, omdat het eigenlijk geen beton is. Het is allemaal nog hout, eerlijk materiaal. Klinkt altijd goed. Dus ja.
1: Waar gaan we bij vandaan? Hier.
0: Die. Boven had je dan de foyer, daar hebben we ook nog wel een tijdje gerepeteerd. Maar het is nou een filmzaal, dus... Ja, nou ja, dat moet wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Rego Meijer en Albert Haar.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Hot Legs, dat was een band uit Manchester met gitarist Eric Stewart. En hij kwam uit Wayne Fontana en de Mindbenders. De toetsenist was Lowell Cream en de drummer Kevin Godley. En even later voegde basgitarist Graham Goldman zich bij dit trio. En toen gingen de heren verder als 10cc. Maar hier heten ze nog Hot Legs, Fly Away. MUZIEK

Bootlegs, Fly Away. Het nummer is geschreven door zanger Dan Hartman en het werd een top 5 hit in Amerika voor de Edgar Winter Groep. De gitarist, dat is Ronnie Montrose, en hij is weer te horen op albums van Van Morrison, Herbie Hancock, Boss Keggs en Gary Wright. De Edgar Winter Group. Free Ride.

Dietka Winter Group, Free Ride. Della Mitri, dat is een band uit Glasgow. In 1995 had de band een top 10 hit in Canada, Schotland en Amerika met Roll To Me. En ze hadden nog een nummer 1 hit in Schotland met Don't Come Home Too Soon, Della Mitri. Tell Her This.

0: Della Mitri, Tell Her This. Dr. Hook uit New Jersey, dat is een band die hits had in 42 verschillende landen. En zanger Dennis Lucario schreef ook nog nummers voor Bob Dylan, Kristen Gayle, B.J. Thomas, Willie Nelson, Southside Johnny en Jerry Lee Lewis. Hij woont tegenwoordig in Engeland en treedt heel af en toe nog op als zanger van Bill Wyman's Rhythm Kings. Dr. Hook, the cover of the Rolling Stone.
1: Oh, I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000.

the Hook, de cover of the Rolling Stone. Cyndi Lauper uit New York begon in de jaren 70 als zangeres van een coverband en daar zong ze nummers van Bad Company, Jefferson Airplane en Led Zeppelin. Haar debuutalbum kwam uit in 1983, She's So Unusual, en intussen is ze getrouwd met een filmster, David Thornton. Cyndi Lauper, Don't Let Me Be Misunderstood.

Cyndi Lauper. Don't let me be misunderstood. Pacific Gas and Electric, dat was een band uit Los Angeles met zanger Charlie Allen en ex-leden van de James Gang en Kent Heat. En de bandnaam was ontleend aan het energiebedrijf in Californië. En nadat dit nummer een grote hit werd, leverde dat een rechtszaak op die verloren werd door de band. Pacific Gas and Electric, are you ready?

Pacific Gas and Electric. Are you ready? Paul Carrack uit Sheffield, dat is een rockveteraan die sinds de jaren 70 al sterke albums aflevert met Squeeze, Roger Waters, Mike and the Mechanics, Ace en Solo. En hij schreef ook nog nummers voor Linda Ronstadt, The Eagles, Diana Ross, Tom Jones en Michael McDonald. En hij is te horen op albums van Roxy Music, The Pretenders, Elton John, B.B. King, Simply Red en Ringo Starr. Paul Carrack, Some Kind of Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Greenbroke van Jackson Dean is het album van deze week. En Jackson Dean wordt in Amerika als een groot talent gezien. En hij toert de komende maanden dan ook met de grote sterren Toby Keith, Miranda Lambert, Blake Shelton en Eric Church. Jackson Dean, Other Than Me.

Jackson Dean, Other Than Me. Het nummer is van The Art Reynolds Singers en er verschenen covers van de Doobie Brothers, Alex's Corner, The Ventures en Robert Randolph. De Birds namen het op voor hun album Ballad of Easy Rider. The Birds, Jesus is Just All Right.

the Birds, Jesus is just alright. Gitarist Mike Cito ontdekte de jeugdige blueszangeres Ellie Venable in Texas en produceerde meteen haar debuutalbum Texas Honey met Eric Gales als gastgitarist. En ze staat intussen onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. Ellie Venable, Blind to Bad Love.

Ellie Venable, Blind to Bad Love. Blood, Sweat and Tears uit New York werd opgericht door El Cupo met wat bevriende jazzmuzikanten. Maar de band explodeerde nadat zanger David Clayton Thomas vanuit Toronto, Canada, naar New York kwam als frontman. Blood, Sweat and Tears, You've Made Me So Very Happy.

Blood, Sweat and Tears, You've Made Me So Very Happy. Eric Hughes, dat is een singer-songwriter uit Memphis, en nam zijn album Echo Hills op in Duitsland voor Blind Lemon Records. In Amerika runt hij zijn eigen Eric Hughes band met zijn broer Walter Hughes. Eric Hughes, Meet Me in Memphis.

Eric Hughes Meet Me in Memphis. Tim Hardin uit Oregon was een geweldige songwriter. Hij schreef Reason to Believe, If I Were a Carpenter, Misty Roses and How Can We Hang On to a Dream. En zijn nummers werden dan ook gecoverd door Bob Dylan, Bob Seger, Johnny Cash, Robert Plant, Sheryl Crow, Dolly Parton, The Small Faces en The Four Tops. Maar hij overleed op 23 december 1980 aan een overdosis drugs. Hij werd 39 jaar. Tim Hardin, Simple Song of Freedom.

Tim Hardin, Simple Song of Freedom. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Nederland stuurt een gemankeerd duo naar het Eurovisie Songfestival, waardoor Nederland voor miljoenen tv-kijkers een modderfiguur slaat. En Davina Michel is de ideale artiest om Nederland op dat podium te vertegenwoordigen. Davina Michel, I Want You Back.

0: tot 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending van het jaar 2020. En het was een opmerkelijk jaar, een heel bijzonder jaar met de coronacrisis en alles wat daarbij te kijken komt. Muzikaal gezien een jaar waarin al wat mensen nu de tijd komen ben, maar er toch ook nog wel wat nee, waar ik u te komen is. Van Dan Penn bijvoorbeeld, van Elvin Bishop, Jeremiah Copeland, Kirsten Tien, Daniel Lewis. En we begonnen met Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean.

The Queen of Mean van Albert Cummings van de cd Believe. Opname in dezelfde studio waar als Sam en Dave bijvoorbeeld ook de geweldige soul-opnames maken. In de Fame Studio in Muscle Shoals. Albert Cummings die, nou pak ik weg, 24 jaar terug denk ik, voor het eerst ongeveer een keer in het publiek gitaar speelde. Daniel Lohuis, die kwam het afgelopen jaar uit met een nieuwe cd, sowieso. En ja, het was toch wel een beetje een bijzonder jaar voor Daniel. Ook het feit dat het niet opgetreden kan worden, maar ook dat hij dat het allemaal een klein beetje te vullen we misschien wel. Nou, gelukkig ging het weer goed met hem. Hij heeft de culturele prijs van Drenthe heeft gekregen. Moet nog uitgereikt worden, maar door corona kun dat niet dit jaar, mag het volgend jaar gebeuren. Dit is van de nieuwe cd en een echt bluesnummer van Daniel. Dansen in de modder.

Dazen in de Drense modder van Daniel Lewis van de CD Sowieso. We kijken een beetje terug op het afgelopen jaar, wat het allemaal aan, ja, aan nee werken bracht, of zeg maar. En enkele keer mis je ook een beetje vooruit naar 2021. Kirsten Teen, dat is een Amerikaanse zangeres die in Europa geboren is. Want haar ouders die werken op een legerbasis in Berlijn. Maar het is een Amerikaanse. En ze is dit jaar uitgekomen met de CD Two Sides. Door een duidelijke, heel duidelijke blues invloeden daarop. Onder andere een nummer opgedragen aan Buddy Guy. Maar dit is een ander stuk wat erop staat. Should Have Been.

tussen kerst en oud en nieuw. Kirsten Tien is dat, de zangeres van de cd Two Sides en het nummer Should Have Been. Andere zangeres die in dit jaar met een nee cd kwam, de vijfde cd, dat is Hurricane Ruth. Hurricane Ruth, de echte naam daarvan is Ruth LaMaster. Ze komt uit Beardstown, Illinois. De cd die heet Good Life. Ja, en of het zo'n good life is, dat weet ik niet. Maar het is wel een uitstekende zangeres. Black Sheep.

Hurricane Ruth van de CD Good Life. En qua stem heeft ze wel een beetje weg van Tina Turner. In ieder geval ook zeker de power die als in deze dame zit. Nou, verrassing dit jaar was ook een CD van de band The Dirty Knobs. En The Dirty Knobs, dat is eigenlijk de groep van Mike Campbell. En Mike Campbell, dat was weer de gitarist die altijd speelde bij Tom Petty. De helaas overleden Tom Petty. Een uitstekende cd, een beetje een gelegenheidsformatie, de Dirty Knobs. Allerlei andere mensen werken er ook aan mee. En dit nummer werd als eerste op single uitgebracht in 2020. The Reckless Abandon.

beetje psychedelisch beginnen, psychedelisch eind, maar het tussenstuk, dat is gewoon straight rock and roll, zou je kunnen zeggen, van deze band van The Dirty Knobs van Mike Campbell. Maar als dit heel gevarieerde repertoire van G.T. Cale, van John Lee Hooker en zelfs ook nog van Tom Petty. Harris Blues, de Lustrinoor, tussen 6 en 7 op zondag en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval is drie keer niet hetzelfde nummer scheepsrecht, maar drie keer dezelfde artiest of dezelfde zanger eigenlijk. Harry Musquet, hij staat centraal. De man waarmee ik in 1991 dit programma begonnen ben. Drie keer een nummer onder een andere naam, QB and the Blizzard, Musquet en een Musquet Gang. En de eerste die is van QB and the Blizzard uit 1997, de titelstuk van de CD Traveling with the Blues.

Ja, dat kwam er achteraan, nummer van T-Bone Walker. Maar dit was Traveling with the Blues. Harry Musquet, QB and the Blizzards. Met John Legrand op mondharmonica. En met de Blazers erbij. Live opgenomen. Dat is wat Harry Musquet altijd het liefste deed. Volgende nummer is uit de periode 1991. Toen Harry van QB die naam eigenlijk niks meer moest weten. Hij wilde nou zijn eigen naam toe. Harry Musquet, de Musquet Gang. Dit is van de CD... LP, wat was het in die tijd? Nee, CD, Cut Deluxe. Hele korte CD eigenlijk, maar wel mooie nummers erop. Onder andere het nummer van John Mayall, Broken Wings.

Prachtige uitvoering van het nummer van John Mayall, The Broken Wings van Harry Musquet. En ja, een van de dingen die hij niet zo heel vaak deed, maar ballads zing, dat was toch wel een sterke kant van hem. Als hij het durfde, dan kwam er wel heel mooi werk uit. Dit was uit 1991 en we gaan hem ietsje verder terug. Dan 1987, eigenlijk het jaar waarin de breuk tussen Gelling en Musquet eigenlijk, ja, zeg maar, definitief werd. Dat was bij de opname van van het album Rimshots in the Dark. Dat was in de studio Spitsbergen van Jan-Willem Ludolf. En nu de bracht op het Nova Zembla record label. En door op een nummer wat, denk ik, ook giet over de staat waarin Harry in die periode verkeerde. De relatie met Mariska, die was uit. En ja, heeft een prachtig nummer over gemaakt. Wat ook wel, nou, wat ik me ook een beetje aanreken. Want als je in 91 begint met zo'n programma, ja, 20 jaar met elkaar het doet, dan blijft het toch altijd nog een beetje een ontheemd gevoel dat iemand er niet meer is. Missing You.

Ja, prachtig nummer. Missing You met een geweldige saxofoonsolo van Tom Barlage. Die denk ik in die tijd nog bij Solution speelde. Drie waren inderdaad. Cuby and the Blizzards, Muskay en de Muskay Gang. Een man die in hetzelfde jaar geboren is als Harry Muskay, namelijk in 1941, dat is Dan Penn. Dan Penn die is een, ja, meer een songwriter eigenlijk dan een zanger. Want die geweldige nummers geschreven heeft als The Dark End of the Street, The Letter van The Box Tops, Cry Like a Baby ook van The Box Tops. Nou, Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef samen met allerlei andere bekende mensen. Chips Moman was bijvoorbeeld iemand waar hij vaker met schreef. Maar vorig jaar, nee, dit jaar, begin van dit jaar kwam hij uit met een nieuwe cd, Living on Mercy. Prachtige cd en daarvan Edge of Love.

Man van de older generatie, maar wel geweldig mooie muziek, Dan Penn. Man ook van de Fame Studios in Muscle Shoals. Er zit altijd een beetje dat, ja, wat op de een of andere manier, dat wat relaxte soul-achtige, dat zit in zijn muziek. Living on Mercy, geweldige CD die dit jaar uitgekomen is. Een zanger-gitarist, eigenlijk meer gitarist dan zanger, is Sadler Faden. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij zegt dat hij uit de 400 unit komt van Jason Isbell. En daarvoor speelde bij Driving and Crying. Dan weet je een beetje in welke sfeer hij het moet zoeken. Het is zijn tweede CD die hij uitgebracht heeft. Onder de titel Anybody Out There, het nummer Next to You.

Settler Faden van de CD Anybody Out There Next to You. Settler Faden, de man van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Als er in Amerika ene bliede is dat Trump niet weer de nieuwe president wordt, maar dat het Joe Biden wordt, dan is dat wel Elvin Bishop. Bluesman uit Amerika, geboren in Californië, later naar Chicago toegegaan. En op zijn laatste CD 100 Years of Blues, dit jaar uitgebracht, samen met Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica-speler, door maak hij ook duidelijk wat hem, wat zijn standpunt is met betrekking tot de president van Amerika. Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, What the Hell.

Ja, dat hoort ook bij 2020. De verkiezing van een nieuwe president in Amerika. En gelukkig dat dat de heer Trump niet te worden is. What the Hell van Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, de Texas Twister. Uitstekende zangeres, nee CD, Uncivil War. En daarvan het nummer wat bekend worden is door ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

geleidelijk aan fades weg. Shemekiah Copeland van de CD Uncivil War. Eigenlijk zijn tweede generatie blues. Hun vader, Johnny Copeland, en dan zij, Shemekiah. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. De lessen van 2020, maar niet getreurd. Over een week ben we er weer. En dan allemaal met heel old work, de basis van de blues. We besluiten met heel neewark van een eerste generatie bluesartiest, King Solomon Hicks, van zijn CD Harlem, What the Devil Loves.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Bob Dylan is een van de meest gecoverde artiesten ter wereld. En vandaag zijn alle nummers door hem geschreven. Betty LaVette, dat is een cultzangeres uit Michigan. Toen ze 16 jaar was, had ze al een hit met My Man, He's a Lovin' Man. Ze is intussen 76 jaar en vorig jaar werd ze nog gekozen tot de Soul and Blues Artist of the Year in Amerika. Betty LaVette, Most of the Time.

Betty LaFette, Most of the Time. Waylon Jennings uit Texas begon als basgitarist bij Buddy Holly en in Nashville groeide hij uit tot een country-legende. Daar vormde hij met Johnny Cash, Kris Kristofferson en Willie Nelson de Highwaymen. En zoon Shooter Jennings runt tegenwoordig een succesvolle rock'n'roll band in Amerika. Waylon Jennings, Don't Think Twice, It's All Right.

Waylon Jennings, Don't Think Twice, It's All Right. Steve Earle is een singer-songwriter die na 7 mislukte huwelijken in New York is neergestreken en hij nam een duet op met violiste en zangeres Lucia Micarelli, ook uit New York. Zij toerde onlangs nog met de Engelse band Jethro Tull door Amerika. Steve Earle en Lucia Micarelli, One More Cup of Coffee.

Steve Earle en Lucia Micarelli, One More Cup of Coffee. Tijdens de opname van zijn album Nashville Skyline raakte Bob Dylan bevriend met Johnny Cash en vervolgens was hij regelmatig de gast in de tv-show The Johnny Cash Show. Dit komt van het album Orange Blossom Special, Johnny Cash. It Ain't Me, Babe.

Johnny Cash, It Ain't Me Babe. Blake Mills, dat is een singer-songwriter uit Californië. En hij heeft met zijn broer Griffin Mills de band Dawes. Daarnaast is hij ook nog de gitarist bij Lucinda Williams, Norah Jones en de Dixie Chicks. Danielle Haim heeft een eigen band, Haim. En zij is de ex-vriendin van Blake Mills. Blake Mills en Danielle Haim, Heart of Mine.

Blake Mills en Danielle Haim, Heart of Mine. De Byrds uit Los Angeles werden wereldberoemd met covers van Bob Dylan. Het begon natuurlijk met de wereldhit Mr. Tambourine Man. En als de Byrds even geen nummers hadden, dan werd Bob Dylan weer van stal gehaald. De Byrds, You Ain't Going Nowhere.

0: The Birds, You Ain't Going Nowhere.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Ain't Given Up van Chris Duarte is het album van deze week. En Chris Duarte won in 1994 een talentenjacht en dat leverde een contract op bij Silvertone Records. Een jaar later werd hij al benoemd tot Best New Talent door het vakblad van gitaristen Guitar Players. Chris Duarte, Look What You Made Me Do.

Chris Duarte, Look What You Made Me Do. Miley Cyrus uit Nashville, dat is de 30-jarige dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus. Ze werd beroemd in de tv-serie Hannah Montana en ze is intussen een superster in Amerika. Ze verkocht 55 miljoen singles en 20 miljoen albums en ze had 25 hits. Miley Cyrus, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. MUZIEK

Miley Cyrus, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Glen Campbell, dat was de geniale studiogitarist van de beroemde studioband uit Los Angeles, The Wrecking Crew. En daarnaast was hij jaren zanger en gitarist van de touringband van The Beach Boys. En hij was ook nog succesvol als soloartiest. Glen Campbell, If Not For You.

Glen Campbell, If Not For You. Jackson Browne werd geboren in het Duitse Heidelberg als zoon van een Amerikaanse militair. Hij begon bij de Nitty Gritty Dirt Band, maar hij koos al vrij snel voor een solo carrière. Jackson Browne, Love Minus Zero.

Jackson Brown, Love Minus Zero. De Engelse zanger Paul Rodgers kennen we van Free and Bad Company. En als soloartiest maakte hij ook nog een album met Queen. Nils Lofgren was jaren de gitarist van Crazy Horse, de band van Neil Young. Hij heeft zijn eigen band, Grin. En sinds 1984 is hij de vaste gitarist van Bruce Springsteen. Paul Rodgers en Nils Lofgren, Abandoned Love.

Rodgers and Nils Lofgren, Abandoned Love. Jennifer Warnes uit Seattle zong twee beroemde duetten en dat werden alle twee nummer 1 hits in Amerika. Up Where We Belong van Joe Cocker en The Time of My Life met Bill Medley. En daarnaast toerde ze jaarlijks over de wereld met Leonard Cohen. Ze had 18 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Jennifer Warnes, Sign on the Window.

Jennifer Warnes, Sign on the Window. Darren Criss, dat is een singer-songwriter uit San Francisco. Hij is ook nog filmacteur en een echte Broadway-ster als musical-artiest. Met broer Chuck Criss had hij de band Computer Games. En Chuck Criss had ook nog een keer een eigen band, Freelance Wales. Hij overleed op 36-jarige leeftijd. Darren en Chuck Criss, New Morning. Can't you-

Darren en Chuck, Chris, New Morning. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Maroon 5, dat is een band uit Los Angeles. In 2004 had de band een wereldhit met This Love. En in 2019 hadden ze de laatste grote hit met Girls Like You. Zanger-gitarist Adam Levine is al sinds de oprichting in 1997 de frontman. Maroon 5, I Shall Be Released.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: 150 kilometer ten oosten van Houston ligt Port Arthur. Een plaats met een zeer gemengde bevolking. Gelegen aan Sabine Lake vormt het de poort naar de Golf van Mexico. In 1895 gesticht als laadplaats voor de Kansas City, Pacific en Gulf Railroad. Onder de geldschieters een groep Nederlanders die daar de plaats Nederland stichten. Voor het werk in de olie- en de scheepsbouw kwamen de ongeschoolde arbeiders vanuit Zuidwest-Louisiana naar Port Arthur. Ze brachten de Cajun-cultuur naar de havenstad. In de jaren 70 van deze eeuw vestigden de Vietnamezen zich daar. Een culturele smeltkroes die muzikanten voortbracht als Janis Joplin, Johnny Winter, Ivory Joe Hunter en vele anderen. Sam Monroe is voorzitter van het Gulf Coast Museum. Van de City Blues van Houston naar de Cajun Sound op de grens van Texas en Louisiana.
3: Op de klanken van een Cajun band.
4: Ja. Yeah. Cajun of Tidical, wat is dit nou?
3: Ja, dit is Cajun. En dan zijn we aanbeland in Port Arthur. En daar willen we het historisch museum bezoeken. En hier op een soort van markt, een soort van brinkje, kun je eigenlijk beter zeggen. Yeah. Om een beetje in Drenthe te blijven. Speelt een Cajun band op een soort van muziekkoepeltje. En er zitten allemaal mensen in klederdracht zitten daar te kijken. Ik weet niet waarvoor te ere waarvan dat is. Maar het doet allemaal vriendelijk aan.
4: Een beetje schamel plaatsje trouwens.
3: Ja, Port Arthur, het is ongeveer zo groot als Assen, ter grootte van dat. Maar als je er zo in rijdt, dan denk je van waar ben ik nou terecht gekomen? Lijkt Oost-Duitsland wel of zo. Maar ons doel is eigenlijk het historisch museum. Want hier zijn een heleboel mensen geboren die wat met de muziek te maken hebben. Zoals Johnny Winter, Janis Joplin, de Big Bopper. En dan gaan ook mensen trouwen of zo. Wat is dat allemaal?
4: City Hall hier, hè?
3: Ja, City Hall.
4: Misschien dat die band wel speelt ter gelegenheid van die trouwerij.
3: Ja, die kans heb je natuurlijk wel.
4: Een soort boerenbruiloft.
3: Ja, er zitten allemaal mensen, zitten gezellig op bankjes. Picknick dingen erbij. Uiteraard cola in, met rietjes enzovoort enzovoort. Prachtig fonteintje hier ook. Dus maar even naar de muziek luisteren. Ja, je hoort het. Je hoort ook nog die triangle er tussendoor.
4: Dat is overwegend een blanke party hier, hè?
3: Ja. Zullen ze even een omstander vragen wat het is. Precies.
5: Madam, can I ask you a question? What is it all about?
6: Cajun people come promote their festival while they're over here, and then we go over there and promote theirs.
3: Aha.
4: What kind of festival is this?
6: This one? I don't know. This lady in the yellow shirt can tell you all about it. She's the
3: Church
6: she's
3: Point the Boogie Festival.
6: Yeah, she's the promoter.
3: Uh huh.
6: Yeah.
4: I see.
6: Hi, Stacy. And this is Mr. Hallmark, a county commissioner. He can tell you all about it. I don't know who these guys are.
7: Oh, my goodness. Why don't you get Eden?
6: No. I need quotes from you.
4: Well, Dutch radio.
7: So hold on.
4: Dutch radio from Europe.
7: Dutch radio? Radio from Europe?
4: Yeah.
6: I'm from the Port Arthur News.
4: You're from the Port Arthur News?
6: Yeah. What are you doing over here?
4: Oh, we're traveling around and making radio programs. He's a blues singer in Holland.
6: Oh, yeah.
4: We are looking for the roots of the blues in the States.
6: Really?
4: Yeah.
6: Hey, why don't y'all come over here and let me interview y'all for our paper, will you?
4: Oh, maybe. That's okay.
6: Do y'all mind?
4: Yeah.
6: That'd be great. That's my photographer over there.
4: So, yeah.
6: That'd be great. Would y'all do that?
4: Yeah, okay.
6: Oh, yeah.
4: Okay.
8: So we wonder what it is.
4: Yeah. We're going, we like to go to the museum over here.
8: Yeah.
9: Of Texas.
4: Yeah.
10: A lot of the people in this part of Texas came from Louisiana during a lot of the, in the early 40s when the war was going on.
3: Thank you.
10: So many of the young people had to go off to war, and a lot of these refineries and shipyards that we had in this area needed workers tremendously. So what they did, they put out the word, and so many of the people from Louisiana and all in East Texas and all came here to work in the shipyards and refineries during the war, and they just settled here. And so we've still got their heritage and all here, and the Cajuns. And
4: They settled here, but they held their own culture.
10: Yes, they did.
3: Yeah.
10: Yes, they sure did. And you know, a lot of the little kids didn't learn how to speak English until they got into schools, the public school system, and they were taught English because their parents still taught French.
4: What's so special on their culture?
10: Oh, I think their food. I think that their good liveliness, their dancing, their fun. It's a great culture. Food, particularly, there's nothing like Cajun food. And they love their music. Cajun music is just, and they've got their own brand. It's not any like it.
4: And the special way they dance.
10: In the way they dance. And it's just inherited from one generation to the next, and they do a great job. And we're so glad whenever they come over here. And a lot of our people, their grandparents or their other kin folks live in Louisiana, and it's almost like we're part of Louisiana.

0: En dat was dan Little Red and the Renegades met een stuk van Earl King, Babysitting. Een goede dag nog, luisteraars.
1: Ja, en die Little Red and the Renegades, die hoorde u daarvoor ook nog met een stuk van een unknown rider, de Bon Temps Roulé. En dat is zo'n beetje het lijflied van New Orleans.
0: Ja, het is eigenlijk een soort volksliedje wat Jan en Alleman opnemen. Ja. En wat ze veel betekenen als Let the Good Times Roll.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Nou, de sfeer was in Port Arthur door ook uitstekend. Lekker warm, gezellig in dat park. Waarvan wij eerst dachten dat het een boerenbrullerste was, bleek het een soort uitwisseling te wezen. Van een festival uit Louisiana, wat begin juni houden is. En dat was het Buggy Festival in Church Point. Ja, en daar komt altijd wat gezellig mensen komt dan op aan. Onder andere de vrouw van de verslaggever van de Port Arthur News.
1: Ja, een 25-jarige dikke lady kwam op ons af en die probeerde ons te strikken voor een interview. Wat toen ook gelukt is, we hebben dat niet opgenomen. Zij zou ons de krant toesturen, maar zoals het wel eens vaker gaat, dat is niet gebeurd. We waren later in Aberdeen, hogerop in Mississippi. En daar is gebeurd iets dergelijks en daar hebben wij de krant wel van gekregen. Dus ja, niet elke krant is even punctueel.
0: We waren eigenlijk op zoek naar het museum in Port Arthur. Waarvan ons bekend was dat er nogal wat materiaal was van lui die in Port Arthur geboren waren. Of in de buurt door van Johnny en Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En toen kwamen we op dat festival gebeuren terecht en bij die kraan terecht. En vandoor uit wezen ze ons de weg naar dat museum. In een heel groot vierkant gebouw gevestigd. En inderdaad, Port Arthur, dat is de geboorteplek van Johnny Winter. Nou, Johnny Winter, een man die al jarenlang gang is in de muziek. De bekende albino met zijn broer Edgar. En verder het museum ingaat, laat maar eens een stuk van Johnny Winter draaien, Harry.
1: Ja, hier is hij met een stuk van Mose Ellison, Parchman's Farm.

0: Nou, ik praat dat al hier. Gitaar van Johnny Winter. En de saxofoon, de alt-saxofoon van Edgar Winter. Maar om even correct te wezen, we staan hier in het historisch museum van Port Arthur. Een gemeente van, met ongeveer 65.000 inwoners. Maar eigenlijk belangrijk door dat hier veel mensen vandaan komen die in de muziekwereld hebben gezeten. Onder andere Johnny Winter, Edgar Winter, Ivory Joe Hunter, Janis Joplin, The Big Bopper. En nou, vele anderen zie ik hier.
1: Mensen ook de country muziek, George Jones zie ik door.
0: George Jones, ja. Yeah.
1: Hij leeft nog.
0: Ja, Barbara Lynn. En ik zie ook nog een klassieke dirigent, een of andere. Bill Rogers.
1: Ja. Laten we maar eens in balans lopen, ja. Harry. Dat wel mooi dat zo'n plaats zoveel aandacht aan muziek besteedt. Hè?
0: Vooral omdat het een plek is waar je nou niet direct dat verwacht. Het is een petrochemische industrie hier. En je zou niet verwachten dat er ineens zoveel mensen vandaan komen. Ja, het is eigenlijk een gat. Zo zal wij dat zeggen in het
1: Zou dat kunnen voorstellen? Een moskee-museum in Aachen?
0: Nou ja, misschien dat ze daar ooit nog eens aan beginnen. Maar ja, even een beetje overdreven vind ik het wel.
1: Nee, maar als je dit zo ziet.
0: Ja.
1: Vergelijkbare plaats.
0: Ja, maar ja, dat, in zo'n land, zo'n plaats is natuurlijk... dan ben je er wel heel trots op, lijkt mij. Ja, ja.
1: En daar doet ze ook wat met.
0: Ja, ze doet er wel met. Want ik hoorde net van de lady die hier ons informeerde dat ze zijn heel veel research op... Janis Joplin heeft gedaan en nu zijn ze bezig om iemand op te sporen die haar zelfs nog bij haar in de klas heeft gezeten, dus dat is helemaal prachtig.
1: Yeah.

0: Dan moest hij hem verder lopen, joh. Mr. George Jones.
1: Ja, toch een van de groten van de country muziek. Ik zag hem pas geleden nog bij de uitreiking van die Country Awards, waar hij een award kreeg, dit jaar zelfs, dus nog maar 14 dagen geleden, voor zijn hele oeuvre, George Jones. En hij sprak de DJ's toen nog even toe vanwege dat ze de oude artiesten niet moesten vergeten en daar ook nog eens wat van moesten draaien.
0: Waarvan notie?
1: Ja. Een hoed.
0: Dat is een van de jongere country stars, Mark Chisner.
1: Ja.
0: Die ik dan nog wel weer ken. En door ligt de hoed, de gesigneerde hoed ligt erop aan.
1: En hier een oh, een gouden plaat.
0: De eerste van Janis, hè?
1: Ja, Pearl. Shout out to the Joplin family. Ja. 500.000 copies of the Columbia record. Long playing record Pearl, ja. Ja, ja, inderdaad. Een gouden, en dat is dan Joplin in concert. Ja.
0: En toen was het nog.
1: Een tapeje erbij.
0: Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo begon het.
1: Ja. En hier zie je al foto's van haar. Eigenlijk van haar. Van het begin. Kijk, prachtig portretje daar links.
0: Ja. Janis Lynn Joplin. Geboren in Port Arthur, Texas, januari de 19e, 1943 en overleden in Los Angeles op 4 oktober 1970.
1: Ja, kijk, daar zit ze dan bij de klas waarschijnlijk en met gitaar en poppen. Dat is een mooi fotootje ook dit, hè?
0: Lief fotootje.
1: Ja. En we zien hier dan Buddy Holly fotootje. Big Bopper, Richie Fellens, die zaten allemaal in het vliegtuig wat toen neergestort is.
0: Ja, en een Waylon Jennings, die zat er net niet in.
1: Die
0: jij door op de foto staat.
1: Ja, die was ziek.
0: Ja.
1: En die had een invaller. En die heeft dus, ja.
0: Daar ligt het telegram wat Waylon Jennings verstuurd heeft naar het overlijden van de Big Bopper.
1: Ja.
0: It was a great loss to us all. When they did die. But just think of what a loss it would have been to the world if they had never lived.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja.
0: Mooi zegt.

0: Een van de bekendste stukken van de bekendste inwoonster van Port Arthur. En dat was Janis Joplin met een compositie van Kris Kristofferson. Een jongen uit de folkhoek, Me en Bobby McGee.
1: Ja, een prachtige les in Amerikaanse pop- en folkgeschiedenis.
0: Daarmee sluiten we deze aflevering van Harry's Blues af. Radio Drenthe is er straks om 13:30 weer. En de vierde aflevering van de Radio Reisreportage op zoek naar de wortels van de blues volgende weken. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: That's it.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: Crawley staat bekend als de reishoofdstad van Louisiana. De woonplaats van J.D. Miller, de legendarische producer van bluesartiesten als Slim Harpo, Lightning Slim, Lazy Lester en Lonesome Sundown. Naast blues produceerde hij vele Cajun en Zydeco-opnamen. Een wandelende muzikale historie met wortels in country en blues.
5: Van de Mississippi Delta tot de

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het debuutalbum van QB and the Blizzards, Desolation uit 1966, komt 60 jaar na dato opnieuw uit. En op de tweede plaats dan alle oude singles. En hierdoor komt u de debuutsingle van QB and the Blizzards ook weer tegen. Stumble and Fall.

Baby and the Blizzards, Stumble and Fall. Na zijn vertrek uit Blood, Sweat and Tears keerde David Clayton Thomas vanuit New York terug naar Toronto. En voor het grote publiek verdween hij uit beeld, maar in Canada is hij nog steeds actief. David Clayton Thomas, Hard Times.

David Clayton Thomas, Hard Times. David Gogo uit British Columbia in Canada komt uit een hele muzikale familie. Paul Gogo van de formatie Troop is een neef, evenals singer-songwriter John Gogo. Maar dit is David Gogo. I Found a Love.

David Gogo, I Found a Love. Andy Fairweather Lowe is een topgitarist uit Wales. Hij toerde met Roger Waters, Eric Clapton, Bill Wyman's Rhythm Kings en was gitarist op de albums van Roy Wood, Gary Rafferty, Richard en Linda Thompson, The Who, George Harrison en Kate Bush. Maar in de jaren 60 was hij de zanger van The Amen Corner, Gin House Blues.

Eamon Corner, Gin House Blues. Zangeres Etta James bleef tot op latere leeftijd mooie albums maken, terwijl ze geteisterd werd door een structureel drugsprobleem. Na een wanhopige tocht langs allerlei klinieken overleed ze op 25 januari 2012. Ze werd 73 jaar. Etta James, Misty Blue.

Etta James, Misty Blue. Gina Cecilia uit Philadelphia werd ontdekt door bluesgitarist Dave Gross en haar debuutalbum Allow Me to Confess werd in Amerika ervaren als een sensatie. Ze nam dat album op met gitarist Arthur Nielsen en vervolgens toerde ze al met Johnny Winter, Joe Bonamassa, Shemekia Copeland, Bret Hart en James Cotton. Gina Cecilia, Bad Years Coming On.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. Johnny Lang is een voormalig wonderkind uit Fargo, North Dakota. Hij was als jongen van 14 jaar al een begenadigd bluesgitarist en toerde intussen met de Rolling Stones, Aerosmith, B.B. King, Jeff Beck, Blues Traveler en Eric Clapton. Johnny Lang, Only a Man.

Johnny Lang, Only a Man. De vader van Lucky Peterson runde een nachtclub in Buffalo en daar maakte de jonge Lucky Peterson kennis met allerlei bluesartiesten die hem de kneepjes van het vak leerden. Hij deed vervolgens ervaring op als gitarist en organist in de bands van Etta James, Bobby Bland en Little Milton. En daarna ging hij solo verder. Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold.

Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold. Walter Trout was gitarist bij Percy Mayfield, John Lee Hooker en Joe Tex voordat hij toetrad tot Kent Heath. En na een periode bij John Mayall's Bluesbreakers begon hij met zijn eigen Walter Trout band. Walter Trout, Gonna Live Again.

Walter Trout, Gonna Live Again. Bluesgitarist Tinsley Ellis uit Atlanta groeide op met de British Invasion en hij was echt een fan van de Yardbirds, The Animals, Cream en de Rolling Stones. Tinsley Ellis, Should I Have Lied?

Tinsley Ellis, Should I Have Lied. Danielle Nicole Snieblen uit Kansas City vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trampled Underfoot, waarvan het album Badlands in 2014 uitgeroepen werd tot het beste bluesalbum van Amerika. Dit komt van haar debuutalbum als soloartiest, Wolf Den. Danielle Nicole, Take It All. Just take

Danielle Nicole, Take It All. Als straatmuzikant werd Little Milton ontdekt door Ike Turner en vervolgens was hij de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis. Hij overleed in 2005 en hij liet zijn fans een erfenis na van ruim 50 albums. Little Milton, Walk in the Backstreets and Crying.

0: Little Milton, walking the back streets and crying. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mavis Staples vormde samen met haar vader Rubuck, haar broer Purvis en haar zussen Cliota en Yvonne de Staples Singers, een gospelgroep uit Chicago. Maar dit is een solo-opname van Mavis Staples. Stand by me.
1: When the storm of life is raging, stand by me.

0: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe. Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. Dit keer ging hij het vrije veld in, op zoek naar water. En dat deed hij met Marga Kool.

0: Waar lopen we hier, Marga?
1: We lopen hier achter het kerkje van Averreest, Old Averreest. Echt een heel authentiek en mooi bewaard gebleven gehucht.
0: Lustraat, wij loopt hier met Marga Kool. Marga Kool is op dit moment dijkgraaf, hè?
1: Klopt.
0: Van het waterschap Reest en de Wieden. Zeg ik dat goed, Marga?
1: Reest en Wieden, ja.
0: Wij willen nou even naar de Reest toe. De Reest, dat is eigenlijk de scheiding, hè? Een beetje tussen de Overijssel en Drenthe.
1: Ja, klopt.
0: Maar het waterschap, dat beperkt zich niet alleen nog tot Drenthe, hè?
1: Nee, niet meer. Vroeger was dat wel zo met waterschappen. Die hadden vaak een klein gebied. En wonderlijk genoeg loopt de grens tussen de waterschappen in Drenthe en Overijssel precies door de helft van de Reest. Nou, dat is natuurlijk heel belachelijk, want dan kun je nooit goed beheer voeren. En daarom is het ook beter dat die reorganisatie hier komen is, zodat het land aan beide kanten van de rivier, alles wat afwatert op de Reest, dat is nou in één hand van één waterschap.
0: Hoe wil je dijkgraven, Marga?
1: Nou, dan moet je gewoon naar solliciteren.
0: Je moet solliciteren, ja. en dan word je dan benoemd?
1: En dan, dan krijg je gesprekken met de vertrouwenscommissie vanuit het waterschapsbestuur. Net zoals dat ook giet als een burgemeester benoemd wordt van een gemeente. Hè. Dan giet de gemeenteraad er met elkaar over in conclaaf. En die brengt dan advies uit aan het kabinet, zou je kunnen zeggen. En dan is het vervolgens een kroonbenoeming, heet dat. Dat betekent dat onder mijn benoeming zit de handtekening van de koningin. Maar ik ben bang dat de koningin er niet echt van op de hoogte is, hoor. Het is een zaak van de ministers dan, hè?
0: Een dijkgraaf, dat klinkt wel heel erg mannelijk. Hoe was dat eigenlijk grotendeels een positie die de man bekleed werd?
1: Absoluut. Ja, er zijn op dit moment 58 waterschappen in Nederland. 57 geloof ik zelfs. En daarvan zijn er maar twee die een vrouw als voorzitter, als dijkgraaf hebt. En in het verdere verleden was het ondenkbaar dat een vrouw dijkgraaf zal wezen. Als je kijkt naar de vorige eeuw bijvoorbeeld, was het echt helemaal een mannenwereld. En ook in de besturen zaten bijna alleen maar man. En dat begint ietsje te veranderen. Maar een beetje mannenwereld is nog steeds wel, hoor.
0: Het is natuurlijk ook een echte Nederlandse fenomeen, hè? Ik bedoel, de strijd tegen het water.
1: Jazeker. De wortels
0: denk
1: van onze
0: aan Hollands, zie ik trage rivieren, hè, Marsman.
1: Ja. Wist jij dat de waterschap de oudste democratische bestuursvorm van Nederland is? Al in de middeleeuwen gingen mensen samenwerken en zo'n waterschap samen oprichten. En dat betekent dat vanaf zo'n 1200 de eerste waterschap in Nederland al bestaat. Veel ouder dan de gemeente, veel ouder dan de provincie. Ja. En inderdaad, in de gebieden waar het gevecht tegen het water voerd moest worden, dat was het natuurlijk het eerste. Echt dijkzorg en dijkonderhoud. Later is dat natuurlijk veel meer ook geworden, inpoldering enzovoort.
0: Kijk eens, dit is hier wel een heel erg mooi gebied, hè?
1: Dat is het.
0: Als je zo door dit laadje in loopt. En daar rijdt een meul, die maalt volgens mij, of nee, was die toch? Ja. Ja. Dat waterschap, dat beheert het water. En ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Kun je dat eens even wat aan mij vertellen?
1: Ja, zeker. Doe ik dat trouwens in het Drents of doe ik dat in het Nederlands?
0: Nou, je mag het gewoon in het Nederlands doen, want het is ook voor de VBRO.
1: Ja, daar zit ik ineens over ook nadenken. Wij zijn zo heel natuurlijk in het Drents begonnen, maar ben jij wel een Drents?
0: Oh, dat maakt allemaal niks uit. Ik bedoel, het is voor Drenthe en voor de rest van de natie.
1: Nou, zal ik het voor de rest van de natie dan in het Nederlands uitleggen, Harry, hoe dat zit?
0: Maar met een beetje Drents accent, maar wel.
1: Ja, dat mag. Ja. Ik kan wel wat vertellen over de taken van waterschap. Een waterschap die heeft een viertal taken. In sommige gebieden zorgen ze ook nog voor een deel voor de wegen, maar dat is bij ons in ons deel van het land is dat niet zo. Viertal taken. In de eerste plaats zorg voor dijkonderhoud en waar nodig dijkverbetering. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bij de dijken bij Zwartsluis bezig aan een dijkverbeteringsproject. In de tweede plaats zorg voor het goede peil van het water. Zorgen dat er op de juiste tijd, op de juiste plaats voldoende water is. Dat betekent soms water afvoeren, soms water aanvoeren. Heel vaak water vasthouden. In de derde plaats is het de zorg voor de kwaliteit van het water. Dus ook al het water wat de mensen wegspoelen uit hun gootstenen, toiletten, ja, wasmachines enzovoort. Dat wordt in onze zuiveringsinstallaties weer gezuiverd.
0: Ja.
1: Maar we geven ook vergunningen aan bedrijven die op de sloten of kanalen willen lozen.
0: Ja.
1: En we houden controle erop dat mensen geen dingen doen die niet mogen. En dan de vierde plaats hebben wij nog een klein deel van het gebied in Overijssel waar we de vaarwegenzorg hebben. Dat betekent dat we ook de grotere watergangen onderhouden. En dat is dan vooral in het Overijsselse, omdat je daar vroeger nog vaarboeren had. Hè? Die voor een hele bedrijf het nodig hadden om de melk, de koeien, het hooi via de waterwegen te vervoeren naar hun boerderijen. En daarom heeft het waterschap daar nog een stuk vaarwegenzorg. Er wordt op dit moment over gesproken of het waterschap ook van de provincies nog ook de zorg voor de grotere kanalen enzovoort zou moeten overnemen. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the

0: God is all.
1: Het water is natuurlijk wel iets wat in de belangstelling staat. De prins der Nederlanden, die houdt zich daarmee op.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook een goede kennis van mij, dat is Willem van Kooten. Die is nogal begaan met het lot van het water en zo.
2: Ja.
1: Willem heeft altijd gezegd, het wordt gewoon op een gegeven moment schaars. Ja. Heb jij daar ook wel eens... Ik bedoel, praat je dus nu niet alleen maar hier over het waterschap, maar iets over wat een globalere...
2: Ja, ik denk dat water, dat goed water schaars wordt. Want je hebt steeds meer verontreiniging van het water. En ook steeds meer schadelijke stoffen die doordringen tot het diepe ondergrond. En daar het water wat je voor drinkwater moet kunnen winnen, kunnen verontreinigen. Dus ik denk dat goed en bruikbaar water, ook in Nederland, maar zeker in de rest van de wereld, een schaars goed is of nog gaat worden.
1: En waarschijnlijk ook politieke belangen speelt mee. Ja. Zo, als je bijvoorbeeld in Turkije, dus die kunnen bijvoorbeeld van die bergen kunnen ze dus de Jordaan en al die dingen, die de Eufraat, Tigris, die daar uiteindelijk beginnen, kunnen ze natuurlijk afsluiten. Hè? Ja. Ze schijnen al op akkoord met Israël hebben gehoord, wat ik gehoord heb. Maar dat is natuurlijk ook nog een ook nog een politieke dwangmiddel worden op een gegeven moment.
2: Ja, en hoe schaarser, hoe eerder er oorlogen om water zullen kunnen ontstaan. Dan zal dat in ons deel van de wereld nog niet zo'n vaart lopen. Maar ik kan me voorstellen, in sommige delen van de wereld, waar water echt een bepaald of mensen kunnen blijven bestaan en ook of de welvaart kan doorzetten, ja of nee, dat daar dat een bron van strijd kan zijn.
1: Ja, en er komen natuurlijk steeds meer mensen die verbruiken. Dat is natuurlijk de wereldpopulatie die stijgt natuurlijk enorm.
2: Ja, zeker. En dan heb je het over drinkwater, maar sowieso kan water een groot probleem worden in de toekomst. Want mede door onze welvaart verandert ons klimaat.
1: Ja.
2: De zeespiegel die stijgt, de zee komt hoger op.
1: Ik heb net een liedje over geschreven, The Warning from the Ice.
2: Oh ja.
1: Een waarschuwing vanuit het ijs. Van de polar cap is melting en zo. Een soort van blues, maar dan kun je 12 maanden van maken. Maar dan niet meer alleen maar over de Mississippi Delta, want dat is er niet meer. Dus die teksten worden wat globaler ook.
2: Ja. Daar
1: kun je eigenlijk ook wel een blues over maken, want het is natuurlijk wordt een probleem waarschijnlijk.
2: Ja hoor. En dat is een nadenken op dit moment, ook in Nederland, ook in de waterwereld, van hoe ga je daarmee om? Ga je een toekomst tegemoet waarin het Westen helemaal ontruimd moet worden, omdat het weer onder water wordt gezet? Of zie je kans om de dijken zo hoog te krijgen in de toekomst, dat Nederland nog ook wat de laagste delen betreft leefbaar blijft?
1: Ja, want anders kriegt wij die mensen allemaal hier in Drenthe. Dat moeten we in ieder geval niet hebben.
2: Ja, dan zal de eerste tijd zo vaak niet lopen.
1: Maar dat zal onze tijd wel duren, zoals mijn grootmoeder altijd zei. Maar het stijgt wel.
2: En ook verandering van het weer. Hè? Ja. Wat onderzoekers voorspellen, dat is dat in de toekomst de zomers droger zullen worden. En in de winter, en voorjaar bijvoorbeeld, de herfst, er in korte tijd heel veel regen tegelijk zal vallen.
1: Ja.
2: Nou, daar hebben we in 1998 hebben we daar een voorproefje van gehad. Ook in ons gebied, in het gebied van Reest en Wieden, is toen het hele deel daar bij Meppel en Noordwest-Overijssel onder water komen te staan. Kijk, en dan realiseren mensen zich ineens wat een waterschap is en wat een waterschap moet doen. Want normaal heeft de burger helemaal niet zoveel idee van wat een waterschap nou precies voor hem betekent. Maar dan realiseert men zich dat.

0: zat jij daar toen al? Want de luisteraar die weet natuurlijk niet dat jij ook nog gedeputeerde voor het milieu en cultuur geweest bent in de provincie Drenthe.
1: Ja, in 98 was ik dat nog. Dus toen ging ik niet over het waterbeheer.
0: Nee. Zeg daar eens wat over die tijd. Ik ben 8 jaar gedeputeerde geweest. Hoe voor D66?
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Wat heeft die periode opgeleverd?
1: Ja, dat is natuurlijk... Voor Drenthe of voor mij?
0: Nou ja, nee, nou, vertel maar gewoon. Vertel ja. Hoe je dat ervaren hebt, weet je ja. Wel. Want het is natuurlijk een belangrijk... Het sluit wel aan op het water natuurlijk. Milieu en ja. Cultuur eigenlijk toch ook wel.
1: Ja, ook wel.
0: Want water en cultuur, dat heeft toch wel sterk met elkaar te maken.
1: Ja.
0: Kijk naar die prachtige Nederlandse landschapsschilders met hun water en zo. Ruisdaal en zo, al die jongens.
1: Ja. Maar ook landschap. En landschap is ook een onderdeel van cultuur. Nou, het Nederlandse landschap is gevormd door het water en door de manier waarop we met water omgaan. Ja, maar normaal gesproken gaat de gedeputeerde van cultuur meer over welke instelling krijgt wel subsidie en wie niet en zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zien het nou wel heel breed.
0: Maar ook zelf, daar had je zelf ook mee te maken, want je bent niet alleen maar gedeputeerde geweest, maar je bent nog steeds, je maakt nog steeds mooie gedichten. En je hebt toneelstukken geschreven en columns. En je bent daar al een redelijke duizendpoot op allerlei gebieden.
1: Nou, ik vind een heleboel dingen leuk om te doen. En in die tijd dat ik gedeputeerde was, kwam ik aan dat schrijven niet toe.
0: Nee.
1: Als jij zegt van wat heeft het betekend? Heeft het voor mij persoonlijk betekend dat ik een aantal dingen die ik voor mezelf heel belangrijk vind, een poosje in de ijskast heb gezet in die tijd. En dat lukt nu weer iets meer. Ik heb nu wat meer tijd, dus ik ben nu weer meer met schrijven bezig. Maar aan de andere kant had ik die tijd als gedeputeerde ook niet willen missen, want het was een hele leerzame tijd en ik heb heel veel opgestoken van hoe het werkt in het bestuur en in de politiek. Dus...
0: Maar je bent oorspronkelijk geen Drentse. Je bent geboren in Beekbergen.
1: Ja.
0: En, hoewel dat natuurlijk ook een beetje, dat is op de Veluwe, hè, bij Apeldoorn.
1: Ja, maar daar heb ik maar heel kort gewoond.
0: En toen naar de Zuid-Hollandse eilanden. Als ik goed...
1: Nou, mijn familie komt komt uit het westen. Mijn moeder komt inderdaad van de Zuid-Hollandse eilanden. Mijn vader uit het Utrechtse, hè, dus het rivierengebied. En die zijn na hun trouwen in het oosten van het land gaan wonen. Daar ben ik geboren. En met een korte onderbreking in Brabant, eigenlijk toch vooral in Drenthe opgegroeid. Twente, Drenthe.
0: Ja, want jij hebt je ook eigenlijk toch redelijk voor de Drentse taal inzet. Hè? Ik bedoel, dat gaat nou even over in Drents, ja. Dat kan. En jij hebt een aantal dichtbundels geschreven. Dus,
1: ja.
0: Ja, jij bent eigenlijk toch wel helemaal Drents.
1: Ik voel me Drents.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook wel weer, als ik hoor over plaatsnamen in het Westen. En ik herinner mij hoe mijn vader daarover vertelde, of hoe mijn moeder daar nog steeds over vertelt. Dan heb ik daar ook wel wat mee. En als mensen iets vervelends zeggen over mensen uit het Westen, dan raakt mij dat ook, omdat ik daar ook wel een verbondenheid mee heb. Aan de andere kant, zo gauw er ergens iets ten nadele van Drenthe wordt gezegd, dan heb je mij ook bovenop de kast.
0: Ja, maar dat zijn meestal ook, ik bedoel, dat ben altijd van die algemeenheden. Hè, van buiten het Westen woont alleen nog maar boeren en zo, weet je wel. En wij zeggen dan, dikke nek en zo, en dat soort dingen, of Haagse bluff en zo. Maar ja, dat zijn toch
1: veel gegeneraliseerd.
0: Ja, absoluut, ja. Ik bedoel,
1: maar wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat je de verschillen die in Nederland ben, dat je die goed boven water houdt. Ik vind het heel jammer als alles egaal wordt en uniform wordt en gries.
0: Ja,
1: daar vind ik niks aan. Ik vind je moet een beetje regionale herkenbaarheid houden.
0: Ja,
1: en in de taal en in het landschap enzovoort.
0: Ja, daar hadden we het nog even over voordat we aan dit gesprek begonnen. Over de bouw in Drenthe, hè? Op die kleine dorpen, zo op de Hondsrug en richting Annen en zo. Daar heb je dan toch niet zoveel aan kunnen doen als... daar vraag je daar niks mee te maken in jouw positie toen?
1: Nou, ik ging niet over ruimtelijke orde.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk wel invloed kunnen hebben als lid van het college van gedeputeerde staten.
0: Vond jij ook niet mooi zeker, waar ik het nou over heb?
1: Er zijn verschillende dingen gebeurd die je inderdaad niet tegen hebt kunnen houden. En het bouwen van nieuwe bestemmingsplannen. waarvan ik het vreselijk vind dat ze gekomen zijn. Aan de andere kant, in de sfeer van de monumentenzorg, in de sfeer van meer aandacht voor het landschap, denk ik dat er in die 8 jaar toch wel wat is bereikt. Maar dat je het in je eentje kunt keren als daar niet voldoende steun is, daar ben ik wel van overtuigd.

0: Ja, ik heb toen eens een keer met de commissaris, met de Reels de Beek over gehad. Die zei, ja, die lijn Groningen, dat mag dan, naar Emmen en zo, weet je wel. Dat, die dorpen, die mogen dan wat meer bouwen. Gelukkig hebben ze op die kleine dorpjes, zoals Egerhaar en Grollo, daar mag dus niks meer bij en zo. Dat vind ik wel goed.
1: Ja.
0: Maar ik, zoals Annen bijvoorbeeld, ja, dat vind ik dan toch... Schuilingsoord, dat is er bijvoorbeeld niet meer. Weet je wel. Het is één Zuid-Laan en ander, dat ligt al aan elkaar. En die hele mooie S die aan de ene kant van Ann, die is helemaal weg en zo. Dat vind ik als Drent wel eens, doet me dat wel eens pijn. En ja. Ik denk wel eens dat men wat meer traditioneel zou kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld in Twente wordt gedaan of bepaalde plaatsen in de Achterhoek.
1: Ja, vind ik ook. Veel meer gebruik maken van de bouwstijl die er was, van materiaalsoorten en de kleurstelling die er vroeger waren. En veel meer doen met beplanting voordat je gaat bouwen, in plaats van eerst een hele woonwijk uit de grond stampen en dan nog eens wat bosjes eromheen zetten. Het zou echt veel verstandiger met de geschiedenis omgegaan kunnen worden. En dat is op dit moment wel leuk, vind ik, dat in de vijfde nood aan ruimtelijke ordening die er is, hè, die Pronk heeft uitgebracht, waarin het beleid voor de komende tijd wordt uiteengezet, daar schrijft men ook in van je zou nieuwe ontwikkelingen wat bouw betreft toch meer moeten laten geïnspireerd worden door de geschiedenis. Nou, dat is een mooie kreet en er staat helemaal niet bij hoe Pronk dat uit wil gaan voeren. Nee. Maar het is wel te hopen dat de gemeentebesturen dat idee oppakken en dat ook werkelijk nou eens ter harte gaan nemen. Want het is niet alleen in Drenthe hoor. Het is toch in veel delen van ons land dat men nieuwe wijken bouwt die allemaal op elkaar lijken. Totaal geen verschil of je nou in winkelcentrum in Gieten staat.
0: Allemaal met kruidvat.
1: Precies. Allemaal hetzelfde. Of je nou in Hogeveen in de Hoofdstraat loopt of in een dorp.
0: Kramen, kruisvaart enzovoort.
1: Ja. Ja.
0: Dus gewoon onderling verwisselbaar.
1: Ja, en dat is jammer.
0: Ja, dus een grote eenheidsworst. Dat zie je ook een beetje terug in de kleding van de jeugd, vind ik tegenwoordig. Maar,
1: nou, ik herinner me ook wel dat iedereen in de spiekerbroek en een blauwe trui liep. Maar.
0: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar toen hadden we nog niet allemaal merkkleding. Je moet nou een beetje van die en die kleding aan hebben. Ik zit altijd maar te zoeken naar een broek waar geen merkje op staat. Maar helaas moet ik constateren dat hier dus echt ook nog één op staat. Maar hij is wel vrij redelijk weggemoffeld. Dus, je hebt dus verschillende activiteiten ontplooit. Dat is zowel naar de politieke kant, maar ook hier een aantal dichtbundels. Ja. Wat staat je eigenlijk, wat is het dichtst bij je gewoon van al die dingen?
1: Oh, dichten, gedichten maken en soms ook sommige verhalen maken, dat staat het dichtst bij mij.
0: Ja.
1: Daarom vind ik dat ook het moeilijkste om over te hebben.
0: Ja.
1: Ik heb altijd de pest als iemand vraagt van wat heb je daar nou mee bedoeld.
0: Als je gaat tekst analyseren.
1: Dus ik hoop niet dat je gaat vragen van wat heb je ermee bedoeld.
0: Nou, zo wil ik niet gaan, nee.
1: Dat is een stukje van jezelf wat je in werk neerlegt.
0: Hoe doe je dat? Ga je daar voor zitten en rolt dat er ineens uit? Of is dat, wat ik dan wel eens heb, ga je daarvoor zitten en werk je eraan elke dag of zo? Nee. Ik ga 10 uur zitten en ik heb een schema en ik neem een kopje koffie en ik ga dan weer verder? Of?
1: Nee. Verschillende manieren. En soms ga ik er juist helemaal niet voor zitten, maar zit ik in de auto en zie ik iets of denk ik ergens aan. Of ik heb een bepaald gevoel en dan komt er ineens een regel die daarbij hoort. En die schrijf ik dan onder het autorijden even op. Of na die tijd, als ik hem nog heb kunnen onthouden. En dan later dan denk ik over die regel door en dan komen er meer regels bij. En dan groeit zo'n gedicht soms in de loop van jaren. En op een bepaald moment dan vraagt iemand van, hey, niet een gedicht, want ik moet nog een gedicht hebben voor dat of dat krantje of die bundel. Nou, en dan denk ik van, dan moet ik die maar afmaken. En dan ga ik er wel eens voor zitten om iets af te maken.
0: Maar ik heb 20 versies.
1: Ja, de eerste regel zit in mijn hoofd, komt er ook heel gemakkelijk uit. Daarna er een mooi gedicht van maken, dat is wel wat werk. En veel meer werk vind ik nog om een verhaal te schrijven of om een toneelstuk te gaan schrijven. Ja. Daar moet ik echt voor gaan zitten.
0: Ja. Ja,
1: dan heb ik iemand beloofd dat het zal komen voor 30 mei of zo.
0: En en je bent geen Mozart die zegt van nou, dat mevrouw Dusek zei van het wordt nou tijd dat de Don Giovanni op papier komt. En hij zei van, maak je maar niet ongerust, want de score zit in mijn hoofd en zo. Ja, ja.
1: Maar hoe heb jij dat dan met...
0: Ja, ik ben een beetje Tim Hardin-achtig. Als ik het hoopt zich een beetje op en ik schrijf wat, noteer wat fladder. En ik heb altijd zo'n klein, ja nu niet, maar zo'n boekje bij me waar ik dan alleen notities in maak. En waar dan, waar je op een gegeven moment bepaalde dingen verbindt. Of quotes of zo, die je dan een beetje bij elkaar kunt zetten en dan een verband inbrengt en zo. Maar het is niet zo dat ik ervoor kan gaan zitten of zo. Dat,
1: nee.
0: Dat,
1: kun je schrijven met mensen in de buurt?
0: Nee. Ik heb wel eens losse vlotters dat ik ergens iets opvang. Dat ik zeg van, nou dat is het dan, dat kan ik wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ik meen dat Joep van het Hek me een keer verteld heb onder, in de Spiegel in Groningen, dat hij het ook zo deed. Dat hij expres de stad inging om dingen op te pikken en zo. Die leefden in onder genot van een borreltje natuurlijk. Maar ja, zo doe ik het eigenlijk ook een beetje. Alleen, ik ben niet zo verschrikkelijk productief, moet ik zeggen. Ik ga er wel eens achter zitten en dan dwing ik mezelf wel eens. En dan ga ik, dan zit ik er 2 uur en als ik dan 2 regels heb, dan ben ik heel blij. Maar dan, dan zijn ook wel eens dagen dat het niet lukt. Maar er zijn ook, de mooiste dingen heb ik eigenlijk in 1 keer zo opgeschreven.
1: Ja.
0: Dat is heel raar, dat zat er ergens.
1: Bij mij zijn het vaak de laatste regels van een gedicht bijvoorbeeld. En dan moet het hele stuk er nog vooraf en dat is dan lastig.

0: Ik kan ook niet hebben dat iemand over mijn schouders mee zit te kijken.
1: Nee, dat vind ik
0: helemaal, helemaal vreselijk.
1: Maar ja. Ben je ook aan... Ik ben ook wel eens aan drie dingen tegelijk bezig.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En dat is dan... Maar ik ben zo'n slechte afmaker eigenlijk.
0: Ja. Ja. Jij hebt ook echt de stok achter de deur nodig.
1: Ja, dan kan ik het eigenlijk wel, ja. Dan kan ik het wel, ja. Dan, maar ik toch heb ik dat liever niet. Ik ben nou bijvoorbeeld, moet wel eens een keer weer eens een nieuwe cd maken of zo. En dan schrijf ik maar wat in het forum. En dan heb ik tenminste, dan heb ik iets substantieels. Dan hoef ik niet bang te wezen, net zoals vroeger op school, van ik heb mijn huiswerk niet gedaan of zo. Want ja, toch komt er op een gegeven moment het moment dat iemand tegen je zegt van, nou moet het gebeuren, weet je wel.
0: En dan moet het ook nog bij jou in een andere taal.
1: Ja, nou ja, daar ben ik wel aan gewend geraakt. Het Engels is een taal die eigenlijk in het kort heel makkelijk dingen kan uitdrukken waar je in Nederland veel voor moet omschrijven en zo.
0: Ja.
1: Dus dan is het daar vaak alleen maar een kwestie van, is het correct of niet? En je moet natuurlijk een beetje gevoel hebben voor modewoorden, zal ik maar zeggen. Ik heb zo'n heel mooi slangboek waar dan... Dan staat er gewoon, en er staat ook echt weg waar het wegkomt. Je dus booze hebt, dus drank, dat komt dan from distillers, GW booze from Philadelphia, weet je wel. Of marine talk of zoiets. Dus een bepaalde, net als wij, weet je wel, dingen hebben die uit de Navy komen, weet je wel, over de boeg gooien en zoiets. Dat soort, er staat ook precies achter waar het dan wegkomt. Ja, dus dat is wel leuk en zo. Ja. Marga, zou jij een gedicht willen voorlezen? Uit de kleine kathedraal.
0: Oh ja.
1: Want dan... dat is altijd mooi om... ik weet niet welke je wilt doen. Dan moet je zelf...
0: Ja, ben jij een Drents gedicht of ben jij een Nederlands gedicht?
1: Nou, dat laat ik dan in dit geval helemaal aan jou over.
0: Even zien.
1: Ja, dat kunnen we weten. Want ik had de bundel bij me. Ja. Een mooi gedicht over het landschap vind ik altijd mooi. Wij staan hier in het landschap. En we hebben het over water gehad. En we hebben het over Zuid-Holland, over Beekbergen gehad. We staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat we staan hier, denk ik, in een van de mooiste landschappen van Nederland. Als je dit hier zo het pad afloopt.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me toepasselijk. Omdat
0: nou, ik heb...

0: is tegen die stomme gewoonte die wij hebben om het niet meer donker te laten zijn in het landschap. Om alles in de lampen, de neonverlichting, neonreclame, langs elk fietspad moeten van die witte lantaarns. Maar ook de mensen gaan hun hele territorium, als ze een stukje grond om het huis hebben, in de partylampen en de tuinlampen
1: en schuttings
0: zetten.
1: Van de gamma.
0: En schuttings van de gamma. Nou, daar gaat het ongeveer over. Het heet de Vredingsfut. Wij leeft verkaveld. Hebt op grote schaal de ruimte opperschoont. Het land egaliseert, zodat wij u te voeten kunt. De boel aan kaant. De Vredingsfut. Geen kampie en geen tip, geen zandpad tussen deur. En niet het zachte soezen van vleermoezen in de avond. Het gedempte tikken van het wijde apparaat. S'nachts slingert wij witte linten van locht om alle huizen, tunen, langs alle straten. Het is nou alles goed te overzien, zo zonder struiken, zonder bomen. Tot aan de stad aan toe, die gunder loert tot er kan komen.
1: Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja, het is ook een beetje zo. Hè. Nederland is, we hebben hier wel Madurodam, maar Nederland is eigenlijk Madurodam. Ja.
0: Ja, en we maken het ook wel een beetje zo. Want juist door dat ontbreken van, door het ontbreken van bijvoorbeeld het echt donker, wordt het land ook steeds kleiner. Ja. Heb jij dat ook niet? Als je vroeger als kind een eentje moest fietsen, dan dacht je van, oh, wat een afzienbare uitgestrektheid. Wat is het groot en wat moet je ver fietsen? Als je nou tegenwoordig fietst, dan zie je, oh, daar loopt een weggetje met lantaarns erlangs en daar loopt een weggetje. En het dorp of het stadje wat vroeger mijlen ver weg leek, dat lijkt heel dichtbij, want dan zie je nou meteen al een McDonald's paal in de hoogte. Hè? En afstand van 6, 7 kilometer wordt door licht zo overbrugd. En daardoor wordt het maar een klein landje. Alleen midden in Drenthe, vind ik. Daar bij Anlo en Annen, daar wordt het nog wel eens echt helemaal donker. Maar voor de rest zie je overal, oh, daar ligt Hogeveen en daar ligt...
1: Ja, dat kun je van ver af als wij met de auto. Hè, het is een beetje, en er is geen maan of zo, dan zie je dat echt. Ja. Maar het is gelukkig nog niet zo erg als in België, want daar hebben ze alle highways, dus alle autobaan hebben ze in het neonlicht staan.
0: Ja,
1: dus
0: maar dat hebben ze in Nederland ook al veel. Als je van Den Haag naar Utrecht rijdt, heb je de hele weg langs lantaarns in de middenberm. Wat een verspilling.
1: Ja.
0: En dan te bedenken dat een tijdje geleden, hoeveel jaar is dat nou geleden, dat heel Nederland werd opgeroepen om alle lampen uit te doen als het maar even kon.
1: Spaarlampen.
0: En de overheid die zet zo de hele snelweg in het licht. Ik vind het echt belachelijk.
1: Ja, nou ja, ik heb pas geleden ook mijn elektronische handtekening gezet onder de milieudefensie. Want ik zag een heleboel mensen, onder andere Jos Brink, dan ben ik niet zo gek van Jos. Maar hij bedoelt het goed. Ik bedoel, er wordt toch te veel gebouwd, vind ik. En er moet ergens toch wat groen overblijven en zo. En dat moet ergens een keer gestopt worden. Dus daar ben ik wel met hem eens en met hem een heleboel anderen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou, Marga, ik zou zeggen, namens de VPRO en Radio Drenthe, je wordt hartelijk bedankt voor dit gesprek in deze hele mooie omgeving. En ik denk dat er nog wel wat mooi werk van jouw hand zal verschijnen.
0: Graag gedaan, dank je.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Marga Kool, de dijkgraaf van het waterschap Rees ter Wien, die was van Billie Holiday, God Bless the Child, Tom Waits, Georgia Lee, Eric Clapton, Blues Before Sunrise en Marianne Faithfull, Strange Weather. We gaan verder met Harry's historie, we gaan weer naar zijn werkkamer en pakt een tekst bij de kop.
1: Ja, voor mij een exemplaar van Noorderbreedte. En Noorderbreedte, dat is een blad wat is een tijdschrift over het landschap, de cultuurhistorie en de natuur en het milieu van Friesland, Groningen en Drenthe. En dat is een heel mooi blad. Het ziet er fantastisch mooi uit. En ja, in het midden of bijna in het midden staat vaak Atelier 6. En dan praten we over Ger 6, een bekende noordelijke kunstenaar.

die dan samen met Trudy, met Trudy Kramer en met Herman van Hoogdaal vaak portretten van mensen schildert die in het noorden enige bekendheid genieten. En dat hebben ze dus in dit geval ook met mij gedaan. Een prachtige tekening van Ger. En een prachtige olieverf op paneel van Trudy en een aquarel van Herman. En dan moest ik er een tekst bij maken. En in dit geval vond ik het eigenlijk wel leuk om een tekst, wat Ger die lust ook nog wel een borreltje, om dus een bijpassende titel te maken of een bijpassend liedje. Niet speciaal voor Ger gemaakt hoor, maar meer voor mezelf. Dat heet Brother Booze. Nou, Booze, dat waren, dat is broer drank betekent het eigenlijk. En ja, Booze, hoe komt men daar nou aan? Dat was vroeger een eigen naam van Distillers from Philadelphia, of van Boston, daar wil ik even af. Ik dacht van Philadelphia. G.W. Booze. En de Amerikanen die hebben daar dan gewoon een eigen naam van gemaakt, of een neologisme, zoals men dat ook wel eens zegt. Een nieuw woord, zou ik maar zeggen. Maar het gaat dus eigenlijk over drank die mensen redelijk in de greep kan houden. En ongetwijfeld zijn er heel veel mensen die wel eens met het probleem geworsteld hebben. Het is namelijk een probleem wat over het algemeen toch meer geaccepteerd wordt als het innemen van, het zij daar, cocaïne of heroïne of andere schadelijke chemische substanties. Maar ik heb het een keer geschreven toen ik zelf een borreltje op had. Dus het is eigenlijk ook nog wel levensecht. En het gaat eigenlijk over dat iemand aan de tafel zit. Ik zal het even voordragen eigenlijk. Sitting at a table with my almost empty glass. Dus iemand zit aan de tafel met zijn wat leeg glas. I'm looking through the hole. Je kijkt door het gat van de fles. En daarin zie je eigenlijk je verleden terugkomen. Hè? Featuring my past. And in this lonely silence where the shadows reach the floor. En in deze eenzaamheid waar de schaduwen eigenlijk de vloer bereiken. Hè? I'm stuck with Brother Booze. Zit ik hier maar met. Ben ik vastgelopen met broer drank. Die steeds maar meer wil. En dan krijg je dat herhaalt zich, refreintje. Brother Booze, unhappy vision. Dat is een ongelukkige visie eigenlijk. Out of the darkness. Je kwam zomaar aansluiten met de donker. En Brother Booze, zonder enige aarzeling, kroop je in dit liedje eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk heel plastisch, hè. Het is koud in deze oude stad. It's freezing at last. Het vriest. Maar ik kijk door de fles heen, maar er zit niks meer in. No deal, I guess. Maar goed geluimd als wij waren, let's call for drinks and kick away these blues. Laten we de blues nou eigenlijk maar eens wegschoppen. En de drank. Join the parade of time. There's nothing more to lose. Laten we maar achter iedereen aanlopen, er is toch niks meer te verliezen. En dan krijg je dus het refreintje weer dat het een happy vision was. Out of the darkness you have come, Brother Booze. Without hesitation, you're softly sneaking into this song. En dat staat in Noorderbreedte. Prachtig blad eigenlijk. Ik mag wel eens een keer reclame maken, hè, lijkt mij. Want dit is toch een blad wat de Noordeling eigenlijk onder ogen behoort te krijgen.

0: Brother Booze. De tekst die vandaag centraal stond in Harry's historie. En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues dus. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66, tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: We behandelen deze week het alfabet van het basispakket. Dat wil zeggen dat alle nummers vandaag met een R, een S of een T beginnen. John Fogerty uit Californië bepaalde jaren de sound van Creedence Clearwater Revival. Hij is intussen 77 jaar en nog steeds goed bij stem. En na Creedence Clearwater Revival heeft hij ook al 11 soloalbums gemaakt. En die zijn opgenomen met de beste studiomuzikanten van Amerika. John Fogerty, River is Wading.

John Fogerty, River is Waiting. Patty Griffin, dat is een singer-songwriter uit Maine. Via Boston trok ze naar Nashville, maar wel naar East Nashville, waar de alternatieve scene woont, die niets te maken wil hebben met country. En ze was enige tijd de partner van zanger Robert Plant. Patty Griffin, River.

Patty Griffin, River. Jimmy Hall uit Alabama is een drukbezet man. Hij is zanger van Wet Willie. Hij is bandleider van Hank Williams Jr. Tot voor kort was hij de zanger bij Jeff Beck. En hij maakt regelmatig een soloalbum. Jimmy Hall, Rendezvous with the Blues.

Jimmy Hall, Rendezvous with the Blues. De Kay Brothers hebben ook al een rendezvous en dat zijn Earl en Ernie Kate uit Arkansas, die samen ook nog enige tijd deel uitmaakten van de band. En op hun albums spelen Coco Montoya en Jimmy Thackeray regelmatig mee. De Kate Brothers, Rendezvous.

The Cave Brothers, Rendezvous. Joe Henry, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij heeft al 15 albums op zijn naam, maar hij is daarnaast ook nog een veelgevraagd producer. Hij produceerde al albums van Solomon Burke, Loden Wainwright, Susan Tedeschi, Betty LeVette, Elvis Costello, Rodney Crowell en Aaron Neville. En hij is getrouwd met de zus van Madonna, Joe Henry, Shuffletown. MUZIEK

Joe Henry, Shuffletown. De Steelwoods, dat is een country rockband uit Nashville met zanger Wes Bayliss uit Alabama. De band toerde al door Amerika met Blackberry Smoke en Lynyrd Skynyrd. En Wes Bayliss schaamt zich geheel niet voor zijn accent. De Steelwoods, Southern accent.

0: De Steel Boots, Southern Accents. Hey Carl, dat is een singer-songwriter uit Houston. Hij maakte 8 albums en die zijn stuk voor stuk goed van kwaliteit. Ontving al awards voor Musician of the Year, Album of the Year, Song of the Year en Songwriter of the Year. En hij is de partner van zangeres Alison Mora. Hey Carl, She Left Me for Jesus.
1: We've been dating since high school. We never once left this town. We used to go out on the weekends.

Hayes Carl, She Left Me For Jesus. Warren Haynes, dat is een gitarist uit North Carolina. Hij was actief bij The Allman Brothers Band, Golden Mule, The Dizzy Trucks Band, David Allen Coe, Dickie Betts Band en The Grateful Dead. En sinds 1993 maakt hij ook soloalbums. Warren Haynes, Save Me.

Born Haynes, Save Me. Will Hoke uit Nashville is een voormalige high school leraar en hij runde daarnaast een hobbyband. En op het moment dat hij fulltime muzikant werd, kreeg hij een ernstig ongeluk met zijn scooter. Hij lag 8 maanden in het ziekenhuis met 7 botbreuken en hij onderging meerdere operaties. Maar hij is weer terug. Will Hoke, Strong.

Will Hulk, Strong. Het is een compositie van countryzanger Buck Owens uit 1964... en er verschenen 119 covers van deze oude hit. Ray Charles had er opnieuw een hit mee... en het werd ook nog opgenomen door Wanda Jackson... The Flying Burrito Brothers, Kenny Rogers, Piet Veerman... Dwight Yoakam, Vince Gill en Lucinda Williams. Dit is een opname uit 1975 van Emmylou Harris. Together Again.

en Lou Harris, Together Again. Beth Hart uit Los Angeles kende een moeilijke jeugd als puber. Ze had een ernstige drugsverslaving. Ze leverde wel 15 prachtige albums af. En op die albums zingt ze op emotionele wijze over de problemen die nu achter haar liggen. Beth Hart, Tell Her You Belong To Me.

Beth Hart, Tell Her You Belong To Me. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Traveling Wilburys, dat was een superband met Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty. En dit was in 1989 een hit in Amerika voor The Traveling Wilburys, Tweeter en The Monkey Man.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met de praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver Bert Jansen.
3: Hier in de Rock Temple, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar even willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
1: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezigerbij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typische niet geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgeverij De Bezigerbij van Geert Lubberhuizen of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezigerbij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgeverij Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
3: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
1: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er is altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muzikant Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muzikant Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette, het heet nu HP De Tijd.
3: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
1: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
3: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
1: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode. Ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
3: Ja. En wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cuban Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
1: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem
3: met
1: van der Linden.
3: De legende.
1: En toen heb ik naar aanleiding van die film, heb ik toen ook mee naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn er, ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Kovon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn bestaan.
3: Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
1: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen, maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een, dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: Dat is de stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulver er ook. Want die moest dan... Die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven. Want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld. En ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten we naar Paisley Park. Dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan en dan misschien even een riedeltje, een fil of zo en dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde idioom, moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70, de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest? Hè?
1: Een jaar.
0: Ja. En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook twee keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt. Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dus... dacht van hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat zag je dat in Minneapolis ook? Zo, de tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown, dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoede troef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. Dat mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. En, ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika heb ik een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Baars, dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook... van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van... Mm-hmm. Van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van. Ja, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60. Dan ging ik liftend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente. Die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk onder.
1: Waar Fantasia ook dus onderviel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. Ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken. Want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig met een of andere show in elkaar te steken, maar toen was het toch heel anders, hè? Toen had je nog de hoe heet het dan, de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen
1: op het balkon, weet je wel, van die kristallen asbakken, die werden

0: Dan onder een lamp gehouden en dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, nee, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer mocht je hier dan hasjes roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment kon je zelfs beneden in de kelder kon je ook hasjes kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw was helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
1: Het lijkt me nou een beetje meer over doorgangshuizen op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Waren die zo live en zo. Maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen en... Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
0: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg. En wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs is toen directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden. Want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
1: Nee, want Hans Dulver heeft er daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweelink. Die woont hier dan een tijd, die zei ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan en zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja. Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is hoor, laten we dat even...
0: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Bikkers Eiland. En het Bikkers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
1: Oost, hè, dacht ik.
0: Nee, dat is in het centrum.
1: Oost, ja.
0: Ja, dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
1: Nee.
0: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB en de Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: trouwens even een tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williamson of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch
1: ja,
0: wel?
1: Ja. Zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelers vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk. Maar,
1: ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stelen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Lil Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Ja, hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat, ja. dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt natuurlijk vreemde mensen. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: En, ja, Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Mm-hmm. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus dat was, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog? Of?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe en die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En, daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of andere maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. Mm-hmm. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed, die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken, en wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben verbrast en zo. Aan dopen en aan hashies en aan drank en aan lekkernij en salaris en zo.
1: Ja. Gehaktbal niet vergeten.
0: Ja. De goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens een keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd volgens mij. En dat herinner ik mij nog vrij goed, want ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat ik dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast en zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
1: Ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel,
0: ja.
1: En Herman Brood die, heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een Flash and Dance band en dit en dat. En, dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen, dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen, jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens onder getrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op het feest van, in de voerderij van Gans en zo.
1: Daar, ja, met P. Haminkels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons. Ook een auteur. Maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè?
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo vertaalde, ja. Toverberg en zo. Heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is dood met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Red, White en Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, of oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen...
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman
0: van Boeien van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser, of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan en Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed mee zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen, op een gegeven moment toen gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhaarzen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren dat de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen, ik reed toen in die auto. Toen, volgens mij reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment Eelco tegen me zei van... God Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen dat was een hectische tijd. Die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan door Sades, geloof ik, al wel neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eddie van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisoud,
0: ja. Maar eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam dat gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White en Blue, dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Was eigenlijk mijn pakkie aan niet zo. Ik vond ook niet dat die Van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is anders chapitel. Dan komen we te veel in de persoonlijke sferen.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier... Jij was er ook nog bij waarschijnlijk. Dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee. Dat was,
0: Willem van der Linden een concert. Dat Stevie Ray Vaughan hier.
1: Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar het mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Ik vond dat dan, dat is onze man. En die mag daar niet bij. Pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft met die Indianen of zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant. Want ik heb daarna nog een tijd met hem zitten te aanhoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord. Dat moet... Een redelijke dopie tour geweest.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment ook gecanceld. Omdat hij. Het ging heel, zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden. En hij heeft toen gewoon. Hij speelde
0: hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was. En dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij. Onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk is omgekomen. Het was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Steve Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend. Die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven ogenblik in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is dat, er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meen dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven. Of tenminste de muziek verweven door, door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Dat zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek toch wel een prominente rol vervuld. Ik bedoel, ik heb altijd verwezen naar muziek. Muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Het is voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart Don Giovanni. En dan kom ik terug en dan koop ik direct Don Giovanni, weet je wel. Mm-hmm. Dus, nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards. Want dat is zo verschrikkelijk goed, dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus, en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon raakt. En ik kan me nog herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaan uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen en misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend, en zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. Ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. Ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: Muziek, die is drijfuur in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van QB and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen, zoals op de kaart staat om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Windows My Eyes geschreven in de natuur. En Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu rieden en zo. Wij komen nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Daar is door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je, dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg zodat er een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet meer uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je hebt vroeger ook van die alle veenpaden. Die net door het veen heen lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij het P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier houdt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Ik ken een heel groot gebied hebben ze hier nou gecreëerd. En dan kun je ook allerlei dingen die komen weer terug. Hè. Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug en er komen ook andere vogels, komt er weer terug. En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken, de veenpluiswandeling. En ik had het net alleen maar over die veenpluizen en het volle gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je daar aan die zuid, zeg maar zeggen, die zuid. Zuidoostkant heet nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de IBN Plaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je, gaat niet links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat, ja, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude meul. Dat was zo'n meul die het veen eigenlijk

Is Bergen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heet die. Nou komen we langzaam bij die brug. En dan hebben ze dat er mooi aanlegd. Dat ze hebt hier. Kijk, hier ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten. Met dingen erbij, dan kun je aan beide kanten zo over veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor. Dit.

Kijk, daar heb je al een mul. En dan kun je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En met die al die grote met die grote sterrenwaar van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief hier. Zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de Riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè. Scheuvel kun je niet, want er zitten veel te veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die tjasker. Nou, die zorgen dat is waar op, hè. Het water uit de die kring er aan toe. En dat, die heb ze hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, soort van winterreizen, hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouwen, maar ook aan de andere kant de vrouwen enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöte, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven, ja, dan kon je hier dan in alle stilte.

0: kon je dat op een papiertje schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo mist die morgen. Dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad op zo'n morgen geschreven. Dat hier. Dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven. Gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk. Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden, vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe, als hij ergens naartoe ging, lopen ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een. Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen uit te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen, Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van houden. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
1: Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De Dave Clark 5 was het Londense antwoord op de Beatles, want het stak het hippe Londen dat de bands uit de havenstad Liverpool de wereld veroverde. En de Dave Clark 5, dat was de band van drummer Dave Clark en zanger Mike Smith. Dit was een nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland, 2 in Canada en Zweden, 3 in Australië, 4 in Nederland en 6 in Amerika. De Dave Clark 5, Glad All Over.

De Dave Clark 5, Glad All Over. De Dave Clark 5 was vooral groot in Amerika. Daar had de band 27 hits, terwijl ze in Engeland 25 hits hadden. En in Nederland scoorde de band 3 hits. De Beatles waren verantwoordelijk voor de Mercy Beat Sound en de Dave Clark 5 voor de Tottenham Sound. En later zou deze Dave Clark een succesvol zakenman worden. Hij bezat alle rechten van zijn nummers en hij had ook de rechten van de populaire tv-show Ready Steady Go. De Dave Clark 5, Come Home.

The Dave Clark 5, Come Home. Long Tall Ernie and the Shakers, dat was een band uit Arnhem. Ze begonnen als Moon, met Herman Brood als pianist. Die werd opgevolgd door Jan Rietman. Maar zanger Ernie Treffers had al heel snel door dat je met populaire rock'n'roll veel meer succes had. Long Tall Ernie and the Shakers, Do You Remember?

Long-tall Ernie and the Shakers, Do You Remember? Basgitarist Henk Bruisten ging verder als Henk de Knife en de Jets, en de andere bandleden doken later op bij Turbo en Doe Maar. En de laatste plaat werd in Duitsland uitgebracht onder de naam The Block. Long-tall Ernie and the Shakers, Daddy's Coming Home.

Long Tall Ernie and the Shakers, Daddy's Coming Home. The Swinging Blue Jeans uit Liverpool, dat was de band van zanger-gitarist Ray Ennis. En ze hadden grote hits, Hippy Hippy Shake, Good Golly Miss Molly. En dit is een nummer geschreven door Burt Bacharach, The Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over.

Swinging Blue Jeans, Don't Make Me Over. De band had geen songwriter aan boord en ze waren dus overgeleverd aan covers van andere artiesten. Dit is een cover van Betty Everett. Het was een hit voor de Swinging Blue Jeans voordat Linda Ronstadt er jaren later een wereldhit mee scoorde. De Swinging Blue Jeans, You're No Good.

The Swinging Blue Jeans, You're No Good. Pussycat, dat was een band uit Limburg met zangeres Tony Willet. En dit was een nummer 1 hit in 15 landen, maar niet in Amerika. Want de single werd geboycott door de Amerikaanse radiostations in verband met de naam Pussycat, Mississippi.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Borrowed Time van Dena Fuchs is het album van deze week. En Dena Fuchs was een onhandelbaar kind als teenager uit New Jersey. Ze ging van school, ze liep weg van huis, ze raakte verslaafd aan drugs, ze werd dakloos en ze werkte als stripper. En uiteindelijk werd de muziek haar redding. Dena Fuchs, Save Me.

Dana Fuchs, Save Me. De hits van Pussycat werden allemaal geschreven door Werner Teunissen, een Limburgse gitarist. Hij schreef maar liefst 55 nummers voor de band. En ook dit was weer een nummer 1 hit in Nederland. Pussycat, Georgie.

Pussycat, Georgie, Dem. Dat was een band uit Belfast in Noord-Ierland met zanger Van Morrison. En de band had een hit met Here Comes the Night, geschreven door de Amerikaanse songwriter Burt Burns. Ook dit is een nummer van Burt Burns, Dem. It won't hurt half as much.

Them, It Won't Hurt Half As Much. Van Morrison maakte twee albums met Them. Al werden er wel regelmatig studiomuzikanten gebruikt. Zo werd Peter Bardens, hij maakte later deel uit van de band, meestal ingeschakeld als dominant aanwezige organist. Them, I'm Gonna Dress in Black.

Them, I'm Gonna Dress in Black. Living Blues uit Den Haag brak door met een klassieker van componist Willie Dixon. En jaren eerder brak Coco Taylor al met dit nummer door in Amerika. Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. Living Blues was een degelijke bluesband met gitarist Ted Oberg, zanger Nico Christiaanse en de geniale mondharmonica-speler John Legrand. En bekende ex-leden zijn César Zuiderwijk, Henk Smitskamp, Ruud van Buren, Kenny Lamp en Johnny Fredericks. Living Blues, When the Sun Goes Down.

Living Blues, When the Sun Goes Down. The Applejacks, dat was een band uit de Midlands in Engeland met zanger L. Jackson. En de vrouwelijke basgitarist Megan Davis. Dit was in 1964 een top 10 hit in Engeland. The Applejacks, Tell Me When.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk, want er komt heel veel uur op dit moment. Neewerk van Ellie Venable bijvoorbeeld, een jonge gitariste uit Texas. Van Fantastic Negrito, Southern Avenue, Deb Ryder, Jackie Fenson, Malcolm Holcomb. En we begonnen met een geweldige gitarist. Dit is volgens mij zijn 8e plaat ondertussen alweer. En dan hebben we het over John Mayer van de cd Sub Rock Last Train Home.

Uitstekend werk van John Mayer van de cd Sub Rock. Nou, dan kijkt op Spotify hoe vaker zo'n de nummers op die cd bekeken worden, dan duizelt u dat gewoon. Ik zag dat één nummer 548 miljoen keer bekeken was, beluisterd was. Mijn nagaan. Wat een bekendheid die man, John Mayer. Malcolm Holcomb, die is wat minder bekend, maar bij liefhebbers is hij wel buitengewoon geliefd. Dat is een man die al heel wat cd's maakt. Hè. Een beetje een man die vaak wat zingt over de zelfkant van het leven. Niet de makkelijke weg gegaan is. Dit is van zijn nächste cd, Tricks of the Trade, Shaky Ground.

muziek en ze hebben rustig naar te luisteren. Hem goed naar de teksten te luisteren van Malcolm Holcomb. De cd Tricks of the Trade. Hij zegt op de cd zeg ik ook Misery Loves Company. Ja, dat is wel wat voor te zeggen van narigheid. Verlangt een gezelschap. En een liedje wat bijvoorbeeld giet over de overstroming in Florida in 1928. Liedje Higher Ground. Dan giet het niet over die 2500 slachtoffers die er bent, die er waren. Dat is aardig genoeg op zich. Maar hij zegt dan, white people cut gaskets, black people mass graves, and migrant farmers burn bodies no names. Kijk, dan giet hem de inhoud van de tekst. Jackie Vanson, dat is de volgende. Dat is een wat jongere. Malcolm Holcomb is al wat op leeftijd. Jackie Vanson is een gitariste uit Austin, uit Texas. Hij heeft al een stuk of 3 cd's gemaakt, 3 studio cd's, maar daarnaast ook nog 3 live cd's. Ik denk dat het komt dat ze live het beste tot hun recht komt. Dit is van een nieuwe EP die uitgekomen is van Jackie Vanson, Rolling On.

Rolling On van Jackie Vincent van een nieuwe cd van u. Toen ik in 1981 voor de eerste keer in Amerika was, toen ben ik naar een plaats geweest, die heet Peoria. En dat had een bijzondere aanleiding, want ik was nogal geïnteresseerd in bulldozers. En in Peoria, dus de fabriek van Caterpillar. Die maakt dat soort groot grondverzetwerk. En we hebben een rondleiding gehad en alles. En daar moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Ryder. De cd Memphis Moonlight. Want Deb Ryder die is geboren in Peoria in Illinois. En later is ze verhuisd naar Chicago. Dus niet zo heel wit door vandaan. En toen had ze als buurman, wel grappig trouwens, had ze Bob Hyde. En Bob Hyde die was van Kenneth Heat. Groot bluesliefhebber. Nou, dat is in de muziek van Heur ook duidelijk te horen. Deb Ryder met Memphis Midnight.

De Memphis Midnight van Depp Rider van de cd Memphis Moonlight. Southern Avenue, dat is weer een andersoortige band eigenlijk. Alhoewel, ook daar speelt wel vrouwen een belangrijke rol in. Want het bent de twee zusters die door een grote rol in speelt. Therini Jackson, dat is de zangeres. En degene die drumt, dat is Tequira Jackson. Samen vormen ze de band Southern Avenue. Dit is de tweede cd, Amerikaanse band trouwens. De cd Keep On en Whiskey Love.

Een beetje een combinatie van soul, van wat blues erbij, een beetje funk erbij. Het klinkt allemaal wel lekker. Southern Avenue van de cd, Keep On. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bob Dylan uit 1964 van het album Bringing It All Back Home. En de aanleiding is de nieuwe cd van de Flatlanders. En de Flatlanders, dat is een band die eigenlijk van oorsprong uit Lubbock komt, uit Texas, waar Buddy Holly vandaan komt. Bestaande uit Boots Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore. Ze woont allemaal al jarenlang in Austin, maar van oorsprong dus uit Lubbock. Dit is na 12 jaar weer een nieuwe cd van de Flatlanders. En de eerste versie van She Belongs To Me, die is van hun.

Democracy Belongs to Me in de uitvoering van de Flatlanders. En ik denk dat het nummer gezongen wordt door Boots Hancock. In elk geval niet door Joey Ly. Jimmy Dale Gilmore zal ook nog kunnen, maar die heeft een wat neuziger geluid volgens mij. Nou, in elk geval de volgende die wordt absoluut zeker gezongen door Bob Dylan. Op een in januari was dat volgens mij in 1965. Nee, toen is hij released in 1965. Het is een nummer wat Bob Dylan schreef met in een tijd dat je nog over vrouwen kunt schreeuwen alsof ze van hoe waren. Tegenwoordig zou je dat denk ik niet meer doen. She Belongs to Me. En dat ging waarschijnlijk toen over of over Joan Baez, een vriendin van Dylan, of over zijn latere vrouw Sarah Lawrence. Nou, hoe dan ook, She Belongs to Me.

De originele versie uit januari 1964. Bijna 57 jaar geleden, maar nog aan zo oud als dat nummer is, van Bob Dylan, She Belongs to Me. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij. En er zijn verschillende uitvoeringen van natuurlijk. Maar ik heb een keuze voor een versie van Billy Preston. Billy Preston, ik weet niet of je de naam nog herinnert. Hij is al in 2006 overleden. Was toen nog kleine 60 jaar, denk ik. Maar was een geweldige toetsenist. Geweldige organist en pianist. En die ook bij Jan en alle mannen speelde heeft. Bij de Rolling Stones, bij de Beatles, bij Aretha Franklin. De Red Hot Chili Peppers, bij Clapton. Nou, neem ze allemaal maar op. Man die ook mooie composities gemaakt heeft. Zelf ook composities gemaakt heeft. You Are So Beautiful bijvoorbeeld. Bekende worden door Joe Cocker. Die heeft dus ook She Belongs To Me op een nummer in 1969. Op de LP That's The Way God Planned It. Billy Preston.

drie uitvoeringen waren dat van She Belongs to Me, het origineel van Dylan uit 1964. De uitvoering van Billy Preston uit 1969. En de recente uitvoering, en dat was ook de aanleiding van The Flatlanders uit 2021 van de CD Treasure of Love. Fantastic Negrito, dat is een hele wonderlijke naam, een wonderlijke band. Nee, het is eigenlijk een naam. Xavier Amin Depoules. Ik kan bijna niet uitspringen. Dat is de man die juist door achter zit, achter die naam Fantastic Negrito. En daar is een single van u te komen van deze man, van deze band, Rolling Through California.

Rolling Through California van Fantastic Negrito. En voordat je denkt dat het dan gaat over surfen en dat soort hele prettige ding. Het verhaal is toch een beetje anders wat hierachter zit. Want de opbrengst van dit lied, dat gaat naar de brandweerlieden in Californië. En het gaat dus over de bosbranden in Californië. En over de natuur die door mooi naar de kloten gaat. Ellie Venable, dat is een hele jonge meid nog, 21 jaar. En die heeft al 3 of 4 cd's, denk ik, uitgebracht. Een goede gitariste uit Texas. Met een nieuwe cd, Heart on Fire. En daarvan Bring on the Pain.

het gitaarwerk was van Kenny Wayne Shepherd op dit nummer van Ellie Venable, Bring On The Pain, van de cd Heart On Fire. Het is wel een beetje contrast eigenlijk aan de ene kant tussen de zang van een hele jonge meid eigenlijk nog, en het wat heavy gitaarwerk wat erbij hoort. Het matcht nog niet helemaal, althans voor mijn gevoel nog niet. En we gaan naar Elm Douglas. Het is de tijd van de kerstboom, maar de Douglas-par die laten we erin buiten. Want dit is een man die uit Oklahoma komt, maar die ondertussen alweer jarenlang in Noorwegen woont. En door een beetje de Amerikaanse muziek, country muziek, blues muziek, door naartoe gebracht heeft. Dit is trouwens een nummer van niet van hemzelf, maar van Morim Ofsuk, wie het wel was. Want hij speelt ook met Tora, speelt erbij. Dat is een Australische elektronische band die hem begeleidt hierbij. Maar het is een nummer van Norah Jones. Wat ze uitgebracht heeft op de cd Begin Again in 2019. Een nummer van Norah Jones samen met Jeff Tweedy. Nou in de uitvoering van Adam Douglas, Wintertime.

0: titelstuk van de nieuwe CD van Adam Douglas, Wintertime. Naar Engeland, naar Bristol, want daar komt Alice Bailey vandaan. Een zangeres die ondertussen denk ik drie CD's uitgebracht heeft. En nu uitgekomen is met een nieuwe EP. Ik denk dat er vier nummers op staat. Soms staat er vier op, maar in dit geval vier. De EP Sunshine City, Alice Bailey met Woman Like Me.
1: One, two.

Alice Bailey, Woman Like Me van haar nieuwe EP Sunshine City. En daarmee zijn wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van een mooie cd, een dubbel cd, The Highway Butterfly. Een eerbetoon aan John Prine, de man, nee, aan, ik zeg John Prine, ben ik helemaal mis met, Neil Kazell. Neil Kazell, een Amerikaanse singer-songwriter die heel veel mooie nummers gemaakt heeft. En door zijn prachtige dubbel LP over verscheen. Met onder andere een nummer van de Elman Betts Band. En dat is de tweede generatie, want het bent Devon Elman en Duane Betts. De zonen van Craig Elman en van Dickie Betts. En volgens mij ook nog de zonen van Barry Oakley erbij. Barry Duane Oakley speelde er ook in mee. En dat was de bassist. Nou, de Elman Betts Band met Raining Straight Down.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Sarah Jones uit Kentucky begon als singer-songwriter in studentencafés op te treden tijdens haar studie aan de University of Kentucky. Maar ze kreeg een contract bij Slow Dog Records, het label van countryzanger Toby Keith. En dat was heel handig, want ze mocht meteen als voorprogramma met Toby Keith door Amerika toeren. Sarah Jones, He Hates Me.

Sarah Jones, He Hates Me. Cliff Eberhardt uit Pennsylvania vormde jaren een duo met zijn broer Geoff. Maar in de jaren 70 ging hij solo verder, eerst in Illinois, later in Colorado. En hij bleef uiteindelijk in New York hangen, waar hij de kost verdient in koffiebars in Lower Manhattan. Cliff Eberhardt, Dusty Boxcar Wall.

Keith Eberhardt, Dusty Boxcar Wall. Miranda Lambert uit Texas is een grote ster in Amerika. Zij heeft haar 12 nummer 1 hit. Ze werd ooit ontdekt in de tv-show Nashville Star. En ze maakt onderdeel uit van de vrouwenband Pistol Annies. Ze was getrouwd met countryzanger Blake Shelton. En sinds 2019 is ze getrouwd met de commissaris van politie uit New York. Miranda Lambert, More Like Her.

Miranda Lambert, More Like Her. De Kennedys, dat is een folk rock band uit Austin rond het echtpaar Pete en Maura Kennedy. En Pete was daarvoor de gitarist bij Nancy Griffith en Maura was daar de achtergrondzangeres. En de twee maken ook nog deel uit van de band The Strangelings. De Kennedys, Waves of Freedom.

The Kennedys, Waves of Freedom. Randy Houser komt uit Mississippi en helpt daar zijn eigen band, Biscuit. In 2012 verhuisde hij naar Nashville en dan werd hij de songwriter van Jamie Johnson, Dallas Davidson en Trace Atkins. Intussen heeft hij zelf 16 hits, waaronder 3 nummer 1 hits in Amerika. En dit was een hit in Amerika en Canada. Randy Houser, Anything Goes.

Randy Houser, Anything Goes. Singer-songwriter Alison Moore nam een duet op met Richard Barone. En dat is een rock'n'roll gitarist uit Florida, de frontman van de band The Bongos. Hij woonde jaren in het Chelsea Hotel in New York. Hij heeft zelf al 11 albums gemaakt. Hij speelde als gast mee op 18 albums. Hij speelde in 7 speelfilms en hij schreef 3 boeken. Richard Barone en Alison Moore. Close the door lightly when you go.

Richard Barone and Alison Mora, Close the Door Lightly When You Go. Ryan Bingham uit New Mexico maakte indruk op de soundtrack van de muziekfilm Crazy Heart. Het nummer The Weary Kind werd zelfs Best Song of the Year. Hij werkte bij het Wild West Theater in Disneypark in Parijs. En dat is toch wel een ramp dat zo'n goede artiest daarvoor spelende kinderen moet spelen. Ryan Bingham, Southside of Heaven.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love in the Dark van Abe Partridge is het album van deze week. En deze Abe Partridge toert momenteel door Amerika met zijn collega's Paul Thorne, Dan Byrne, Sean Mullins en John Fulbright. Hij is een uitstekende singer-songwriter, maar nog geen artiest die overal uitverkochte zalen trekt. Abe Partridge, Simplicity.

Abe Partridge, Simplicity. Shelby Lynn uit Virginia, dat is de oudere zus van Alison Moore. Ze werd ontdekt door George Jones en tegenwoordig woont ze in Palm Springs in Californië. Ze heeft 19 albums gemaakt en 17 hits. En zij scheidt haar privéleven volledig af voor de media. Niemand weet iets over haar. Shelby Lynn, Brother, Where Are You?

Shelby Lynn, Brother, Where Are You? Katie Lang, dat is een Canadese zangeres en ze bewerkt een nummer van countrylegende Merle Haggard. En plotseling is het geen country nummer meer, maar een Katie Lang song. Katie Lang, How Did You Find Me Here?

0: K.D. Lang, How Did You Find Me Here? Crazy Love, dat is een nummer van Van Morrison uit 1970. En het nummer werd 102 keer gecoverd, onder meer door Rita Coolidge, Brian Ferry, Brian Kennedy, Steve Harley, Aaron Neville samen met Robbie Robinson, Paul Carrack, Eddie Floyd, Rod Stewart, Michael Bolton en Irma Thomas. Dit is een opname uit 2013 van Ben Harper. Crazy Love.
1: I can hear

0: love. Love.
1: Ben Harper, Crazy Love. Genevieve Taupin komt uit het Franstalige deel van Canada, waar ze 10 Franstalige albums afleverde. En ze stortte zich op een beroemd nummer van haar landgenoot Neil Young. Maar 124 andere artiesten gingen haar al voor, onder meer Betty LeVette, Willie Nelson, Tori Amos, The Stereophonics, Johnny Cash, James Taylor en David Clayton Thomas. Genevieve Taupin, Heart of Gold.

Genevieve Toupin, Heart of Gold. Joseph Arthur, dat is een singer-songwriter uit Ohio. Hij komt uit de band Fistful of Mercy en hij werkt tegenwoordig met The Lonely Astronauts. Hij coverde een beroemd nummer van Townes Van Zandt. Joseph Arthur, If I Needed You.

Joseph Arthur, If I Needed You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. She and Him, dat is een duo uit Oregon. En dit duo coverde een oude nummer 1 hit van Roger Miller. In 1965 was het ook een nummer 1 hit in Nederland. In 1990 was het nog een hit voor de Proclaimers. En in 1997 was het nog een keer een hit voor Randy Travis. She and Him, King of the Road.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Café Hofstegen.

0: Another Day, Another Road, Cubian the Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstegen. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja. Ja.
0: Kunnen we er wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong. Ja. En toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die al bij ons en zo. En ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die kwam Daan natuurlijk. Dat mijn vader verzorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, er was geen wasmachine, er was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al die de was deed en zo. En dat de Sabs natuurlijk bij ons kwam te eten. Mm-hmm. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon al die binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Dan Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en nou wat. Het was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, John? Ik ga niet meer op pad. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk me naar mij toe komen. In plaats van ik naar het volk toe gaan. Mm. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cubi Museum, ja. Van wat normaal gesproken open is op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komen en die ook vaker de combinatie in bezoek van bij jullie parkeren bij Café Hofstegen en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Musquet en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo, ja, is wel op de kort komen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja...
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in elk geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van misschien natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus, en op een gegeven moment. Die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hila Gillis Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en zo. En in Ingen en dus ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En wij zijn er toen ook mee begonnen natuurlijk. Toen wij om een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar het laten optreden en zo. Mm. Kijk, en dat was natuurlijk. Ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar. Ben je altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar ik kan je voorstellen hoe Grollo west zal wezen op dit moment, 2022, wanneer

0: Had hij dan niet de West was?
1: Ja, dan had de Blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was de hele aanswest. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwam er ook wel andere figuren te wonen. Zoals Egbert Strooyer en zo. En weet je, Eva King. Maar dat waren ook wel wat die wel de ding. Maar die bent er ook wel een beetje. Die komen door die bekendheid van Basquet en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan Hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk... die het Noah heeft de aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hè.
0: Zul E.G. Plug, zul die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo geweest was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk... ja, hoe is E.G. Plug te komen? Nou ja, dat goed, er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk, die was aangeschaft door... door iemand en die... ja, en kijk, en die zegt een huurder... er moet iemand in wonen. En E.G. Plug kwam toen een beetje in Grollo en die trad wat op en die zegt... woonruimte, die wilde er eigenlijk wel weg. Goed, Kaartwijk en zo, dit soort dingen. En dus, ja, en dan nou, hebben we in verband gebracht met die boerderij... en met degene waar die boerderij van was... Nou goed, en zij kunnen het huren. En tot op de dag van vandaag woont ze er nog. Ja. En met veel plezier. En ze heeft daar ook. En ze hebben zichzelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal. Dus.
0: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
1: Ja.
0: Ongeveer,
1: ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: edgy plug over haar woonplaats. Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, dat kun je natuurlijk niet om me heen als John Hofstegen te gast hebt. Een nummer van Cube in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, er komt allerhande legendarische figuren in voor natuurlijk. Harry heeft het geschreven natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtaal we hebben nog wel eens wat verhalen verteld over kinderen en wat onechte kinderen. En nou ja, goed, toen maar van die kwam aan. En het kwam zo in de spraakvak te pas. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zat een andere plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft door een liedje over geschreven. Kijk, en er kwamen alle andere mensen voor die ik, nou, ik zal de naam niet noemen. Maar waar ik ook leuk voor. Mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Yeah. Heel hier. Is neemt Harry had een...
0: He owns his fine old
1: in. Ja, een fine old in. Dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij het niet in de gaten met me kon. Maar later dan gooi je dat dus een beetje filteren daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat ouder. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor. En dat was best wel, ja... Zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, ja. Oftewel. Just for fun, Cube in the Blizzards.

0: Ja, mooie tekst. Als je goed naar luistert, dan is dat zeer de moeite waard. Just for Fun, Cuban the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de luister die naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofsteen zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofsteen, toch? Want dat is een beetje begonnen, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat overal bij die in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had... Nou, hij zegt, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en er moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver aan, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen het klaar was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplekken zullen worden, hè?
1: Nee, joh, helemaal niet. Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mensen elke dag stopt er auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, als ik door in 2000, toen het beeld erin zat, had een emmer bij zij daar met een deksel erop. En ze moeten er allemaal een eurootje voor geven, dan hou nooit meer werk nu. Voor het kijken naar het beeldje.
0: Zo gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is... zelfs de Pokémon, Learning of Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeldje die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, en geluk natuurlijk, van dat het schuin tegenover jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewust gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, al er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zegt Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken, zeggen, dat je kan zien zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar, de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, ja, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was het de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiek, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simone, mijn vrouw, die heeft er de hele avond een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, met andere bandjes gaan bekijken en zo allemaal. En toen kwam ik later terug, ze zegt, John, als weet maar het moet, dit is een hele keer zie, zou ik nu in Grollo creëren.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we hebben in Drenthe, wij wachten eerst eens even af. Maar ik kende die mannen al, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simon en ik ben dan naar het festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo en Derksen was er ook. Want Derksen die presenteerde dat daar de eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand komen, zeg maar. Door binnen grondbeginsel legt.
0: En zo is Blues in My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: Blues is My Business van Cat Riggins van de CD Blues Revival uit 2016. Ja, je hebt er op die manier goed leren kennen natuurlijk. Niet alleen in Curaçao, maar die jaren daarna ook. Hè?
1: Ja, wij hebben er ieder jaar uitnodigd. Ieder jaar als ze weer kwam, weer naar Nederland toe kwam, dan luidt me er altijd weer bij ons optreden. Dus het is een... Het is een heel leuk vrouwtje. Ze is heel gaaf. Ze komt direct naar je toe. Ze is voor iedereen. Ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze er staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
0: Power, hè?
1: Ja, power. Echt wordt. Het is echt een power vrouwtje.
0: Ja, ja. Er komt een CD binnenkort van Heurut, volgens mij.
1: Ja.
0: Dus even afwachten nog, maar zit er aan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business, dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de CD Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. En straks kun je nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

Larry McRae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is, is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die zo eigenlijk zo op het podium van Café Hofstede in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is my business en de uitvoering van Eddie Davis. Drie uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is my business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, ja, dat is nog 2 jaar niet duur gewoon natuurlijk.
1: Nee, nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog. Ze bent allemaal nog, ja. Ik heb daar van maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, nou ja, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze van Poyolin allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die, allemaal nog, ja, die wilt allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een neenname nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de Bluesville is in Grollo komen.
0: Kijk, ja.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know, of teruggekikt op die, wat waren het, 3, 4 festivals waren het?
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk, Walter Trout was daar, Bad Hart, John Bonamassa. Dus in gitaars wel natuurlijk, dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band, dat vond ik heel, nou, dat was het eerste jaar, dat was een afsluiter met zo'n grote band en er zat zoveel beleving in. Dat ik bij mezelf, nou, als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle markten een beetje thuis. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Hoe's bedrijf heeft natuurlijk, dat bestiedt al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broerpartijen van alles en af. Dus met allerlei soorten muziek heb de bij de revue passeerd. Kijk, en er zit natuurlijk, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles, lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, kijk, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hadden een beetje deurgeven, maar nu die kinderen. En die luidde eerst een beetje stoffig op een plank liggen. Maar nou is het er allemaal afkom, van Poyolin. En toen Harry overleden is, is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en die oma's en die vaders en zo, die namen hun kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat een enthousiasme gemaakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En ik zie veel meer jonge publiek nou die zich door me bezig houdt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerhande dingen op internet. Maar dan kunnen ze het niet horen. Ze kunnen met die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
0: Maar vroeger is in de eerste plaats blues business.
1: Blues is dik business voor mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in weten, dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een, je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het gaat natuurlijk in het lezen nog wel even om de business.
0: Wat wel het kunnen, want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal uur kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
1: Ja.
0: En dan is het een beetje vervelend.
1: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, toen liep het al niet goed. En het tweede jaar ben ze er weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. En dat vinden we wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit trekken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, we hebben er nou direct allemaal zelf weer oppakt. Dus
0: ik denk dat blues onlosmakelijk met Grollo verbonden blijft. Dat alleen nog al door het C+B Museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
1: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon met deur.
0: Ja, ja.
1: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
0: We zullen zien, John.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat blijft bestaan is in elk geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze, die komt er ook vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple Knuckles Flap.

0: De Apple Knockers Flaphouse, zo noemde Harry Muske zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij door van in Grollo, Mark?
1: Nou, dat er wel. De commerce die komt al die traditioneel altijd op Harry zien zeggen. Harry zien verjaardag, dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komen ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld. Dan gaat ze naar het museum toe. Komen ze hier in het café traditioneel gehaktballen in. Dat bent allemaal van die mensen van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf, dat bent echte liefhebbers. Die komen nog altijd, overal komen ze weg en die honden dat gewoon aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Er wordt een kersie brand. En wordt er ook weer op dezelfde manier aandacht aan stuk. Er wordt er allemaal bloem bij het beeld die neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een kersie aan en zo van Harry. Dan wordt er ook weer heel stukjes wat er in het gastenboek geschreven en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Older Band, de Blizzard, weer bij elkaar te halen. En te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat in juni straks ook gaat gebeuren?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan nog in start binnen om op te treden. Maar het verplan hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor ene denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best. Maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar nou, misschien daardoor John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Maar die heeft het al op zijn eigen agenda zet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel old bluesnummer wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later door Chicken Check, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, I Rather Go Blind. Waarom dat nummer?
1: Nou, ik vind het twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat komt je ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Beth Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel.
0: De merg en been.

0: Dit Devin nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Bret Hart en Joe Bonamassa met I'd Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden erin begonnen al een episode over. I don't know, zeg maar, vooruitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die er nou al bindt, denk je, wat zullen er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nou met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo. Want nou doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Maar wel met de blues en wat een beetje gelieklopen aan de blues langs. Kijk, en ja, en het is ook, het is een beetje in de verte kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, nou, we hebben nu afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet, Lardy. Ja. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd. En hup, de mensen stapt alweer in de auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond het wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vind het wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dit is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze, hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs gewonnen, ik weet niet welke prijs het was, van jonge band en bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en toen zullen ze een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken.
1: Ja. Ja. Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk. Die, en die wordt de jonge publiek ook mooi van. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk.
0: Ja. Er was trouwens ook een band die heette Grollo. Zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de vrienden- en vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heet Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Maar het blijft wel doorgaan.
1: Ja, dat giet in lengte van dorp. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En bij besluit met een nummer van een nee-cd van Tinsley Ellis. Die heeft nog niet opgetreden in Grollo, maar dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren. Tinsley Ellis met Beat the Devil.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Drive-By Truckers uit Georgia werken met twee zangers, Mike Cooley en Patson Hoot. En ook Jason Isbell, tegenwoordig een gevierd Amerikanen-artiest, kwam voort uit de Drive-By Truckers. De band heeft intussen 21 albums gemaakt. De Drive-By Truckers, Like a Rolling Stone.

De drive-by truckers, like a rolling stone. Mark Carroll komt uit Ierland. Als jongen van 15 jaar vertrok hij vanuit Dublin naar Londen. En daar speelde hij in allerlei punkbands. Maar Bob Dylan en Brian Wilson, dat waren zijn helden. Intussen is hij een gerespecteerd soloartiest met 19 albums. Mark Carroll, Tombstone Blues.

Mark Carroll, Tombstone Blues. The Handsome Family, dat is een band uit Chicago. Het is de band van het echtpaar Brad en Rennie Sparks. En ze opereren tegenwoordig vanuit Albuquerque in New Mexico met een merkwaardige mix van country blues, murder ballads en gospel. The Handsome Family, just like Tom Thumb's blues.

The Henson Family, just like Tom Thumb's Blues. Songdog, dat is een folk duo uit Wales. Lyndon Morgans en Carl Woodward bewijzen dat er nog steeds een doelgroep bestaat voor folkmuziek, want ze produceerden al 8 uitstekende albums. Songdog, Desolation Row.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Chicago Sessions van Rodney Crowell is het album van deze week. Rodney Crowell werd geboren in Houston en begon als drummer in de band van zijn vader. Maar in 1972 verhuisde hij naar Nashville en daar werd hij ontdekt door Jerry Reed. Hij schreef nummers voor Emmylou Harris en uiteindelijk werd hij ook haar gitarist in de Hot Band. En daarnaast begon hij met Vince Gill een hobbyband, de Cherry Bombs. Rodney Crowell, No Place to Fall.

Sidney Crowell, No Place to Fall. Blueszanger Brownie McGhee en mondharmonica-speler Sonny Terry vormen al jaren een duo. En de 80-jarige Brownie McGhee is zijn hele leven al onderweg. Eerst met Rabbit Foot Minstrels, daarna jaren met Blind Boy Fuller en de laatste jaren met Sonny Terry. En dat leverde 23 bluesalbums op. Sonny Terry en Brownie McGhee, You Better Mind.

Sonny Terry en Brownie McGee, You Better Mind. Buddy Wallace komt uit Mississippi en hij groeide daarop met Son House en Robert Johnson. In 1943 vertrok hij naar Chicago en daar werd hij een blueslegende. Hij overleed daar in 1983 op 70-jarige leeftijd. Buddy Wallace, Rolling Stone.

Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawna Fair. Shawna Fair. Buddy Waters, Rolling Stone. Joss White uit South Carolina was een bluesartiest die ook albums opnam als Pinewood Tom en Tippy Barton. Hij werkte in het nachtclubcircuit en later ook in de folkclubs. Hij overleed al in 1969, hij werd 55 jaar. Joss White, Good Morning Blues.

Jos White, Good Morning Blues. The Country Gentleman, dat was een band uit Washington D.C. met zanger-gitarist Charlie Waller. En deze Charlie Waller overleed in 2004 en zijn zoon Randy Waller nam daarop de rol van zijn vader over en toert nu door Amerika als Randy Waller and The Country Gentleman. Maar hier is het nog senior aan het bewind. The Country Gentleman, House of the Rising Sun.

The Country Gentleman, House of the Rising Sun. De Highway QC's uit Chicago, dat is een gospelband die al ruim 70 jaar bestaat. Lou Rawls, Johnny Taylor en Sam Cooke begonnen bij deze band. De band werd ooit opgericht door leden van de Highway Baptist Church in Chicago. De Highway QC's, working on the building.

Highway QC's Working on the Building. Julie Driscoll uit Londen is een zangeres die al jaren getrouwd is met jazzmuzikant Keith Tippett. En ze werkte veel samen met organist Brian Auger en zijn band The Trinity. Ze is intussen 74 jaar en ze heeft 49 albums gemaakt. Julie Driscoll, This Wheel's on Fire.

Julie Driscoll, This Wheel's on Fire. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Hollies uit Manchester, nog met de originele zanger Alan Clark, die na jaren trouwendienst en een serie grote hits terzijde werd geschoven omdat hij de hoge noten niet meer haalde. De Hollies, My Back Pages.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de laatste etappe van onze 20-delige serie The Way Up North van de Mississippi Delta naar New York. En dat is New York, een fenomeen op zich.
3: Ja, geweldige stad. Ik kijk mijn ogen uit. Ik kijk niet vaak mijn ogen uit, maar hier kijk ik mijn ogen uit.
2: Een stad waarin de blues, denk ik, een minder belangrijke rol speelt en ook in het verleden speelt heeft.
3: Ja, er bent weinig mensen van de Delta, denk ik, naar New York toe gaan. Het was toch meer via de Mississippi, naar het noorden, St. Louis en Chicago en Detroit. En New York is toch altijd een andere stad geweest. Een stad die er ook veel eerder was eigenlijk en zo. En een stad waar de jazz altijd toch wel vrij populair was.
2: Een beetje het centrum van de wereld. Want zomaar Manhattan in New York toch eigenlijk wel nu met het centrum van tal van gebeurtenissen. En dat leidt er ook toe van dat het een drokte van je welste is door zo.
4: Dit is Times Square. Het is niet helemaal een plein, maar het doet er een beetje aan denken. Nou, dit is hartje New York. Drenthe en de vreemde, zullen we maar zeggen. Er zijn al die verschillende soorten mensen in. Van allerlei landen. Het is eigenlijk ook een hele toeristische stad. Het is wel een mooie stad. Er is wel wat te doen. Het is nog weer groter dan Chicago en zie je van alles. Taxichauffeurs uit misschien wel 40 verschillende landen. En het is hier dus gigantisch druk. En kijk, daar ben je ook al aan het filmen. Misschien een schoolklas of zo, iets.
5: Ja, daar kijk ze hier niet van op dat er een film wordt, denk ik.
4: Hier niet, hier lopen zoveel mensen met camera's rond. En hier achter ons is een straatje waar al die musicals speelden. De Job van de Hennessy straat, zou je maar zeggen. Chicago speelt daar, de Phantom of the Opera, de Dood van een Handelsreiziger, de nieuwste film van John Travolta, hier, The General's Daughter, alles kun je zien. Nou, je staat hier midden tussen de hoogbouw, een superhoogbouw kun je wel zeggen. Maar dat zie je bijna niet, omdat de straat is ontzettend smal bent. Ja, je hoort die mensen allemaal, die kinderen.
5: Zou je hem oversteken?
4: Ja. Ik ben zelf wel benieuwd naar 42nd Street, want daar zijn allemaal jazzclubs, tenminste. Dat was vroeger zo. Eentje hier vandaan.
5: Dat is een soort één groot uithangbord.
4: Ja. Wat denk je, wat zou zo'n ding kosten als je hierop wil hangen? Dat flauw benul van, ik zou het niet weten.
5: Ja, wat zou een vierkante meter grond hier niet kosten?
4: Ja, dat is niet te betalen. Ik hoorde dat mensen hier, sommige mensen 30.000 gulden voor een appartement hier betalen, hier in de omgeving. Ja, als je dat 10 keer doet, dan kun je een redelijk huis van kopen bij ons in Drenthe.
5: 30.000 per maand?
4: Ja, precies. Ja. 30.000 per maand, ja.
5: Dat is geen wereld voor de blues hier eigenlijk.
4: Ja, ik denk niet dat blueszangers dat zal kunnen betalen. Er is hier ook trouwens niet zo'n geweldig grote blues scene. Het is meer een stad van de jazz, hè. Je hebt hier de Phillips Vanguard, de Blue Note. Je had vroeger Minton's Playhouse en al dat soort dingen. En dit is de stad van Dizzy Gillespie, van Charlie Parker en van John Coltrane en al die grote sterren in de jazz eigenlijk. Echt mensen die wat betekend hebben in de jazzmuziek.
5: Ja, en we zitten hier nu op Manhattan, geloof ik, hè? Dit is Manhattan.
4: Broadway. Dit is Broadway. Kijk, Broadway. Times Square.
5: Ah, ja.
4: En die musicals zijn ook al hier op Broadway, ja. Dat is hier dus net achter. Je kunt hier ook Je kunt eigenlijk van alles doen hier. Je kunt, je stapt je hotel uit en je kunt overal eten. En je kunt alles kopen wat je wil.
5: Hij mag genoeg geld hebben, hè?
4: Alles is hier te koop. Ik heb ook niet de indruk dat het hier echt agressief is. Het ziet er helemaal niet zo uit in ieder geval. Ik denk dat die burgemeester, die Giuliani, dat die heeft de boel redelijk opgeschoond hier. Met zijn zero tolerance beleid. Het is misschien wel wat voor Amsterdam en voor Rotterdam en zo. Maakt totaal geen agressieve indruk hier. In tegenstelling van wat je vaak hoort, hè, dat, nou, dat is dat een bende die wat te vieren hebben midden zo op Times Square.
6: I'm tipping newsboy.

0: Kan niet mis naar Harry, hè?
1: Nee. Tom Waits.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Van de LP ditmaal, Frank's Wild Years.
0: Ja, ook dat mooie nummer, The Train Song, yeah, was die toch, yeah, wel bekend van...
1: van de Holmes Brothers.
0: Holmes Brothers.
1: De Holmes Brothers, die komt ook uit New York, overigens.
0: Ja. Yeah. 1987 was dat, Tom Waits. Hij bezingt de grote stad waarbij op het eind van onze reis in deze 20e aflevering doet we er verslag van. Het eind van onze reis waren we door. Ja, en dan realiseer je dat New York, dat een echte wereldstad is. Niet te vergelijken. En dan kooi je simpelweg u Drenthe en dan sta je door.
2: Het is wel wat anders als Drenthe en als Assen en Zuidwolde en Rolde. Dat kun je wel stellen. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier redelijk op mijn gemak. Zo. Ja, het is hier wel te doen, vind ik.
3: Nou, misschien moet die kant maar eens in oplopen.
2: Ja, die kant op.
3: Die kant op?
2: Die kant op.
3: Oké. Okay. Het is hier ook zo, als het don't walk steekt mij erover.
2: Nou.
3: Net als in Amsterdam.
2: Het knippert nog even. Ja. Maar dat moet je niet, dat moet je hier toch niet doen, want ze riep je gewoon van de zak.
3: Ja, we kunnen wel doorlopen, maar...
2: Ja. Je weet niet waarheen.
3: We zitten met onze cameraman overleggen.
2: Ja, moment.
3: We zitten met de cameraman overleggen waar we naartoe lopen.
4: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Dat weet hij ook niet?
2: Nee.
3: Ja.
4: Wat zoek je dan?
2: Niks.
3: Nou,
2: ja,
3: nee.
2: Ik zag hier 42nd Street bij jazzclubs, maar... Het is zo lang, dat kun je niet...
3: Ja, maar eerst dan de
2: moet
3: nummer.
2: Je wel weten waar het is.
3: Ja. 42nd Street is dit, hè? Ja, net de kruist.
2: Ja, dit is de new, ja. 42nd Street.
3: Ja, ja.
2: Die kan er allemaal.
3: Maar ik denk dat het handiger is dat we eerst naar het hotel terugloopt. En dat we ons materiaal inkiekt. Ja. Laat maar inmaken, want ze rieden weer de hakken eraf.
2: Ik zie hier ook veel orthodoxe Joden, hè? Van die keppeltjes op, van die staartjes en van die rare petjes.
3: Ik zie wat blues dan, maar volgens mij heeft dat niks met muziek te maken.
2: Nee, het heeft te maken met blue jeans.
3: Maar iemand die volgens mij wel heel raar gekleed staan, wilde mensen ervan opkijken.
2: Ja, iedereen maakt hier geen flikker. Oh.
5: Put the fucking camera away.
6: I'm sorry.
5: You're fucking walking around with that stupid
6: fucking camera.
2: En wat zei u?
6: Wij zijn aan boeren, moeder.
2: I'm sorry.
5: Je gaat nog filmen de fucking
2: dingen. Ja, jij de tering weer. Zo, je schoof erin. Ja, die moet nou, maar dan heb ik hem erin verbakt. Voor deze weers. Moet je aan mijn vrienden komen. Heb je dat?
3: Dat is ook New York, joh.

0: Dan moet je laten staan.
1: Ja. Zo reageerde je wel iets anders, heb ik het idee. Ja. De bloeddruk zal wel een beetje hoger geweest hier.
0: Ja, het is natuurlijk ook een... Het is op topspeed. Maar het is natuurlijk... Als je op topspeed werkt, dan kan het ook gauw over de rode gaan natuurlijk. Er zit natuurlijk een heleboel hier on the edge.

0: Muziek uit 1972. En toen was New York volgens mij nog niet zo veilig. John Lennon met New York City van de LP Sometime in New York. 1972, want een jaar of 10 later, ik weet niet meer precies wanneer.
1: Ja, toen is hij doorgeschoten bij zijn appartement.
0: Ja, yeah, Central Park, ja.
1: Yeah. Nou, je hoort al even, wij waren ook al in conflict met een native New Yorker daar. Nou ja, John Lennon is daar weer een voorbeeld van.
0: Het is een aangebraand volk, ja.
1: Ja, hoe het daar ook wel eens mis kan gaan.
0: De hartslag, die giet toch vrij heftig in New York.
1: Ja, de tempo ligt hoog.
0: Ja, ik denk dat je dat wel als kenmerk van New York kunt aangeven. Dat het aan de ene kant, dat het heel duidelijk een smeltkroes is. Van culturen. John Lennon die zong hier ook een paar regels in Spaans in. Nou, je hebt eigenlijk alle culturen van de wereld in New York bij elkaar. En dat opeengedrukt. Ja, en dat geeft tempo en gedoe, denk ik.
1: Ja, het is een heel vol kip ook. En ze moeten proberen een beetje ruimte te maken voor zichzelf. En als dat niet lukt, dan brandt het wel eens aan.
0: Ja, ook muzikaal trouwens. Ook muzikaal merk je ook duidelijk van dat alle culturen door eigenlijk door elkaar heen loopt.
1: Ja, absoluut.

0: very much. Once again, have a nice round of applause for Edward Simon at the piano. David Moses. David Moses at the bass, Eric Holland at the drums. Mark Shim at the tenor saxophone. 19-year-old Aaron Fletcher at the alto saxophone. We'd like to really thank you guys for coming. Really hope that you had just as good a time as we did. I love coming back to New York. Thank you very much. And enjoy the movie. Take care.
1: Dat zomaar midden in New York, Harry.
2: Ja, wat te gek. Terrence Blanchard, sextet. De trompetist uit New Orleans, die begon is bij Art Blakey en de Jazz Messengers. 15 jaar terug. Maar een geweldige muzikant. Wereldtrompetist.
1: Ja, dat past toch goed in New York als jazzstad, hè?
2: Ja, vind ik ook, ja. Prachtig. Prachtig publiek hier. Allemaal zitten in het gras. Midden tussen de wolkenkrabbers in. En heel toepasselijk er doorheen ook nog weer de ambulance. Maar zeer goed sextet. Struikel bij me over je woord. Maar echt te gek.
1: Dat muzikant gaat goed, zoals volgens mij.
2: Ja, dat is echt te gek. Ik vind het. Dit zijn niet de eerste, de beste hoor. De jongens staan ook op Noordzee en dat soort dingen allemaal.
1: En dan speelt hij dan toch zomaar een free concert in de open lucht, hè?
2: Ja, het wordt gesponsord door JVC. Dus die. Het mag niet voor de radio, maar even vermelden dat niet. Toch niet zomaar is.
1: Wat een decor, hè?
2: Ja. Helikopter tussen de wolkenkrabbers door.

Ja, wat dat betreft kun je je hart wel ophalen in New York, lijkt mij. Want het is toch altijd de start van de jazz geweest. Van Parker, de Phyllis Finger, de Minton's Playhouse. Blue Note. En ook van het fabuleuze Blue Note jazz label. Waar de jazz messengers op zaten. En, opgenomen door eigenlijk van afkomst in Nederland, Rudy van Gelder. Die heeft dat allemaal in zijn eigen huis altijd opgenomen. Maar dit is eigenlijk een vervolg van Blue Note, kun je eigenlijk wel zeggen, dit sextet. Ja, heel fijn. Trek. Ja hoor.

0: Billie Holiday, The Long Gone Blues. Een beetje Arie, op de grens van de oude jazz en de blues, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en het leven van Billie Holiday kun je ook rustig omschrijven als een echte blues. Want het was ook niet
0: een heftig leven.
1: Al te vrolijk, hè? Drank, horse, nou ja, verkeerde vrienden, vaak pushes en zo. En veel reizen, yeah, met die big bands en zo. En ja, maar geweldige zangeres. En een met heel veel, ja, fantastische expressie in haar stem.
0: En dat was New Yorkse, toch?
1: Nee. Lady Day, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lady Sings the Blues, dat is, ja, de film die daarna... Ja,
1: het is nog een het huis van haar moeder of zo, waar ze woonde, was er nog of zo.
0: Ja, kunnen we wel eens, ja. Ja. Ja. In de buurt van Harlem, volgens mij. Wij waren in een andere buurt, trouwens.
2: Ja, LaGuardia en Bleecker Street, in de village. En hier moet de Village Vanguard eigenlijk zitten. Je hebt hier de Bottom Line en de Bitter End en al dat soort...
3: Het is in de buurt wel vroeger Blue Note. Waar vroeger ook mensen als Dylan en zo speelden.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Dan een beetje meer folk, denk ik, dan blues, of niet?
2: Ja, en jazz, hè?
3: Ja, ja.
2: Veel jazz.
3: Dat heeft ook wel wat met die, al die trappen aan de buiten gaan en zo.
2: Ja, dat is allemaal brand, hè, brandtrappen.
3: Dit is ook niet zo, nee.
2: Nee. Dit is een beetje Amsterdam in New York. Het is hier ook niet zo druk.
3: Terra Blues zie ik dan nog. Zal wel een club wezen, denk ik. Ja. Wel relaxed hier. Ja. Zou die kant door hem oplopen?
2: Ja, waar waren die torens?
3: Die kant ook op, die kant op.
2: Oh ja, torens. Veel Italianen zitten hier. Daar, restauranten daarheen en daarheen. Zo een beetje doen, een beetje denken aan Italië. Allemaal die obersbuurten en zo. En dan Griekenland. Het is een beetje... Beetje mediterraan lijkt het hier wel.
3: Nou, vandaag ook wel een temperatuurtje wat er een beetje bij past.
2: Ja, ja, heel...
3: Het is toch wel gevoelig voor hier voor de camera, hè? Ze mag er graag op reageren.
2: Ja, het zijn hier allemaal een beetje Joop Braakhekkers.

0: hedendaagse New Yorkse blues van Papa Chubby. 40 jaar speelde die nog op het Take Root Festival in Assen van de CD New York City Blues met Matt Smith op gitaar, de Bleecker Street Boogie. Dat was vlakbij die hoge gebouwen door in New York.
1: Ja.
0: Eigenlijk in de schaduw bijna van het World Trade Center.
2: Wij kijken hier op de Statue of Liberty. Dat is het vrijheidsbeeld van Amerika. Het beroemde beeld als je de Hudson van de zee komt en de Hudson rivier opvaart. En daar vlakbij is dan Ellis Island, waar de mensen hun papieren kregen en helemaal deurlicht werden en zo. Nou, waarschijnlijk was toen een heel klein stippie in New York. Inmiddels, als je hier zo op staat, dan weet je niet geloof, maar er is één grote steenwoestijn. En overal, zover je ziet, binnen het huizen, parken, bruggen. Helikopters vliegen hier rond alsof het bronvliegen zijn. We staan hier namelijk op het dak van het World Trade Center. En dat is het hoogste gebouw in New York. Het zijn twee hele grote, reusachtig grote skyscrapers. En nog hoger als de Empire State Building. Of zoals Harm Osteen zal zeggen, de Empire State Building. Maar het is een enorme. Nu kun je ook zien hoe groot New York is eigenlijk. En dat is tamelijk groot, mag ik wel zeggen.
3: Het is niet alleen een hoogbouw, maar het is ook gigantisch uitgestrekt.
2: Ja, het is enorm groot. Dat zie je beneden niet zo. Omdat je tussen die hoogbouw inloopt en de zon er eigenlijk al haast niet bij komt, alleen nog op sommige plaatsen. Maar als je hier dan staat, dan zie je pas hoe groot is dat is. En dat is Amsterdam een dorp bij. Dit is echt de nieuwe wereld wel, toch wel.
3: De wereld van de technologie, hè?
2: Ja, dat is. Hoe je zo'n ding omhoog gekregen hebt, dat mag Joost weten. Maar het is een knap stukje bouwkunst. De New Jersey Turnpike. Ja, het is prachtig weer. Je kunt ook ver kijken, zo ver als het oog reikt eigenlijk. En als je dan zo'n grote Boeing ziet, die is hier ook heel erg klein. Hier staat allemaal communicatieapparatuur op, hier bovenop. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi voor. Maar het is echt. En we bespreken nou als toeristen, niet als. Dit heeft weinig met de blues te maken, maar. Ja, het is echt een fantastisch uitzicht. Ach, en dit moet je eindelijk even doen. Zoals Amerikanen Europa doen, zo moeten wij op een gegeven moment hier even omhoog.

0: Ted Heath, Blues for Modern Spring. Gingen weer naar beneden toe. We kwamen in een mooi parkje, Washington Square. Een kleine oase van rust in New York. Aan het einde van de reis, meer dan 20 dagen waren we onderweg. Harry Musquet, Willem van der Linden, de cameraman en ik. En dan zit hij er op een bankie bij een vijver die. Met wat mensen door hem toe. En dan kijk je toch wat weer terug. Kijk je wat weer om. Van hoe was die reis en hoe heb je het ervaren? Nou, Willem van der Linden, onze cameraman. Ja, die zag het zo.
1: Persoonlijk gaat het mij gewoon om de waarde van de muziek. En voor mij heeft bluesmuziek net zoveel waarde als klassieke muziek. En over wat voor goede muziek. En is belangrijk. Klaar. En of dat nou al door de grote massa ook zo opgepakt wordt, we zullen het wel zien. Dat zal de tijd wel leren. Maar dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik kan me voorstellen dat je dat afvroegt. Maar, en natuurlijk is er. Maar er ontstaat ook nog steeds nieuwe muzieksoorten. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik denk dat zolang de mensen bent, wordt de muziek gemaakt. En houd de oren open, denk ik. Ook voor nieuwe dingen. Wat maakt het uit?
2: Wat deed je nou, behalve die, we hebben nou even over de bluesmuziek gehad. En dat is jouw conclusie, hij door die lens hebt gekeken. Maar wat heb je nou nog meer zien hier in Amerika? Wat is je daar nog meer opvallende, al kiekende?
1: Nou, een van de dingen die ik, maar is persoonlijk, die ik op deze reis als heel prettig ervaren heb, dat ik nog nooit zoveel. Juist in verband met mijn werk, mijn moederstaal kunt spreken. En dat is bijvoorbeeld een ervaring die jij opdoet. Het is een heel aparte ervaring, toch eigenlijk. En
3: kijk, dat kan. Sta je helemaal niet bestillen, hè?
1: Ja, maar dat is normaal.
2: Misschien waren wij op dat moment ook een paar van de. Misschien dat er hier nog 100 Drenten in Amerika waren op dat moment. Maar dat er in dit grote continent, wat 250 miljoen mensen woont. Op dat moment eigenlijk maar een paar mensen waren die Drenthe spreken. Dat is uw opval, maar is hier ook nog wat verder opval. Het is natuurlijk een land waar een heleboel dingen om de money draait, hè? Dat is heel duidelijk.
1: Ja, en ik vind jullie reacties op heel veel dingen, daar heb ik met plezier naar zitten lusten. En af en toe ook wel eens dat ik dacht van. Met plezier voornamelijk. En met herkenning ook. Maar ik ben hier niet voor de eerste keer. En voor mij is het in die zin, voor jullie ook niet, maar ik ben hier al zo vaak geweest. En ik vind die Amerikaanse maatschappij, ik vind het prachtig. Je kunt er zeer comfortabel reizen en logeren en zo. Er is allemaal eten is er overal en dat is allemaal geen probleem. Maar ik ben altijd blij dat ik weer naar Rusko.
3: Ja, wat mij vooral opvallend is, om dat ook nog eens even te noemen, dat volgens mij Amerikanen een hekel hebben aan achterom kijken.
2: Ja, ze kijken volgens mij liever voor u. Alhoewel ze wel heel erg geschiedenisachtig zijn. Tenminste, ja, maar, als het zo lang hun geschiedenis betreft.
3: Ja, maar de gewone Amerikaan, laat ik het zo zeggen. De overheid doet wel wat aan landmarks en die dingen, ja, maar. Ik heb niet het gevoel dat de gewone Amerikaan er nog zoveel belangstelling voor heeft.
1: De Amerikaanse cultuur, dat zie je ook in de Amerikaanse film. Als er geen happy end aan zit, dan is het geen goede film. Die kun je niet maken. Je moet er een happy end aan doen. In Europa is dat anders. Daar mag dat wel. Dat is dus heel kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. En dat zie je. We zijn nu bij het Hekkenbliemstorm. Maar ik was ooit een keer eerder wel in Graceland West. Nou, als je daar wel in een kombaan, dan zou je ook zien dat de hele zwarte kant van. Ik bedoel, de minder leuke kant van Elvis zien leven, die wordt er eigenlijk ontkend. Die bestaat niet. Er is alleen Elvis, hij wordt een grote hero en dat wordt in stand gehouden. En dat wil ze alleen maar zien. In die zin schreef ze hun eigen geschiedenis op een hele Amerikaanse manier ook.
2: Ja, en ze vragen ook altijd, how are you doing? En het antwoord daarop, eigenlijk een retorische vraag, is eigenlijk dat je goed moet voelen. Dus je moet hier eigenlijk altijd wel met een smile op je face rondlopen en optimistisch zijn. Wij in Amerika, of wij in Europa wil ik zeggen, wij hebben natuurlijk een veel oudere cultuur en wij kijken daar ook een beetje sceptisch naar, zou ik als wilde zeggen. Hm. Ik heb het idee dat wij op een of andere manier wel wat kunnen gebruiken van het optimisme, maar aan de andere kant ook een beetje kicken als van de afstand van nou jongens, jullie komen er nog wel achter.
3: Aan zelfonderzoek, dat is de samenleving volgens mij heel weinig.
2: Ja, dat idee heb ik ook, ja. Het is allemaal toch wel redelijk ad hoc.
3: En ze mag verschrikkelijk graag, mensen, dat valt mee op de successen wezen. Er zijn ook allemaal lezies van de rijkste mensen en het grootste bedrijf en de beste werknemer en noem maar op, die ding.
2: Ja, en toch als je goed in het land om je heen kijkt, dan zal dat dan best wel zo wezen. Maar er is natuurlijk een hele grote discrepantie tussen, een moeilijk woord, een tegenstelling zou ik maar zeggen, tussen arm en riek. Dat is hier verschrikkelijk groot. Ik bedoel, dat zie je dus bij ons in Nederland dus niet, die grote tegenstelling. En wat dat betreft denk ik ook dat wij er ook mee op moeten passen dat we hetzelfde systeem in Nederland niet gaan hanteren, want ze zijn al hard op weg om dat sociale vangnet helemaal weg te halen, want dan creëer je eenzelfde harde maatschappij als hier in Amerika, want het is natuurlijk wel een super harde maatschappij. Wat ik wel grappig vind hier in New York, dat toch wel heel veel, en meer dan in andere steden, dat hier veel meer zwarte en blanke mensen met elkaar omgaan en dat er niet op een basis van gelijkheid. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, daar hier tegenover zit ook weer een aantal, en die zitten gewoon door elkaar. Hier tegenover een meisje, een blank meisje met een donker meisje. Dat in het hotel heb ik eens op een bankje zitten, dat was een verschrikkelijk groot hotel. En daar zag ik ook die mensen samenwerken en redelijk vrolijk. Dus dat is New York. En New York is natuurlijk niet meer echt Amerika, geloof ik.
3: We hebben deze keer op de reis het verschil, of we hebben de afstand overbrugd eigenlijk tussen het zuiden en het noorden. Merk je daar verschil tussen?
2: Ja, dat is een groot verschil. Ik bedoel, zuiden is, tenminste dat zuid waar wij zaten, dat platteland, dat is natuurlijk toch wel, daar is de werkloosheid, ja, die kan ik niet in cijfers uitbeelden, maar in ieder geval ziet het daar veel armer uit als in het noorden, dat kon je gewoon zien. Memphis, dat was een stad die al iets welvarender aandeed, vooral aan de Mississippi kant. En St. Louis was alweer een stukje welvarender. En hij dan in Chicago komt, dat is alweer een heel stuk anders. Dat is nog weer welvarender. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk altijd zwarte woonwijken en andere woonwijken waar het toch nog waar het toch arm is. En in New York, dat kan ik niet zo goed bekijken, wij zijn hier heel kort. Maar zo is het, dit is een andere staat gewoon, is van een andere orde. Dit is, het is typisch een wereldstaat. Letterlijk en figuurlijk. Dus. Dit land is zo groot dat, en daar hebben wij nog maar een heel klein stukje zien. Dat kun je onmogelijk vergelijken met, misschien zou je nog een conclusie, nog iets de armoede van Drenthe vroeger en de armoede in het delta of zo, maar ach, dat is ook, toch ook meer een toevalligheid gewoon. De blues kwam dan vandaan en ik ben blues begin te zingen in Nederland, maar dat is meer op dat moment op die plek wezen en zo. En daaraan kun je dus een soort van samenhang relateren tussen Drenthe van vroeger en de Mississippi Delta, maar ja, eigenlijk heb ik niet zoveel met elkaar te maken, vind ik. Het is een toevalligheid.

0: så Team of One to.
1: Muziek die als symbolisch is voor de afgelopen 20 afleveringen van The Way Up North, Harry's Blues. Traveling with the Blues, 1997, QB and the Blizzards. Tijd voor de laatste aflevering van The Mojo Man. Het boek over Muddy Waters, geschreven door Sandra B. Toews. Nou, hij dit boek deurneemt, deurleest, dan kon je ook tegen dat Muddy Waters eigenlijk nooit die bekendheid kregen zullen hebben, maar denk ik niet de Rolling Stones er best waren.
2: Hey, neem alleen maar de naam.
1: Ja, ja.
2: Rolling Stones, hè, dat is afkomstig van het nummer van Muddy. En Stones hebben ook heel veel aan promotie gedaan. En als hij eens een keer optrad in de Chicago Southside, dan wipt ze wel eens binnen en speelt met. Dus die jongens die hebben wel altijd de mensen de credits gegeven van wel ze het leerd hebben. En dat vind ik een goede zaak.
1: Nou, dan hoort in deze Lester aflevering toch ook zeker het nummer waar de Rolling Stones de naamgeving aan te danken hebben. Het nummer Rolling Stone uit 1950. Opnemen uiteraard op het Chess label, waar als recentelijk een prachtige box van verschenen is. Ik geloof wel met 40 cd's, het totale Chess repertoire is daarop uitgebracht. Maar dit is uit 1950, Muddy Waters met Rolling Stone.

0: Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawna Fair. Shawna Fair.
1: Kunnen horen dat Lang Linden is.
2: Ja, ja, ja.
1: Lekker gekras. Opgenomen in februari 1950. Oorspronkelijk uitgebracht op het Aristocrat label.
2: Ja, de voorloper van jazz eigenlijk.
1: Ja, ja. Precies, ja. Het was een hit in 1941 voor Robert Pettway. Toen heette het nog de Catfish Blues. En Muddy die heeft het gewoon omgezet. Heeft zijn eigen naam aan verbunden waarschijnlijk. En toen heette Rolling Stone, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Bob Dylan heeft er ook nog wat mee.
2: Ja, Like a Rolling Stone. Ja, heb je nog.
1: Was toen zo'n heel lang nummer, of niet?
2: Ja, heel lang. Ja, dat is, die had tamelijk lange nummers.
1: Ja, ja. Later is Muddy Waters ook naar Engeland toegegaan. En heeft daar ook gespeeld met allerlei bluesmensen. Rory Gallagher, dacht ik. Clapton misschien wel.
2: Ja, ik denk dat hij over het geheel bekeek met een heleboel van die mensen samen gespeeld heb, ja.
1: Ja. En toen heb je ook een nummer van de Stones opgenomen. Misschien ook wel een beetje als, als een soort eerbetoon aan de Stones. Die hem in Engeland in ieder geval toch een geweldige bekendheid gegeven had. Het klinkt wat merkwaardig om dat te huren. Het komt ook van een LP van Muddy. Die heet Experiment in Blues. En dat is Let's Spend the Night Together. Muddy Waters.

0: Tja, wat Madonna van zingen, Harry.
1: Ja, redelijk overgeproduceerd, dacht ik.
0: Nee, 1968, ja. Electric Mud was het.
1: Ja.
0: Let's spend the night together. Opnemen wel door Marcel Chess. Het is eigenlijk een poging. What I'm trying to do is the blues is... Put a modern thing to it.
1: Ja.
0: Nou, of het er echt beter van wordt?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar hij het verhaal, het lezen van Muddy Waters, van de Stovall Plantation tot aan de Rolling Stones in Engeland, dan moet je dat boek erbij pakken. Het prachtige boek van Sandra Beto's, Muddy Waters, The Mojo Man. Een hele, hele grote aanrader voor elke bluesliefhebber.
1: Ja, absoluut. Fantastisch boek.
2: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
0: Yeah. Aan elke reis komt een eind. Zo ook aan deze serie, The Way Up North. De 20 aflevering die wij maken van Clarksdale, Mississippi, naar New York City. Gemaakt door Harry Musquet en Albert Haar. Met techniek in handen van Rego Meijer. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer op dezelfde tijd met Harry Musquet.
1: Ja, want Albert is er door de reorganisatie van dit bedrijf niet meer bij. En dat vind ik bijzonder spijtig, want in die bijna 10 jaar dat ik met hem heb mogen samenwerken, heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hem ontzettend leren waarderen als mens en als vakman. Albert, jongen, het gaat hartstikke goed.
0: Doe gewoon, Harry.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet en toetsenist Roy Couchel uit Amsterdam. Verder bestond de formatie Musquet uit de Groningers Erwin Java, Han Langkamp en Gino Jansen. Maar de band Musquet kreeg nooit de uitstraling en de status van QB and the Blizzards. Musquet, Sleeping Dog.

Muskay, Sleeping Dog. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Diego en hij is vooral actief in de Bay Area rond Los Angeles en San Francisco. Hij heeft een hardwerkende band met minimaal 250 optredens per jaar. Dit komt van het album Hard Believer. Tommy Castro, Backup Plan.

Tommy Castro, backup plan. Gitarist Buddy Guy uit Louisiana en mondharmonica-speler Junior Wells uit Tennessee raakten in Chicago bevriend en vormden jaren een duo. Dit komt van het album Alone and Acoustic, opgenomen in Frankrijk tijdens een tour door Europa. Buddy Guy.

Buddy Guy and Junior Wells, Give Me My Coat and Shoes. Shamikia Copeland uit New York was op haar 15e al een professioneel blueszangeres in de band van haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. En even later werd ze door B.B. King, Coco Taylor, Root Brown, James Cotton, Mavis Staples en Robert Plant een extreem talent genoemd. Dit komt van het album Wicked. Shamikia Copeland, It's My Own Tears.

Shemekia Copeland. It's My Own Tears. Tinsley Ellis uit Atlanta was jarenlang de gitarist van The Heartfixers, maar in 1988 kreeg hij een solocontract bij het blueslabel Alligator Records en sindsdien toert hij onafgebroken door Amerika. En hij zei ooit tijdens een interview: niemand wordt beroemd door thuis te blijven zitten. Tinsley Ellis, Speak No Evil.

Tinsley Ellis, Speak No Evil. Sapphire, dat is een blues trio uit Fredericksburg in Virginia, onder leiding van zangeres Anne Rapson. Het zijn drie dames van middelbare leeftijd die moeiteloos overeind blijven tussen alle grote bluesbands in Amerika. Het komt van het album Heaven the Last Word. Sapphire, Going Down to the River.

Sapphire, Going Down to the River. De Holmes Brothers, dat was van oorsprong een gospelband uit Virginia met de broers Wendell en Sherman Holmes. Maar naast gospel speelde de band ook soul en blues. Dit is een opname uit 2010, want de twee broers zijn intussen overleden. De Holmes Brothers, Feed My Soul.

Bones Brothers, Feed My Soul. William Clark, dat is een mondharmonica-speler uit Californië die zich letterlijk doodspeelde. William Clark speelde jaren achtereen iedere avond de blues. Hij kreeg hartproblemen en moest het wat rustiger aandoen van de dochter, maar daar kwam niets van terecht. In 1997 overleed hij na een optreden in de kleedkamer. Hij werd 45 jaar. Dit komt van zijn album Groove Time, William Clark, Daddy Pinocchio.

William Clark, Daddy, Pinocchio, J.J. Gray en Mofro, dat is een bluesband uit Florida. De band werd ontdekt tijdens het Springing the Blues Festival in Jacksonville Beach. En intussen staat de band op alle grote festivals in Amerika, Australië en Europa. Het komt van het album Country Ghetto, J.J. Gray en Mofro, The Sun is Shining Down.

JJ Gray and Movro, The Sun Is Shining Down. Wet Willie uit Alabama, dat is de band van de broers Jack en Jimmy Hall. En de band brak door met de hit Keep On Smiling. Jimmy Hall werd later een succesvol soloartiest. Hij was de zanger van Jeff Beck. Hij is de bandleider van Hank Williams Jr. En hij speelt nog in de Royal Southern Brotherhood. Dit komt van het album Wet Willie 2. Wet Willie, Fool On You.

Wet Willy, Full On You. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Melendorp en Johan Derksen. De Stumble, dat is een Engelse bluesband met zanger Paul Melville, twee Schotse gitaristen en saxofonist Simon Anthony Dixon, die voor de broodnodige afwisseling zorgt met scheurende saxofoonsolo's. Het is een hele degelijke bluesband, populair in het clubcircuit, maar het grote publiek heeft hem nog niet ontdekt. De Stumble, Fill Me Up.

0: kan er niet best tegen in de kool niet. En vooral als ik niet de boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met Twark ook. Ik heb sommige zien fietsen met de jassie, lus en alleen dat soort dingen. Dan denk ik, en ik heb ze er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die daar tegen kool. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is hij ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en we lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. We loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbare soort muziek. Piet, is dit jouw thuisarm?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste jaren, de laatste 2 jaar, ga ik een heleboel naar Dronten toe. En dat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben. En dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook kunstijsbaan?
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er gekomen is. Maar het is een schitterende accommodatie en een mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat jij dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je hebt natuurlijk, je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet zo ineens van één op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer, zei ik geloof ik nog dat mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelopen, dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op die. Dus ik zal mijn baan wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van de ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vooral wezen een moeilijkheden. Want en dat wil ik eigenlijk niet. Want,
0: nee.
1: Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hol er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is ook. Is dat nou jouw eerste liefde of is scheuvelloop jouw eerste liefde? Of kun je zeggen van nou.
1: Ja, het is eigenlijk gelijk gekomen, want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct en daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie, toen zeiden ze tegen mij, ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en midpuk ik ook de draad op van de schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie gerold en dat voetballen dat is nooit meer wat er won.
0: Hey, wat was dat, Hollandse Velden of HZVV of?
1: Nee, dat was Hodo.
0: En, Hodo?
1: Ja, Hodo, ja. Je hebt twee verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in eerder bij ons. Hoor. Want voordat die zondagvereniging er was, moest heel wat bijgesteld worden allemaal. Maar uiteindelijk is hij er ook komen en daar ben ik ook lid van geworden. En daar heb ik ook een mooie tijd gehad.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot en naast me ben ik begonnen te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Oh ja, bij mij, ik kan het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk weer aan de sloot achter thuis liggen. En daar ben ik ook met een stoel begonnen. En met nog een met een stok erbij, allebei. Dus, ieders aan het kader van de stok en maar rieden. Maar ja, en zo is van de ene ging toch van de ene winter op de andere ging het toch half maar wat beter. En zo is het uiteindelijk zover gekomen tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop. En dat waren gewone hardlopers, noemen we dat dan. Ja, en toen heb ik, dat noemen ze dan Halve Noorden. Dat waren van die holten ding. Daar zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat er zo'n beetje op. Zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja, nee, er waren er zonder schoenen. Er waren ook nog van Holt, hè. Allemaal van Holt nog. Dus,
0: Noord gedacht.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen van lieve orde moest je toch wat aanschomen. Want het ging hoe langer hoe harder. En toen moest de Noorden komen. En die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. Dat was, ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken. En dat moest toch een paar jaar met. Maar toen kwam ik in die Westiesport verzeild en toen moest het allemaal precies pas zitten. Dat ging zo even 3 maanden naar beneden.
0: Viking 1 en Viking 2 had je.
1: Ik had toen de
0: goedkoopste, dat was Viking 2, maar mijn ouders hadden het niet zo ruim. en dan had je ook naar Ving of zoiets en Ballengroet, dat waren hele duur.
1: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1, hè.
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met Viking, toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Ballengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Ik geloof dat Ving helemaal niet meer bestaat.
0: Dat materiaal is natuurlijk veranderd. Je hebt ook de klapschaars gekregen en zo.
1: Ja, het materiaal heeft eigenlijk een hele tijd stille staan. Ja. Er was weinig concurrentie. En op een gegeven moment kwam er toch wat concurrentie om de hoek kijken. Dus er kwamen allerlei nieuwe dingen in voort. Ja, op een gegeven moment eerst met kleurtjes en bij die andere vorm, schoenvorm. Het leest kwam de klapschaats en hoe langer hoe verder ontwikkeld. Mooi geluid, hè?
0: Ja, ja. Italianen hebben dat ontwikkeld, hè? Die Zamboni.
1: De Zamboni, ja, dat zou best kunnen, ja. Je bent goed in deze materie dus.
0: Nou ja, god, ik en elke Nederlander die kijkt wel eens naar dat scheuvelloop. Ja. Ja. Ik bedoel, Jan Heijzen Kronkamp, die heb ik ook nog wel eens af en toe een keer gesproken. Die is getrouwd met een meisje van Rousseau. Die was van trainen, dochter, weet je wel. Dus die kwam nog wel eens tegen. Ja, god, ja, ik scheuvelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan, want... Het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaatsen toen uitleende aan Jan Bonden. Hij was een goede vriend van mij. En die heeft zich toen... Ja, die jongen kwam in moeilijkheden en die heeft zich verhongen. En ik heb mijn schaatsen nooit weer durend te vragen, weet je wel.
1: Omdat
0: die al toe te gaan, ja.
1: Ja.
0: Ik droom er nog wel eens over. En ik weet dat ze toen ik aan hem uitleende tegen hem zeg, je moet ze sliepen, maar ze ben niet al... Ze ben niet altijd te goed meer. Ik droom nog wel eens over schaatsen. En dan heb ik zoiets van, verdomd, die schaatsen moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug. Dat is zo raar, vind ik dat. Ja. Ja, wat apart is dat, niet?

0: we gaan van de baan af en we gaan het, hoe heet het hier, het Kluun...
1: Kluunplekje.
0: Het Kluundorp, ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit
1: hier wordt altijd, de kleedkamers met niet verderop en hier trekt meestal de schuivers onder en als u de schuiver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocola krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles in dichter, want de trainingsuur is nou voorbij en straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment, wanneer ben je eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte baan hier niet meer dan. Zoals Jantje Veenik aan tien keer aan vroeger. Jan Heidbrink en dat soort spul.
1: Nee.
0: Was niks voor jou.
1: Nee.
0: Boel, toch in mijn dorp.
1: Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan. Want weet ik nog van school, van de lagere school aan. Wij korte baanwedstrijden. Ja. En dan de heen en die won, die kreeg van de meester een dreuge worst.
0: Maar
1: zo is het toch eigenlijk.
0: 170 meter zo'n beetje of...
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Toen op school was denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Een heel klein baan die op onze veld eerst.
0: Boele de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook horen.
1: Ja.
0: Ben je toen eerst gaan wielrennen, in wedstrijdrijden of scheuvelen?
1: Eigenlijk is dat... ik geloof dat ik... Eigenlijk gliek op, ja. Ja, ik ben toen eigenlijk zwinters... Ik ben in de winter begonnen eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje, ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrek lang geleden, dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo goed of. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen moest stoppen met voetballen, ben ik toen gelijk deuren gegaan met schurven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat, nou is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begint. Tegenwoordig als 10 jaar jonger weten. Ik weet niet of dat altijd wel zo goed is, maar daar ben ik de mening nogal over verdeeld.
0: En toen ben jij even hier in het gewest Drenthe begonnen natuurlijk.
1: Ja. Dat was voor mij eigenlijk wel een beetje uniek en nu uniek geval. Dat is nu eigenlijk helemaal niet meer mogelijk, want tegenwoordig is het allemaal selecteren. En ik ben toen in de selectie gekomen van de gewest Drenthe zonder dat ik ooit wedstrijd...
0: Skate-offs
1: heb ik nooit aan midden <Nee. door. laughs> Ik heb zonder dat ik wedstrijd is, zat ik in de selectie van gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek. Dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze titel helemaal niet meer.
0: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
1: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
0: Maar waar reden jullie dan toen? Dan moest je op natuur iets?
1: Nee. Dan gingen wij... naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder.
0: Ja.
1: En dan gingen we door, dan gingen we in trainen.
0: Ja, dan moet je toch ook nog wel wat voor over hebben. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
1: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld en zei tegen iemand van dat zouden ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen in de titel stukken door. En dan ging ik 's morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of 3:30 dan was de afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En cold natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, omtrekken, dan ging ik met de bus van Lemmer, want daar werken we toe. Ging ik met de bus van Lemmer naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopte ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer sjouwen naar de baan toe met die tassen. En dan trainen. Nou, Hute traint. Dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar het busstation, naar de busplekje weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppel toe. Maar ja, daar waar je Meppel, dat was net die trein 10 minuten weg.
0: En
1: dan moet je 50 minuten wachten daar zo. Dus. Ja. En dan, 50 minuten wachten. En dan kwam ik in Oorveen al natuurlijk. En dan moest ik maar afwachten. Meestal ging ik met de bus naar Noorse Schut. En dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer show met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen 1:30 soms terug in huis. En dan de volgende morgen moest ik weer...
0: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar krijg je nou geen één meer voor, hè?
1: Nee, maar ja, terug in huis. En dan de volgende morgen moest ik weer...
0: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar krijg je nou geen één meer voor, hè?
1: Nee, maar...

0: rekenen. Hè?
1: Ja, je groeide in die tijd op, dus je weet op dat moment weet je ook niet veel. Als ik bedoel, nou is het gewoon anders en jij die tijd terug is en dan zeg je ook van ja, bekijk het maar, dat doe ik niet meer. Als ze zelf dan nou tegen hoe zijn van nou, je moet dan weer 3 uur naar Hilversum toe met de auto, dan denk je ook misschien van nou, we zoeken een andere oplossing.
0: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En, ja. Nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volgehouden. Ja, ja. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja. Ja. Geen visie van de heen, maar zo helemaal
0: nee.
1: Niet.
0: Nee, geen niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Was het bond niet zo scheuren?
1: Nee. Ja, 10 jaar heb ik dat gedaan. En toen ik, toen ik 5 jaar helemaal niet een schaats. Ik heb nooit een schaats aanraakt. En toen ben ik er weer met begonnen.
0: Helemaal ineens niks meer?
1: Niks meer, nee.
0: Hoe kwam dat zo dan?
1: Ik was weer die flow van.
0: Ja, gewoon zeg maar, ik heb het wel even zien.
1: Ja, nou, ik was aan het racen zat. Denk ik, nou gaan we wat anders doen. En toen ben ik met dat fietsen en zo ben ik wat intensiever gaan doen. Maar toen kwam dat marathonschaats weer aan mijn doel kijken. Toen heb ik dat maar weer opgepakt.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook een vrij grote vlucht genomen. Marathonschaats. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie geworden. Hè? Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam, die zijn contract net verbeterd, hebben 150 of

0: betekent 170.000 gulden per wedstrijd gaan verdienen. En ik denk bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk. Ja. Hè? Dus wat dat betreft, mogen jullie rustig wat verdienen. Maar ja, ik heb wel eens het idee dat ik naar de televisie zit, dat het een beetje een televisiesport wordt. Want zo verschrikkelijk veel publiek zie je niet.
1: Ja, dat is jammer. Assen, dat wisselt nog wel eens wat. In het begin was er nog wel eens vrij veulenvolk hier zo. Maar we hebben afgelopen woensdag in Deemter Arena. En nou, dat was echt staamvol.
0: Ja, dat
1: was
0: echt verschil.
1: Ja, verschil per banen. Dat verschilt, ja, dat zegt natuurlijk ook een heleboel over als er een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan Maart Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die contrain. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En ja, dat was vreselijk veel volk. Maar als je nou Grunning hebt. Grunning heeft tegenwoordig, ja, wel goede ridders. Maar toch nog geen winnaars, zoals Lester Tiet in Maradonschaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo erg. Tegen, ja, Assen valt wat dat betreft
0: niet. Dat is niet alleen hier meer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak, als je een festival hebt van muziek en zo, dat is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Hoeveel... 4 man, hè, rieden jullie?
1: Per ploeg.
0: Per ploeg, hè?
1: Ja, ja.
0: En is dat een beetje zoals wielrennen? Of?
1: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak, want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus dan moet je dat ook als collectief in ploeg gaan rijden. En dan haal je ook het meeste rendement eruit. En ja, dat wordt hoe langer hoe professioneler aan de pak wat dat betreft. En ja, in het begin was er nogal een veel kritiek op. En dat de wedstrijden die waren dood maakt op zo'n manier. Maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie wedstrijden. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende wedstrijden bent allemaal. Ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent, weet je niet. Dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
0: Heb die veel sterker.
1: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke mooie wedstrijden. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewogen bent. Nou ja, dan krijg je toch mooie wedstrijden.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje... Is het niet eentonig, al die rondjes, wilt u?
1: Nee, dat wordt wel zwaar gesteld, maar als je in een wedstrijd zit...
0: Dat denk je niet,
1: Dat denk je helemaal niet. Je kijkt helemaal niet naar het rondebord. Ja, nou, dan moet je wel eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij nog moet, want dan als je verreed weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En, maar je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten rieten, hoe waar hun eigen ploegmaten zit. Ja. En of de, ja, als je wat met een vuur bent aan. Ja, je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer. Maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Je bent constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
0: Dat kun je dan niet voorstellen. Dat je zo ziet, dan denk je van... Draait weer een rondje. Je hebt van die tv-camera's, die zoomen dan ook en het wordt dan ook anders. Dus je ziet het anders, hè? Natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer...
1: Ja, dat is...
0: Jullie hebben nog een paar gereden op de Plattenzee en nog een.
1: Wijzenzee.
0: Dat is daar in de buurt, niet Oosterdijk.
1: Ja.
0: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hulle callen en zo.
1: Nee.
0: Met scheuvelopen heet dan zoiets van, nou jongens, het moet lekker call zijn.
1: Nou, ik heb van alles gehad. Ik weet zo cold. Het was vandaag ook hartstikke cold. Bij die waterkolder was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren er bij die andere 3 shirties aan te rieden. Zo. Ik zeg, nou, ik heb er 6 aan. En ik had nog cold. Ja, ik kan er niet best tegen in de kolder niet. En vooral als ik niet boommoorden heen spannen, dan heb ik het gauw cold. Ik heb met Vark ook. Ik heb sommigen zien fietsen met de jassie, lus en alleen zo'n ding. Dan denk ik, nou... En ik heb ze er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die daar stikken gekold. Ik moet eigenlijk een zomersport hebben.
0: Ja. vroeger zag je zo, ik weet wel eens wat als kold was met kranten eronder en zo en alles. Maar dat is natuurlijk, die kleding, dat is natuurlijk ook veel beter geworden.
1: Dat is allemaal veel beter geworden met die kranten en zo. Ja, dat is best wel goed met die kranten ervoor, daar niet van. Maar dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd, jongen. Ze praten over luchtlogisch allemaal en spul, dat zit dan in die kleding en dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect, want vroeger deed niet echt een shirtje aan kranten ertussen en dan nog weer een shirtje. Maar de spullen blijven nat. En dan, als je dan ook eventjes niet voldoende in beweging bent, ja, dan vernikkel je van de kolde. Maar met dit spul wat je tegenwoordig hebt, ja, dat ventileert en dat dut. En je bent eigenlijk altijd, een lichaam is eigenlijk altijd te dreugen. Ja. Het voelt altijd wat dreugen aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
0: Ja.

0: Ja, Niels Teen toch zou ik niet meer rijden, denk ik. Of hij moet nou al heel vlak komen.
1: Dan ja, moet hij binnen wegen ja, komen, hoor. Ja,
0: maar. Dat nu alles is gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. En dat is een alternatieve. Ja. Die is niet nog op programma. En dat, ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want ja.
0: En die laatste, dan creëer ik je dat ding met die handtekeningen. Al die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat nou, vond ik wel goed. Hij zei, dat kruis ik ook wel al, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ik bedoel, als
0: je hebt wel uitreden, dan krijg je zo'n ding, weet je wel. Maar ja. Maar ja, goed, daar heb je dan ook niks. Dat zeg je niks aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap ik won, heb ik metreden, maar ik ben nooit weer komen met snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui. We waren bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Dat was ook een echte.
0: Ja.
1: Dat was...
0: Ja, die zo in zelf wel niet snel weer kwam. En hij van die jongens van Uitham en zo, van de Oosterhoge Brug en zo, Jan Uitham en zo, van de Berg en dat soort. Dat waren ook allemaal van die kerels. Hè? Die heb jij misschien nog wel een paar van metmaakt, of niet?
1: Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin. Want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg. En dan zat Jeen er ook wel bij. En van Jan Uitham denk ik niet. Jan Uitham niet, maar zoals Jeen wel. Ja, die redt nog altijd wel zien rond.
0: Ja. Ja. En hoe is die sfeer onderling? Ben het allemaal jongens... Al ben er ook een stelje verveelde puten bij.
1: Ja, dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo. Ja, zal mijn schaars doen of zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet ergens naartoe of zo?
0: Nee. Want kijk, in schaars en de hel is zo'n gevoel van... God, dat is een eerlijke jongensport, weet je wel. Komt niks uit de paas, mooi. Dan denk je van, ach, daar ben je natuurlijk ook allemaal jongens van de gestelde port en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk, maar van alles nog over. Want de schaatsen wordt ook, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat vind je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast en ze moeten wel vooruitkijken. Dat vind ik, de KNSB moet vooruitkijken, dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want er wordt zo nu en dan wel eens in een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschupt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt er langer meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je hebt vaak, hè, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dan zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En daar gaan zoveel geld in om.
1: Dat bent natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatsport rondgaat, want tenminste in de marathonsport.
2: Een beetje die kant.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van tevoren moet je goede aanspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja, daar ben ik mee eens, ja.
0: Ik ben hier nou even de drukte weg, dan komt hier nou een hele club kinderen aan, die gaat ook scheugel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. De sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Niet door mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze beschouwen het hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstoernooi. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van mijn laatste wedstrijd erin. En Martine zegt van, jongens, dit was de les en hou je veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word dit jaar 60 en in het laatste jaar hebben we 34 jaar gespeeld. En ik had er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moet dan nog met, weet je wel? Ik hoor wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi voortgaan met die tweede of zo?
1: Ja.
0: Weet je wel, dat je wilt er ook niet... Ik wil daar ook niet zo van. Ik weet nooit zo goed wat ik met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk ook. Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt. Of dat hij zoveel jaren iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk van broer, het schiet allemaal gewoon verder.
0: Schiet zo.
1: Ja,
0: Daniel Logisch van Skik, zeg.
1: Ja. Nou, ja.
0: Wat ik altijd mooie van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zeggen allemaal zo verschrikkelijk mooi uur. Dat, je hebt nog een paar lui waarvan ik zeg, van die een beetje zoals als Piet. Die Sayoet in bijvoorbeeld, vind ik ook mooi rieten.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Een beetje wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi hij riet. Het giet er om hoe snel je van A naar B hoort. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te worden.
0: Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Dat scheelt enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker hoor. Dat rood ik ook nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Dan moet je ze mooi scharp maken. En dan. Nee, maar dat is echt...
0: Kon
1: jij
0: dat direct op weg?
1: Ja, kun je direct op weg. In het begin vond ik in de buchting een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar ik ben bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Kijk op het rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht en dan met poortje over, dan stoot de hebies.
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velde, die kon daar helemaal niet aan wennen. Nee. En zo. Die hebt daar
1: barrevoele meute met dat. Dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook bij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig die verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem, wennen hem, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijke

0: Ja.
1: ik wil de door ook wel uit, of kan dat helemaal niet dan?
2: Oh?
3: Ze hebben een partij, daar kunnen we niet meer erin, natuurlijk.
2: Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nooit voortgegaan net als mij.
1: Nee, waarom is je van goede plekken weggaan?
2: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik was gisteren in Leiden speelden. Wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Dat is een hele grote betonnen jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
1: Ja, ja. Het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken dat ik hier moet wonen. Nee, dat woon niet. Want als wij hier soms 2 keer van stoppen, log met wachten, dan vinden wij dat al rot hier zo. Maar daar zo staat die mensen een godganse titel, man. Als ze van die ene plek naar de andere moeten, dan moet zoals in de file te kijken. Nee, dat is helemaal niks van mij. Het staat me hier best aan.
2: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reisd. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Door het scheuvelloop. Dat is natuurlijk ook, toch ook wel weer mooi. Ja, ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om met te nemen. Zo.
1: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. Ja, ik ben er weer wat plekken geweest. Wat mooie plekken wel, ook wel minder mooie plekken. Dan denk ik van nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. En ja, maar met de schaarsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Nou ja, we zijn nu, vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis, dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baanschaarsen, dan zit hij toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan, maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden. Hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschappen in Amerika, waren er niet. Tegenwoordig heet dat wel, maar
2: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
2: En nou, de dom ik met stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo, maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de... In, net zoals Aard Schenk en zo. Heb je al vragen of zo?
1: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuif de laatste 2 jaar schuif ik bij Frisia.
2: Ja.
1: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. In dat noemen ze dan in de technische staf.
2: Ja.
1: Nou, als ik kijken als er wat talent rondloopt en zo. En kijken bij de training.
2: Je kunt ze natuurlijk wel wat leren. Ik bedoel, de jongen...
1: Ja, nou, ik heb toch wel zo, ik heb er zo lang als gehad, dat neemt ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje met natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan bleef ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest, nee. Andere hobby's, ja, dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen. Maar wat de laatste jaren een beetje te bijen komen is, ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
2: Dat doe je gewoon in Kerkveld.
1: Soms, nee, we hebben geen buitenbanen. We hebben een sportallergie en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een ballagie slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
2: Nou, luisteraars, Piet Kleine, hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt, hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drenthe, want wij zijn echt wel in Drenthe, we zeggen goed gaan. Piet Kleine, een Drenthe legende, bedankt. Namens de Radio Drenthe, maar mega Drenthe Krant wil zeggen. En de VPRO.
1: Mooi. Vraag door.
4: De muziek die is uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet. Die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding, en No Woman, No Cry van Bob Marley en de Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken. Dit keer de muziek.
2: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk de werkkamer misschien. En wat, hier. Nog fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant
0: Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes en herinneringen aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's en natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Ja, mooi, hè. Ome Cor. Die zat in de operette, Rotterdamse operettekoor. Vandaar. Kookboeken en... ja, en cd's natuurlijk allemaal. Hè. Wat staat hier allemaal wel niet? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste is, zijn eigenlijk allemaal... is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van... een draaiend kastje, daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado. En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van de Chess Story. Dus 1947, 1975. Een limited edition. Met een CD-ROM erbij, waar je van alles op kunt bekijken. En dan... ik meen dat... We moeten maar even uit elkaar halen. Kijk eens. 15 cd's. Dus. 15 cd's. En daar staat de hele Chess Story op. Van Little Walter. Tot en met Muddy Waters. En van Howling Wolf. Tot, ja, tot alles wat er eigenlijk op Chess zie. Prachtige uitgave van Universal. En staat er ook op. Limited edition. The Story. The Blues, Rock'n'Roll en zo. De Chess Story, 1947. Ja, nou, wat hebben we hier nog meer aan muziek? Hier staat natuurlijk... Eens even kijken wat ik hier... Ik pak er willekeurig wat uit. Heel mooi. Bijvoorbeeld de Delta Blues. Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe Williams, Booker White, Tony McLennan, Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown, allemaal jongens uit de oude tijd. De eerste, tweede generatie, zou ik maar zeggen. Sommigen een eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards is niet in omloop, maar wel in CD gevormd. Ja, moet je. Kijk. Ooit met ons gespeeld. En. Van Morrison in Holland. Hier. Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria, Hey Girl, My Lonely Sad Eyes. Huh? Kijk eens aan. En daaronder Van Morrison live at Fillmore East. Dat is ook een nou, wat staat hier nog meer bij? Dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson. Across the Borderline. Ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode, is ook heel curieus. Allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Cat. Howling Cat, hè? Ted Benoit, een man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo... Nou, Psaradonis, de man uit de bergen, uit Angora. Agora uit de bergen, de psilorit is boven in de bergen. In, de man heet eigenlijk Siluris, maar ze noemen hem Psaradonis, wat eigenlijk betekent vis. Marcon, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en dit, zo gaat dat maar door.

0: Ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die ben zo vaak draaid dat, ja, dat is, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteit een uitzending iets dat men... dat de LP weer terugkwam en vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi, ook vanwege het geluid vaak, wat men zegt dat het warmer is en zo. En ja, natuurlijk ook uit een soort van, ja, het worden langzamerhand ook sommige dingen collectors items, prijzenstijgingen en dergelijke. En ik denk dat dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Nou ja, en hier verder. Oh, het is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Ja, hier ook nog. Verder nog boeken. Ook nog reisboeken, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Over Texas en zo. Waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen heeft natuurlijk heel veel met mij met muziek te maken. Als ik in Duitsland kom, dan ging ik Bach achterna. Dat is prachtig. Kun je meteen ook de IJzenaar, kun je Wartburg ook metnemen. Met Luther heeft daar gezeten, die heeft daar de Bijbel vertaald in goed Duits. Maar er is ook Bach geboren en kun je in het huis kijken. Je kunt naar Weimar, waar die man ook aanstaat, waar die man ook gewerkt heeft. Goten, nou ja, uiteraard Leipzig, de Thomaskirche waar je op laatst kantoor was, dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest. En bijvoorbeeld Budapest, dan kun je, of Burgenland, dan kun je naar Liest en Haydn toe, die daar weer wegkomen. En in Wenen ben natuurlijk, als je naar Figemüller gaat, daar is een restaurant, een café, daar heb je Beethoven nog. Notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur erbij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rotmeier, die de prachtige fresco's gemaakt heeft in de Kaalskirche en het klooster in Melk. En dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld, Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2500 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heb ik ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassieks daar en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is klassiek, volksmuziek, singer-songwriters... Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp of een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij wat zegt is gewoon... de boeken die houden gelijke tred een beetje ook met muziek. En... ja, wat ik ook leuk vind, zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb, van wat boeken betreft. Dat vind ik ook altijd nog wel leuk. Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens, Eric Ambler. Prachtige, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek wat is heen van Holt. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren. En fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. met Johan Derksen.
3: Johnny Williams uit Louisiana ging naar Chicago, waar hij een van de eerste gitaristen was die op een elektrische gitaar speelde, en Muddy Waters volgde zijn voorbeeld. Later was hij de gitarist van Hound Dog Taylor en Little Walter. Johnny Williams, My Baby's

Johnny Williams, My Baby's Good. Zangeres Patti Holt noemde zichzelf Patti LaBelle. En dit nummer werd eveneens opgenomen door gitarist Eddie Hinton, maar beide singles werden geen hit. En jaren later zou deze Patti LaBelle pas doorbreken met de hit Lady Marmalade. Patti LaBelle, Dreamer.

Patti LaBelle, Dreamer. De Seminoles uit Detroit, dat was de band van zanger Joey Fainesso. Het was een blanke soulband die ook platen opnam als The Embers. En Joey Fainesso was later de zanger van The New World Symphony en The Laredos. De Seminoles, I Can't Stand It.

The Seminoles, I Can Stand It. De Wallace Brothers, dat waren Irvin Wallace en zijn neef John Simon. Ze wilden eigenlijk Sam & Dave worden, maar dat is nooit gelukt. Al scoorden ze wel een paar bescheiden hits. Deze single werd opgenomen met gitarist Albert Lowe en toetsenist Barry Beckett. The Wallace Brothers, I Need Someone.

The Wallace Brothers, I Need Someone. Barbara Lynn uit Texas had al een grote hit gehad met You Lose a Good Thing. En dit nummer was al eerder opgenomen door James en Bobby Purify. En er volgden ook nog covers van Clarence Carter en Wilson Pickett. Barbara Lynn, He Ain't Gonna Do Right.

Barbara Lynn, He Ain't Gonna Do Right. Billy Stewart uit Washington D.C. was blueszanger en pianist. En in 1966 had hij een grote hit in Amerika met Summertime. Maar hij kwam op 32-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeval in North Carolina. Billy Stewart, Count Me Out.

Billy Stewart, Count Me Out. Joe Simon nam het nummer op, maar de covers van Irma Thomas, Toussaint McCall en Elsie Cook waren veel beter, waardoor de radiostations deze single niet draaiden. Joe Simon, Let's Do It Over.

0: Don't get my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, Sugar Mama. Lowell Fulson, dat is een bluesgitarist uit Oklahoma met Cherokee roots. Hij was de gitarist bij Texas Alexander en later bij Ray Charles. Hij schreef 3 O'Clock Blues voor B.B. King en Tramp, de grote hit van Otis Redding en Carla Thomas. En dit is ook een eigen compositie van Lowell Fulson, Reconsider Baby.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Quaalude Lullabies van Chris Canterbury is het album van deze week. En het wemelt in Amerika van singer-songwriters als Chris Canterbury. Maar nadat Chris Stapleton een megaster werd met zijn rauwe stemgeluid, is ieder platenlabel geïnteresseerd in een Chris Stapleton light. Chris Canterbury, Back on the Pills.

Chris Canterbury, Back on the Pills. Clarence Frogman Henry uit New Orleans, dat is de artiestennaam van pianist Bobby Mitchell. Hij toerde als voorprogramma met de Beatles door Amerika en Canada. Hij speelde 19 jaar iedere avond in Bourbon Street in New Orleans. En dit nummer werd gecoverd door de band. Het staat op het album Moondog Matinee. Clarence Frogman Henry, Ain't Got No Home. Oeh.

Clarence Frogman Henry in Got No Home. Harvey and the Moonglows uit Ohio, dat was de band van Harvey Fuqua. De band verzorgde ook de achtergrondvocalen bij de albums van Etta James en Chuck Berry. En Harvey Fuqua zong ook nog een aantal duetten met Etta James. En dit werd een grote hit in Amerika voor de band. Harvey and the Moonglows, Ten Commandments of Love.

0: Ten Commandments of Love.
1: Harvey and the Moonglows, Ten Commandments of Love. In 1960 verscheen bij Sue Records de debuutsingle van het roemruchte duo Ike en Tina Turner. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en het nummer staat ook op het album The Soul of Ike and Tina Turner. Ike and Tina Turner, A Fool in Love.
2: Whoa, there's something on my mind. Won't somebody please, please.

Mike en Tina Turner, A Fool in Love. Eloise Carter, dat is eigenlijk Eloise Hester. En ze kwam uit de iCats. En dat waren de achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. Na twee geflopte solo-singles ging ze gewoon weer verder als achtergrondzangeres. Eloise Carter, My Man Rockhead.

Eloise Carter, My Man, Rockhead. Jackie Branston, dat is een zanger en saxofonist uit Clarksdale in Mississippi. En hij begon in de band van Ike Turner. En hij zong bijvoorbeeld de nummer 1 hit Rocket 88 voor Mike Turner. Hij raakte echter aan de drank, stapte uit de muziek, werkte jaren als vrachtwagenchauffeur en overleed totaal berooid op 51-jarige leeftijd. Jackie Branston, You Ain't The One.

Jackie Branston, You Ain't The One. De Hockadays, dat was een obscure band uit New York met zanger Glenn Hockaday. En de songwriters en producers Burt Russell en Phil Medley zagen wel iets in die band, want ze schreven dit nummer en produceerden de single. De Hockadays, Hold On Baby.

The Hockadays, Hold On Baby. Barbara George uit Louisiana was een onbekende zangeres, maar haar debuutsingle met meteen een nummer 1 hit in Amerika. En dat had men bij Sue Records nog nooit meegemaakt. En er verschenen ook nog covers van Fats Domino en King Curtis. Barbara George, I Know.

Barbara George, I Know. Justine Washington, dat is soulzangeres Baby Washington, die onder haar eigen naam een single opnam met producer Jerry Rakevoy, omdat deze producer net een paar hits geproduceerd had met Emma Thomas en Garnet Mims. Justine Washington, I Can't Wait Until I See My Baby.

Justine Washington, I Can't Wait Until I See My Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jean Welsh uit Florida werd nachtclubzangeres in Philadelphia en dat leverde haar een contract op bij Paramount Records. Dit was haar eerste hit en dat betekende meteen haar doorbraak in Amerika. Jean Welsh, If You've Ever Loved Someone.

You know, you're mine.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: for the weepers. Blue for the weepers. They just come to listen.
1: Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de Nee CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het Nee werk in terug naar het oude werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with a fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with a fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met de nummer Petit Fleur. En dat was nou al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij was bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zijn, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Speelde erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, door het eind hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

de blues en de country van Sade Petit. Allemaal in Harris Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk holt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument gezien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zou ik tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkante van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Opgenomen met een band waar Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die Rude bracht aan, dat die een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou je bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en John LeGrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Smidder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen. Causin' Kane en daarvan het nummer Back on Top.

0: tot 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Buddy Holly uit Lubbock, Texas, stond in 1955 in het voorprogramma van Elvis Presley. Even later werd hij als Buddy Holly en de Crickets wereldberoemd met de megahit Peggy Sue. In 1959 kwam Buddy Holly, evenals Ritchie Valens en de Big Bobber, om het leven bij een vliegtuigongeluk. Buddy Holly, Ray Vaughan.

Jeugdsentiment met Buddy Holly, Rave On. De Yardbirds uit Londen hadden achtereenvolgens Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page als gitarist in hun midden. Zanger Keith Relf overleed op dramatische wijze toen zijn microfoon onder stroom stond. Het volgende nummer werd geschreven door Graham Goldman, die later beroemd zou worden met zijn band 10cc. De Yardbirds, Heartful of Soul.

The Yardbirds, Heart Full of Soul. James Brown uit Augusta, Georgia, groeide op in jeugdgevangenis en toen hij in Macon boven de nachtclub Two Spot kwam wonen, raakte hij in de ban van de muziek. Hij werd lid van de huisband, startte James Brown en de Famous Flames en groeide uit tot de Godfather of Soul. James Brown, Georgia Lina.

James Brown en Georgia Lina. Chuck Berry uit St. Louis kreeg na een gewapende overval en een periode in een jeugdgevangenis een baan bij General Motors. Later werd hij kapper en maakte hij deel uit van het Johnny Johnson trio. In 1958 was het raak met Johnny B. Goode en deze single belandde meteen in de top 10 in Amerika. Maar hij werd pas rijk toen de Engelse beatbands hem gingen coveren. Chuck Berry, Johnny B. Goode.

Chuck Berry, Johnny B. Good, Baldemar Huerta uit San Benito in Texas was automonteur en trad tevens als Freddy Fender met zijn semi-professionele band op in de lokale nachtclubs. En toen Before the Next Teardrop Falls een hit werd, bracht de platenmaatschappij zijn geflopte single Wasted Days and Wasted Nights ook weer uit. En dat werd in tweede instantie zelfs een nummer 1 hit in Amerika. In zijn nadagen vormde Freddy Fender met Duck Sam de Texas Tornadoes. Freddy Fender, Silver Wings.

Freddy Fender met een nummer van Merle Haggard, Silver Wings. En Merle Haggard verbleef jaren in San Quentin voor een roofoverval, maar werd vervolgens de grootste countryster van Amerika na de legendarische Hank Williams. Hij is de held van de rednecks en rechts-Amerika. En omdat zijn ouders in Oklahoma woonden, schreef hij deze anti-hippie song over Small Town Muskogee. Merle Haggard, Okie from Muskogee.

Merle Haggard, Okie from Muskogee. Percy Schlitz was broeder in het ziekenhuis in Alabama en lid van de Esquires Combo. In 1966 probeerde hij het een keer als solozanger. De producers Spooner Oldham en Dan Penn haalden hem naar de befaamde Muscle Shoals Studios en When a Man Loves a Woman werd meteen een wereldhit. Percy Schlitz, Bring It On Home to Me.

Percy Sledge, Bring It On Home To Me. Sandy Posey trok uit het landelijke Jasper in Alabama naar Memphis om bij een platenmaatschappij als telefoniste te gaan werken. En af en toe mocht ze meezingen in de achtergrondkoortjes. En dat deed ze zo goed dat ze de vaste achtergrondzangeres werd van Elvis Presley. En later werd ze ook succesvol als solozangeres. En tegenwoordig is ze getrouwd met Wade Cummings, een beroemde Elvis-imitator. Sandy Posey, Born a Woman.

Sandy Posey, Born a Woman. Kenny Rogers uit Houston versleed allerlei bandjes. Hij begon bij de Scholars. Daarna maakte hij deel uit van de Bobby Doyle trio, de Kirby Stone Four en Jesus. Hij begon bij de Scholars. Daarna maakte hij deel uit van de Bobby Doyle trio, de Kirby Stone Four.

Kenny Rogers, toen hij nog progressieve muziek maakte, Just Dropped In. The Drifters begonnen in de jaren 50 met zanger Clyde McPatter. Hij werd vervangen door Johnny Moore en in 1958 werd Ben E. King zanger van de roemruchte groep. Save the Last Dance for Me was de laatste grote hit die Ben E. King met The Drifters scoorde. En vervolgens was het meteen weer raak met zijn solo hit Stand By Me. The Drifters on Broadway.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En Lucero is een Amerikaanse bluesrockband die inmiddels 20 jaar bestaat en mateloos populair is in het clubcircuit van Tennessee, Mississippi en Texas. In Nederland is de band totaal onbekend en dat geldt ook voor de rest van Amerika. Lucero, Always Been You.

Lucero, Always Been You. Don en Phil Everly waren de zonen van radioartiesten Ike en Margaret Everly, die in Iowa hun populaire radioshow hadden. Een gitarist, Chet Atkins, was een huisvriend en hij nam in Nashville binnen 20 minuten 4 nummers op met de twee broers. De band van countryzanger Carl Smith was toevallig in de studio en werd als begeleidingsband gebruikt. En de Everly Brothers groeiden uit tot het bekendste duo ter wereld. The Everly Brothers, Kentucky.

0: The Avery Brothers, Kentucky. Richard Wayne Pennyman uit Macon, Georgia, zat in de gospelgroep The Pennyman Singers. In 1950 dook hij op in de Sugar Fat Sam's Minstrel Show. En later kwamen we hem in Houston tegen bij de Tempo Toppers. In 1956 kocht hij voor $50 een nummer To The Fruity. En dat werd het begin van een indrukwekkende carrière. Van het voor $50 gekochte nummer werden maar liefst 3 miljoen singles verkocht. Little Richard, To The Fruity.
1: Wah, bah, bah, bah, bah.

0: blop, blop, bam, boom.
1: Little Richard to the Free. Johnny Cash werkte na zijn militaire dienst bij de Pontiac autofabrieken en verdiende wat bij als huis aan huis verkoper van elektrische apparatuur. Hij had ook nog een band, de Delta Rhythm Ramblers, en Sam Phillips van Sun Records zag wel wat in hem. In 1956 nam Cash ontslag en ging als muzikant verder. Een paar weken later stond het volgende nummer op, nummer 17 in de Amerikaanse hitparade. Johnny Cash, I Walk the Line.

0: watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ins out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, I Walked the Line. Ray Charles Robinson uit Albany, Georgia, studeerde piano op de St. Augustine School for the Deaf and Blind in Orlando, Florida. En in die periode maakte hij ook deel uit van de Florida Playboys, Henry Washington's Big Band en Joe Anderson's Band. In 1948 won hij een talentenjacht in Seattle. Hij sloot zich aan bij het Max Sun Trio. En in 1951 had hij zijn eerste hit met Baby Let Me Hold Your Hand. Een jaar later tekende hij een contract bij Atlantic Records als Ray Charles. Ray's Blues.

Ray Charles met Ray's Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. We gaan eruit met Ike en Tina Turner. Ike Turner kwam uit Clarksdale, Mississippi, en Tina Turner die heette eigenlijk Annie Mae Bullock uit Brownsville. En ze werkten samen in het clubcircuit van St. Louis. In 1958 trouwde het stel, maar Annie Mae bleef werken als verpleegster. En later werd het duo wereldberoemd met de Ike en Tina Turner Review. Al eindigde het huwelijk in een drama. Ike en Tina Turner, Something.

0: Mississippi Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.

0: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Musquet zelf op pad om me eens terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je het dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo? Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry. Hoe kijk je daarop terug op 40 uitzendingen Bluespots?
0: Ik moet je zeggen dat het mij wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik... Het is misschien een beetje subjectief, omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. En het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die... Die mij ook het gevoel heeft dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
1: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
0: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van... de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar... Met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het er waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
1: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
0: Een heleboel mensen... Die kende ik natuurlijk wel een beetje, maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Ik heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding. Want je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit wat van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vasthoud. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen had. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik er wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen... de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn en zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat het toch heel verschillende dingen, heel verschillende mensen, maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen, dus meestal zijn het dan mensen die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen, je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren, maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
1: Noem eens een paar... Een paar uitersten van al die gasten.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Rillis de Beek natuurlijk gehad, maar Rillis is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Rillis is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de Koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik... je zou dan zeggen, wie is nou eigenlijk links, dan kun je zeggen. En wie, waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje wel een aardige man, maar ja, hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
1: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
0: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld bij het middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man... Die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van... Nou, kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Rillis de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander. Pieter, die zit al... Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uitersten zijn als Simon Vinkenoog bijvoorbeeld heb. Ja, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel andere iemand als bijvoorbeeld als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders als Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het, volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder als die anderen. Maar die gaat maar door. Hij verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbald heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschoor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Ik drie keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een heel wezenlijk onderdeel geweest van de oprichting van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Korp en de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschoor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, maar jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen zoals Gert Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of van de oom of de moeder van de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschappen daar tegenover elkaar lagen in die mansgaard. Aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën, dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat, dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reisde antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken. Volledig volgestouwd. En en het uitzicht op het hotel daar, dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied in Friesland. Daarbij, hoe heet het nou weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven. Dat was ook een fantastische locatie.

0: Ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drenthe A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravi. In het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. En de trap die de hemel in gaat of zo is. En daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis. En we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los. En het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was... Ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van... daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook. De Rutge Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja. Veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker... Frederik Spicht, dacht ik. Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
1: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
1: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Is toch een beetje een... Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Specht. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje, we hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou, dat denk ik nog wel eens aan. Dat, of dat draai ik nog wel eens of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam, hè. En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want ja, daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazzen tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf. En uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Ja, ook mensen die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn kijk, ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd, en zoals daar is Glomo die dan die muziek van Jordan en zo, dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan, ja, hier moet ik teruglopen, ons verdwalen. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die... Ja, toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan. En toch nog tot raadslid... schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd, Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klasjes Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetbal af. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... Die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal. Want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad. En scholing. Een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad. En school.

dat soort dingen, dat met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van rovershollertje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kwam. Ik wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga, maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf, dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja, nee, ik vond het prettig om te doen en ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze en onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig, dat je geen baas hebt, dat je eigen tijd kunt indelen en dat je kunt zeggen van, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja meneer te knikken. En dat is iets wat ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb en waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het, muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk, waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk, ja, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk wat Bob Koester al een keer zei. In Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikaan ook over industrie. Hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat. Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat het een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolding die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... Dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zaten en zo altijd met conducteurs te lullen of met stationschefs. En veel van trein afwist en natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt het aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk de ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vind daar niks aan, om wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, en dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. Ik heb een keer een avond met hem zitten praten over voetbal en hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden. Zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. Dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Hè? Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen. En ik heb er heel even opgestoken. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Jo Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek door Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie. De lessen dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is het oude hoes. Wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 71 zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik word 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tijdelijke tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen. Een baby. Ah, Roel.
1: Ja.
0: Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, dan praten wij. Wij kunnen wel even weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nou nog even mooi. Dat kunnen we mooi even metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Nee, vanmiddag.
0: Vanmiddag?
1: Ja.
0: God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik... Oh, ja? Dat veulen bedoel je?
0: Ja.
1: Die is zondag na.
0: Ja, precies.
1: Maar Vea zo vanmorgen bij Peerda.
0: Ja. Waar was dat? Coliek of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jong.
0: Ja.
1: Dat is wel weer zorgen, hè.
0: Nou ja, maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blij bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En als je in de buurt nog gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opgezet. Kijk, vier hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk... Daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet kraakt had of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Putten en zo. En al te veel spul. Die kon dan direct... kon die aan de borrel en zo, hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje. Nou, want daar gaat het per slotverrekening over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Weet ik wel zeker, met je ultralight. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En... Ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat ding hier. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar eigenlijk in de buurt. Ja.
1: Hier mogen we toch goed zijn.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
1: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

0: Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, hij wuift ook nog, hij deze al.
1: Molen daar in de weer een gas drogen.
0: Ja. Echt, wat zoekt het hoger op, jongens.
1: En dat is een vliegje.
0: Ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat ik niet kan. Dus ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki, bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek was, riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig of bij mistake kwam. Dus zou ik maar zeggen, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, ja, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus van, nou, als je het nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be, because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het was een single van Simon & Garfunkel in 1965. En in 1966 verscheen de cover van Them, de band van Van Morrison. Vervolgens werd het nummer ook nog opgenomen door Wings, The Shepherds, Ken Booth en de Back Porch Majority. En dit is QB and the Blizzards, Richard Corey.

QB in the Blizzards, Richard Corey. Robin Ford, dat is een ervaren bluesgitarist uit San Francisco. Hij was actief bij LA Express, The Jello Jackets, Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Rick Springfield, Jimmy Witherspoon en Kiss. Robin Ford, How Deep in the Blues.

Robin Ford, How Deep in the Blues. Emma Thomas beweegt zich al ruim 40 jaar tussen de blues en soul in Louisiana. Haar album After the Rain werd in 2007 gekozen tot het beste bluesalbum van het jaar in Amerika. En ze had een eigen bluesclub in New Orleans, The Lion's Den. Emma Thomas, Another Man Done Gone.

Emma Thomas, Another Man Done Gone. Eugene Hideaway Bridges uit Louisiana is een neef van Tina Turner en hij komt voort uit de gospelband The Mighty Clouds of Joy. Hij was jaren de gitarist bij Big Joe Turner en als soloartiest toert hij nu door Amerika, Australië en Europa. Eugene Hideaway Bridges, Ain't Got Time.

0: Eugene Hideaway Bridges, Ain't Got Time. Shamikia Copeland werd in 1979 geboren in Harlem, New York, als dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Op 16-jarige leeftijd was ze al het voorprogramma van haar vader Johnny Copeland en daarna als soloartiest werkte ze met de beroemde producers Dr. John en Steve Cropper. Shamikia Copeland, Something Heavy.
1: I need something heavy.

Shamikia Copeland, Something Heavy. Savoy Brown, dat is een Engelse bluesband met zanger-gitarist Kim Simmons. En de band was in Amerika veel succesvoller dan in Engeland. En dat loste Kim Simmons heel leuk op. Hij ging namelijk in Amerika wonen. Savoy Brown, Monday Morning Blues.

Savoy Brown, Monday Morning Blues. De Bora Coleman had albums thuis van Jimi Hendrix en Buddy Guy en Patti Smith en Bessie Smith waren haar favoriete zangeressen. In 1975 bezocht ze een show van Howlin' Wolf, Muddy Waters en John Lee Hooker en toen wisten ze het zeker. Ze werd blueszangeres. De Bora Coleman, Dream.

Deborah Coleman, Dream. J.J. Gray komt uit Jacksonville, Florida. Dat is de stad van Lynyrd Skynyrd. En hij groeide op met de muziek van Fred McDowell en Robert Pete Williams. En J.J. Gray schrijft zijn eigen nummers en stond intussen al op alle grote bluesfestivals in Amerika en Europa. J.J. Gray and Movro, Country Ghetto.

J.J. Cray en Mofro, Country Ghetto. Solomon Burke uit Philadelphia had in Amerika de bijnaam The King of Soul and Blues. Hij overleed op Schiphol en was op weg naar Paradiso, waar hij op zou treden met De Dijk. En hij had al zijn geld geïnvesteerd in begrafenisondernemingen. Solomon Burke, Along About Midnight.

0: Solomon Burke, Along About Midnight. Kim Wilson, dat is de zanger en mondharmonica-speler van de Fabulous Thunderbirds, een van de oudste bluesbands van Amerika. En hij had een neusje voor goede gitaristen. Hij haalde altijd topgitaristen naar de band. Johnny Mulle, Duke Robillard, Mike Keller, Kit Ramos, Jimmy Vaughan, Nick Curran, Kim Wilson, So Many Roads.
1: One, two, three.

Kim Wilson, So Many Roads. Lee McBee uit Kansas City is de zanger van Mike Morgan and the Crawl, een bluesband uit Dallas. Dit is een solo-opname, maar het nummer werd geschreven door gitarist Mike Morgan. En Lee McBee kwam op het leven toen hij een hartstilstand kreeg tijdens het zwemmen. Lee McBee, I Should Have Done Better.

Lee McBee, I Should Have Done Better. Snooks Eaglin uit New Orleans was een blinde straatmuzikant die uitgroeide tot een fenomeen. Hij werd een populaire bluesartiest in Louisiana en tevens een veelgevraagde studiogitarist. Snooks Eaglin, 9 Pound Steel.

Brooks Eaglin, 9-pound steel. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het komt van het album Wonder This World van het wonderkind uit North Dakota. Het is een cover van Luther Allison, Johnny Lang, Sherry Red Wine.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in Harry's Blues en ook bijzondere muziek. En daar beginnen we met bijzondere muziek naar een bijzondere aanleiding eigenlijk. Want de moeder van QB and the Blizzards, van de band QB and the Blizzards, die is afgelopen maand overleden. Op 26 februari overleed Grietje Hofstegen. Zij was de vrouw van Harm Hofstegen, de caféholder. En zij zorgde goed voor de jongens van de band van QB and the Blizzards. Vandoor Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Ter nagedachtenis aan Grietje Hofstegen, die vorige maand, antenne van de vorige maand, overleden is op, ik dacht, 88-jarige leeftijd. De moeder van QB and the Blizzards. Sommige mensen kregen een bosbeeld, andere mensen mag niet vergeten worden. Het volgende nummer is van Andy Watts in deze aflevering van Harry's Blues. Het is een man uit Israël die in Louisiana opgenomen heeft met Kenny Neal op het Booga Music label van Kenny Neal. En ik denk dat ook een dochter van Kenny Neal dat die doorgaan metwerkt, Eliza Neal. Joe Louis Walker die werkt er mee. Het is een uitstekende cd van deze Andy Watts, de cd Super Groove en daarvan Living Hand to Mouth.

Living Hand. Hij praat er helemaal wat deur in. Er zat nog wat achteraan. Living Hand to Mouth. Dat was van Andy Watts. De man uit Israël, maar die tegenwoordig in Louisiana woont en door met Kenny Neal deze opname gemaakt heeft. Het album Super Groove. Grass ain't greener on the other side. Dat is een beetje tegenovergestelde wat Willem wel eens tegen elkaar zegt. Het gras is bij de buren altijd groener. Nou, in dit geval dus niet. Het is een cd van Peter Fateska en The Blues Train. Een band uit Amerika die al meerdere cd's gemaakt heeft. En die hebt er één aan toegevoegd. En dat is die Grass ain't greener on the other side. En door van Running Like a Dog.

Running Like a Dog. Pieter Fatesca op de Fender Stratocaster. En de Blues Train. En de Blues Train is onder andere Jeff Levine op de Hammond Orgel, de B3. Geweldig. Grass Ain't Greener on the Other Side. Dat was de CD. Smoke from the Chimney. Er komt er ook uit de schacht in. Dat betekent dat er wat nees is, zou je kunnen zeggen. Nou, in dit geval is het wat nees, maar ook wat olds. Wat het betreft een nee-CD van Tony Joe White. De man die in 2018 overleden is. Maar die een hele catalogus aan muziek leurt uiteraard. En zijn zoon Jody die heeft dat op orde gebracht. En die kwam door dingen tegen die nog nooit uitgebracht waren. Die nog nooit op CD uitgekomen waren. Hij nam Dan Auerbach in de hand, de man van de Black Keys. Die had Tony Joe White ook al eens een keer ontmoet trouwens, in 2009 of zo. En toen hadden die twee mannen al tegen elkaar gezegd, we moeten nog een keer wat samen doen. Nou, dat kwam er pas later van, dus in 2021. De nieuwe CD Smoke from the Chimney, met old werk uiteraard, van Tony Joe White. Zoals dit nummer bijvoorbeeld, wat denk ik, stamt u de titel van Poke Salad Annie. Het heet Boot Money.

Ontegenzeggelijk Tony Joe White, maar toch wel met een flinke scheut. Den Auerbach Black Keys, denk ik, doorbij. Maar het klinkt uitstekend van de nieuwe CD Smoke from the Chimney van Tony Joe White. De Psycho Delta, wat moet je daarbij voorstellen? Tales from the Psycho Delta. Dan denk je aan een beetje psychedelische muziek. Nou, misschien zit dat er ook wel wat bij. Het is een nieuwe CD van Kerry Kearney. Dat is een gitarist uit New York. Die eigenlijk naar de politieacademie zou gaan. Maar het kwam er niet van. En nu uiteindelijk kwam hij terecht in Californië. En kwam hij terecht in de wereld van The Grateful Dead en Jefferson Starship. Nou, dan zit je wel een beetje in de sfeer van de psycho, zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat die combinatie, de achtergrond van de blues en de psychedelica van Californië, dat die daartoe geleid heeft. Tot een nieuwe CD van die Kenny Kearney, Tales from the Psycho Delta, en door van het nummer Voodoo the River.

Kerry Kearney, Voodoo Down the River van de cd Tales from the Psycho Delta. Ja, echte blues kun je het niet nu. Je kunt het woord delta er wel bij nu, maar ja, dan heb je nog niet echt blues. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, daar is hij weer. De toeter. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval het nummer The Cypress Grove Blues van Skip James uit 1931. En de aanleiding is dat ik een cd tegenkwam van Robert Connolly Farr. En dat is een countryman, een bluesman. Een mixer eigenlijk, kun je wel zeggen, Dova. En op die cd van hem, Country Supper, van vorig jaar, daar tref ik dit nummer aan van Cypress Grove, van Robert Connolly Farr.

De meest recente versie, kun je wel zeggen, van Cypress Grove van Robert Connolly Farr van de CD Country Supper. En dan zie je toch een beetje in de sfeer van, ja, is het nou blues, is het nou country? Het heeft een beetje die zware dreun die ook wel uit de opnames van uit Mississippi van Fat Possum bijvoorbeeld opklinkt. Het origineel, dat is van Skip James. En dat is een man die wel uit de Delta komt, uit Bentonia komt. En die zijn werk in, denk ik, in 1931 allemaal tegelijkertijd toen een keer gepubliceerd heeft bij een muziekuitgeverij. Vandoor dat je ook achter al die nummers ziet staan, 1931. Kan best weten van dat het in 1926 of in 1922 geschreven is. Maar dit is het origineel van de Cypress Grove Blues van Skip James.

Now the Lord be done.

Ja, dat dit de origineel is, dat kun je duidelijk horen. Uit 1931 in elk geval, die periode ongeveer. Skip James, oftewel Nehemiah Curtis James, want zo heet hij officieel. Man die uit de Delta kwam, uit Mississippi, Bentonia. Familie van dominees, van preachers, kunnen zeggen. Maar hij had enige bekendheid in de 30e jaren. Daarna is hij helemaal in de vergetelheid geraakt. En in de 60e jaren, toen is hij de John Fahey, een hele bekende gitarist, een bluesgitarist, is hij weer uit de vergetelheid gekomen. Speelde op het Newport Folk and Blues Festival. Ik dacht in 64 en in 69 is hij helaas overleden. Maar hij heeft wel veel werk nodig, wat ook door allerlei groten vertolkt wordt. Onder andere Eric Clapton. In 2016 bracht hij een cd uit I Still Do, en door op zijn versie van The Cypress Grove.

Cypress Grove van Eric Clapton van zijn cd I Still Do. En er zat bijna 80 jaar tussen het origineel van Skip James, 1931, en de meest recente versie van Robert Connolly Farr, uit 2020, van de cd Country Supper. De Cypress Grove, dat was drie keer is scheepsgericht. Straks nog muziek van B.B. King en van James Cotton, maar eerst Misty Blues. En dat is een band uit Massachusetts, Amerika, die al een jaar of 20 bestaat. Met een geweldige zangeres, Gina Coleman. Ik weet niet of ze familie is van Deborah Coleman, geweldige gitarist. Maar een band die de blues hoog in het vaandel heeft staan. Misty Blues, My One and Only.

0: band die heet Misty Blues. En de cd waar dit vanaf komt is None More Blue. En het nummer My One and Only. Mac Leapers, daar gaan we nou naartoe. Daar zul je waarschijnlijk ook nooit van gehoord hebben. Nou, ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Maar als je naar de muziek gaat luisteren, dan heeft het toch wel wat. Het is een wat meer Americana-achtige muziek. En dan zie je wat in de sfeer van John Prine en dat soort mensen. Jerry Jeff Walker. Maar dan in een wat nieuwere versie. Het is van de cd Music City Joke. Net goed en wel uit, of misschien maar in nog wel uitkomen. En door van Blame on the Bottle.
1: Well, the last time I'd seen him, I couldn't recall. When I bumped into him, coming down the hall of the county clerk's office. It's time to pay my taxes again. I said, it's been a long time, man, let's get us a beer. He smiled, shook his head, and said, I quit drinking last year. I said, okay.

Ja, nou begrip je ook waarom het de CD Music City Joke heet. Music City, dat is Nashville. En daar komt dit soort muziek vandaan. Mac Leapert, Music City Joke uit 2021. En Blame on the Bottle. Terug naar, zou ik zeggen, de echte blues. B.B. King, ja. Toen hij 80 werd in 2004 kwam er een jubileum CD uit waar allerlei mensen aan metwerken. Onder andere Roger Daltrey van The Who. En die zingt op dit nummer dan ook de solo Never Make Your Move Too Soon.

combinatie van Roger Daltrey van The Who samen met de grote bluesman B.B. King op gitaar en ook nog een stukje zang van de CD 80 uit 2007. Never Make Your Move Too Soon. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van James Cotton. De man uit Louisiana, uit Tunica. Mondharmonica-speler, geweldige mondharmonica-speler. Die jarenlang speelde bij Muddy Waters. Als vervanger van Little Walter uiteraard. En in 2013 maakte hij een cd, de cd Cotton Mouth Man. Dat was in de tijd dat hij al niet meer zong trouwens, want hij had keelkanker. En de zang die werden andere mensen donen, onder andere op dit nummer, Wrapped Around My Heart, met zang van Rudy Foster.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Texaanse zanger George Jones maakte een puinhoop van zijn leven. Hij had een structureel alcoholprobleem en zijn huwelijk met zangeres Tammy Wynette liep ten einde. En op dat moment was dit een grote hit voor George Jones. En Aaron Neville durfde dit emotionele nummer te coveren en dat deed hij geweldig. Aaron Neville, The Grand Tour.
2: Step right

0: Aaron Neville, The Grand Tour. Zanger Ronnie Van Zandt schreef het nummer als antwoord op Southern Man van Neil Young. En dat ging over de slavernij in de zuidelijke staten van Amerika. Het werd een top 10 hit in Amerika en Canada. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
1: 1, 2, 3...

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Solomon Burke uit Philadelphia nam een nummer op van het echtpaar Audrey en Joe Ellison. Het origineel werd opgenomen door Billy Brown en countryzanger Jim Reeves had er een grote hit mee in Amerika. Solomon Burke, He'll Have to Go.

Solomon Burke, He'll Have to Go. Het nummer is geschreven door gitarist Dickie Betts en het werd de enige top 10 single voor de Allman Brothers Band in Amerika en Canada. Dickie Betts zingt het zelf en gitarist Les Dudek, die we kennen van de Steve Miller Band, Stevie Nicks, Boss Keggs en Dave Mason, is de tweede gitarist. De Allman Brothers Band, Ramblin' Man.

0: The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Het is een compositie van Loretta Lynn, de coal miner's daughter uit Butcher Hollow in Kentucky. Maar dit is Tammy Lynn uit Louisiana en dat is geen familie. Ze was populairder in Engeland dan in Amerika. Tammy Lynn, Wings Upon Your Horns.
1: You remember your first love affair? I'd only been in the city for a few weeks when I met a guy

Amy Lynn, Wings Upon Your Horns. Het was een eigen compositie van George Thorogood uit 1982 en het nummer werd in 27 speelfilms gebruikt en in een hele serie tv-series. Het is ook het hoogtepunt tijdens live-optredens van de band, maar het nummer haalde nergens de hitlijsten. George Thorogood, Bad to the Bone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: No Time to Lose van C. Susu uit New Hampshire is het album van deze week. En C. Susu is voor het grote publiek een onbekende band, maar ze hebben al een hele serie albums gemaakt. En dit is sinds 21 jaar weer eens een nieuw album. Het is de band van de broers John en James Nolan en gitarist Cliff Murphy. En ze maakten een sterk album met een mix van folk, rock en alternatieve country. C. Susu. Big Horizon.

Say Susu, Big Horizon. In 1975 was het een wereldhit voor Freddie Fender en het werd gecoverd door de Limelights uit New York met zanger Clarence Bessette en onder leiding van producer Rudy Clark. En dat was een plaatselijke postbode, de Limelights, Before the Next Teardrop Falls.

The Limelight, Before the Next Teardrop Falls. 38 Special, dat is een band uit Jacksonville, Florida, met zanger Donny Van Zandt. En Donny Van Zandt is een broer van de overleden Lynyrd Skynyrd zanger Ronnie Van Zandt en ook een broer natuurlijk van de huidige frontman Johnny Van Zandt. En Donny Van Zandt maakte met 38 Special 12 albums. Dit komt van het album Wild-Eyed Southern Boys en het werd een grote hit in Amerika. 38 Special, Hold On Loosely.

38 Special, Hold On, Loosely. Songwriter Harlan Howard was de 30 al gepasseerd toen hij zijn eerste nummer schreef. En vervolgens componeerde hij tot zijn dood in 2002 voortdurend hits. Dit nummer van hem werd opgenomen door Little Jimmy Dickens, Mel Tillis en Ricky Van Shelton. En dit is James Carr uit Memphis. Life Turned Her That Way.

James Carr, Life Turned Her That Way. Het nummer is geschreven door gitarist Toy Caldwell en het komt van het album Carolina Dreams en het werd de grootste hit voor Marshall Tucker Band. 14 in de Billboard Hot 100 in Amerika en een top 5 hit in Canada. En zanger Doug Gray, die de band oprichtte, is op 74-jarige leeftijd nog steeds de frontman. De Marshall Tucker Band. Heard it in a love song.

De Marshall Tucker Band heard it in a love song. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tony Borders uit Alabama nam met producer Marlon Green een nummer op van John Hartford. Maar hij had de pech dat ook Aretha Franklin het nummer op dat moment opnam. En zodoende bleef Tony Borders na 15 geflopte singles volkomen hitloos achter. Tony Borders, Gentle on My Mind.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja.
2: Dat ben ik kwijt. En dan ga ik dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit de Zijden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: wij zijn hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens na.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest, heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. En, ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Maar hoe je daar geen bocht
0: op. Wij lopen hier dus...
1: Dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier, 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn... En dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet. Dat is eigenlijk 5.000 jaar geleden begonnen, want toen kwamen hier eerst de landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
0: We hebben nou over het landschap tussen Ballo en Lonin. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus en Bernd vertelt dus net dat het een... Eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
1: Eeuwenoud?
0: Ja.
1: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, het is nu ongeveer een uur of 8:30, 9:00, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
0: het is ook doodstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
1: Niet meer. En... Dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
0: zien.
1: Horen.
0: Ja, of zien.
1: Of zien of
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
1: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschap geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd. En alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen aan dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes verder lopen?
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja. Waar ik vooral naar zoek. En wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die... schilderijen. Dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
0: Ja,
1: dat zoek ik. En dat is mijn opgave.
0: Want dus jij en Doek?
1: Ik en Doek, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
0: Ja.
1: Dat is ook een dialoog.
0: Ja. Jij bent ook een schilder die er niet verschuwt om te zeggen van... Als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
1: Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja.
1: Ja, meestal.
0: Ja.
1: Dus maar die... En dat doe ik dan ook... Ja, soms zet ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En dan vraag je van ja, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op je af als het ware.
0: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg loopt hier over het Ballenveld heen, waar hier nog een eind ten oosten van ligt.
1: Ja, klopt ook.
0: Ja.
1: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
0: ja.
1: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken. Nou, als je met landschappen bezig bent. Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht. En met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
0: Ja.
1: Dus ik loop hier wel eens en dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dat moet je ook maar weer weggaan. Want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment... Dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal. Daar klopt het niet mee. Dus dan moet je... Dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien... Dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van het landschap. En dat is... Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus. Taking it easy, moving slow.

0: Jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek.
1: Ja.
0: Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgeruid.
1: Ook ja.
0: Was dat toch ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je eens horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de herfstige dag met een paar Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dag met die dikke bel voor de eg, die aardappelrank bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ja, ook al... Als 7-jarige leeftijd achter de...
1: Ja,
0: achter de mule liep.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nou eenmaal zo.
0: En hij zei altijd... Ik was wel goed voor die ezel. Want ik moest met hem werken. En als ik niet goed voor hem was... Dat was... Dat werd koppig.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik zei dus... Max. Ik weet nog... Ben die dikke bel die heette Max. En dan zei ik tegen die Max van... Ho! En dan stond ik daar maar zo een half uur midden... Op dat land... En dan keek ik om mij heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de eg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallets... Op zo'n avond, zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden
0: patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dat mijn oma Harm, die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Een geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: En daar zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten mee om wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoefde je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon... Op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwulkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield om Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues, maar ik moet altijd denken aan Ry Cooder van de Cajun muziek.
0: Ja, vlak wat Jim in heeft.
1: Juist, die sfeer, dat is iets...
0: Dat is natuurlijk, dat komt natuurlijk niet meer tegen.

0: je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En daar drum jij op. En je hebt ook nog een tietje bij Zen. Drumt.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk ook muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag en de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Ja, dat is een boel eenheid zoals.
1: Ja.
0: En er wordt ook gestructureerd, derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen, omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch. Dat is al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Er was nee, ook een popbandje. Maar daar staat in ieder geval nog wel. Wat in de Roadies, wat ik daar altijd. Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner, dat het gewoon. Dat het gewoon spontaan was allemaal. En
0: ja.
1: Dat het loederhard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. En maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik, wat verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer, jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. Alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk. Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij nou wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, waar het eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. Dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, eerst weet je niks. En dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo. Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je. Want ik denk dat jij ook zo zinkt en zoiets. Tenminste, die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zinkt. Die zinkt. En hij zinkt woorden. En hij zinkt teksten. Maar die klankkleur en zo wat. En het geluid wat je hoort. En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja.
1: En wat dat nou is, laat het maar.
0: Saudade, zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, laat het maar.
0: Ja. Iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt en zo.
1: Precies.
0: Het succesmotief, zei Bedo om altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. Zo. Ja. En dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Volksmuziek.
0: Nee, maar ik bedoel, bijvoorbeeld in de Vado muziek, de Portugese blues. Daar zit het gevoel van, wat zij zeggen, saudade in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ik heb dat ook wel met blues. Wel,
0: dat heeft heel duidelijk.
1: Ik hoor soms ook wel een of andere hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, maar jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen hebben hun eigen, het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: ja, precies.
0: Dat die, the white, ja, precies. The big boss man, the white guy never understood what the hell was happening. You know?
1: Ja.

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest, ja. Ja, zo heet dat echt, hoor.
0: Nee, ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dan denk ik zo, die maan, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien aan haar of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Ja, nou is dat wel heel mooi natuurlijk. Maar wat heet hier gewoon zo? Kijk, ja. Dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou redelijk. Zie je wel. Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
2: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is, dan loop je zwaar over het matras.
0: Ja.
1: En
0: vandaar.
1: Als het dan duister is,
0: ja,
1: dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand verdronken hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk, hè. Maar dit is toch gigantisch hier.
0: Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja, precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens, als het heel mistig is, hoor. Dat zie je alles in waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doodsbenauwd.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
0: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballorij geweest, die van de Juring, en die wou er eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
0: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: wel. Precies. Maar ze vonden ze onheimisch of zo waren. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek, wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
0: Ja, maar als je dat niet weet dan.
1: Ja.
0: Dit is. Ik ben hier zelf ook nog nooit geweest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep lopen.
0: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
0: Dit is natuurlijk prachtig.
1: Ah, moet je zien dit.
0: In dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraars, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
0: Ja,
1: maar... Absoluut.
0: Maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is het natuurlijk mooi. Hè? Je kunt je imaginair kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
0: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten, maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
0: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
0: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat ook.

0: ik schilder dat dus, hè, dit soort dingen. En, kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan voevelen ben met verf.
1: Nou, nee, maar aardig, lijkt mij,
0: ja, maar goed.
1: Lijkt mij een beetje eufemistisch. Uitgedoen.
0: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar al. Zo zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, oh, het kon wel eens wat betekenen. Nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja, ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van, en nou zal ik dat paneel eens even vol smeren. Ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
1: Nee, de wedstrijd verloren.
0: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een gegeven moment doen waar dat schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus, en dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling, dat er een categorie mensen is die je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je. En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden er enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen niet bij hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets.
1: Nou, worden, maar het, die worden bang. Kijk, heeft het ook wel iets.
0: Die worden een beetje bangig. Nou, dat vind ik ook prima. Als dat maar zie. Ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk, als er maar wat gebeurt.
1: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel. Ik vind het altijd heel erg opvallend tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
0: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, als ik een schilderij klaar heb. Ik schilder meestal ook door aan schilderij. Tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak aan door. En denk ik, hoe kan dat wel? Wat zie ik nou wel? Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Je kan het ook niet terugberedeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is, dan is hij redelijk goed geslaagd.
1: Dan zie je wel is toch een soort van haai.
0: Ja, alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
1: Je hebt wel. Ja. Je moet wel hoe heet die man nog weer? Altijd zei, je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
0: Ja.
1: En
0: niet zo oppervlakkig.
1: Nee.
0: Nee, je moet behoorlijk diep.
1: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: En je komt. En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon en je denkt van dit is het, weet je wel, en het is niks.
0: Ja.
1: En soms sta je ergens en denk je, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zitten volgens mij alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké. En dan is. En dan klopt het allemaal net. Ja. Maar dat is niet heel, dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
0: Precies, ja. Natuurlijk. Daar doe je het voor.
1: Ja.
0: Ja, zo is
1: toch een
0: dat.
1: Beetje aan de pot met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms.
0: Kijk, want ik neem het aan dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
1: Maar dat kan heel vreemd zijn.
0: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen. Uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
1: Ja, maar ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze gemaakt heb. En dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
0: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die dan geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
1: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, waar heb ik dat vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
0: Precies.
1: Ja.
0: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk wat ik jou ook al vertelde. Als ik schilder, dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
1: Ja, ja, ja.
0: Ben ik kwijt.
1: Ja.
0: En dan ga ik dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks. Ik loop hier maar in de hoop dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is het, ja.
0: Dat is het precies.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt me, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, jij bent gewoon zo geboren. En dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou helemaal zo is. En dat klinkt heel zwaar.
1: Is dat, heeft dat iets, maar, heeft schilderen ook iets met bloed
0: maar
1: te maken?
0: Maar ik heb altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilderen ook iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek, ja. Zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel,
0: ik vind het ook echt blue, echt blues hoor.
1: Ja.
0: Ik heb, en dat is, ja, tenminste, als datgene blues is wat ik er nam.
1: Nou, je hebt er in ieder geval heel veel voor moeten laten en voor moeten vechten om zo ver te komen, natuurlijk.
0: Ja, nou, ze zeggen, ik heb jou trouwens.
1: Het was geen easy way out. Gewoon.
0: Nee.
1: Huh?
0: Ik heb trouwens, zag ik jou laatst een keer op de tv. Was dat toen in verband met wat jullie daar in Aam aan doen waren of zo? Met al die mensen in het café.
1: Ja. Met Beert Joling en Benny Joling en zo.
0: Ja, en Van der Lubbe.
1: Ja.
0: En die geweldige zangeres Schoenmaker.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Daar was ik zo van onder. Ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg een rilling. Nou,
1: is een beetje
0: hoe is het mogelijk, dacht ik bij mezelf. Ja, ik denk, oh, wat is dit wat. Maar ja. Goed, toen waren er nog opnames, toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou en die zei van, ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben, maar.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Van, bij iedereen is wel wat gebeurd. En bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. Ja. En jij zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt.
0: En ik probeer wel eens, een heel mooi, lentachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan, dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan laat ik mij, dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan. Als ik geluk heb, overkomt me wat, dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische.
1: Maar het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel, ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was en die was redelijk verveeld. Maar eufemistisch zeg, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is misschien ook
0: redelijk veel dingen gebeurd, ja, bij mij. Hè? Ja. Kijk, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Er zit ook in mijn jeugd redelijk veel.
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel, heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat zie je toch ook wel. Dat verleden is altijd een beetje je geweten. En het komt toch ook altijd. En ook altijd een beetje, ja, de maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Bernd Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de.
0: Oh. boze geest.
1: Van de boze geest. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.

0: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achtereenvolgens van Cap Mo, Rainmaker. Ry Cooder, He'll Have to Go. John Mayall, van de CD Wake Up Call, I Could Cry. Gigi Kale, Call Me the Breeze. En van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering geeft Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: Je staat hier aan de rand van Assen, aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordie Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Een eindje wiederop, daar liggen Schiepen en Aanrecht. Het einde van de gemeente Assen. Een eindje wiederop, daar liggen Schiepen.

het witte dorp. En aan de andere kant van die Arnhemstraat, daar lag het rode dorp. En ging je door het rode dorp heen, dan kwam je in het blauwe dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het witte dorp was misschien iets minder ruig als het rode dorp. En het rode dorp misschien iets minder ruig als het blauwe dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog groenten van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opoe, dat is een eindje verderop, bij het rode dorp, dat ik daar gehuisvest was en later ook aan het eind van de oorlog bij mijn oma Hans in de Molenstraat. In de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is, dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. We willen nu even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die gingen allemaal, kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En dan moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsstraat door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool ongeveer waar nou het nieuwe gemeentehuis stiert. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger de spoorbrug, dat was ook nog wel geinig.

We staan hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen op de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is vooral het doellijn later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de scholen toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzengel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En ja, school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5, was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb vroeger de sociaal dienst aan het gezeten. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan Assen-West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet, niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen in Rotterdam kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek, dat kunnen mensen niet zien, dat is, dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegse school genoemd. Nou, op die kruising daar, daar woonde vroeger de familie Bloemberg, ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeente ontvangen, was of assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbal. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbalden hier. En een eentje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van zou ik maar zeggen. 9 jaar woonden ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik dan ook, ben ik ook opgegroeid eigenlijk.

Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Arriepenstraat. De Arriepenstraat die kromt zich daar en het giet dan naar Ariep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van de Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je nog een paar winkeltjes. Je had hier Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slagzaak.

0: slager daar. En onze slager was de Weert, die was zet daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Kreeg met de kerstdag kreeg een heel pakket, daar spaar je dan al die vuur. En op de Hoekstra, daar zat Mulder. En dat was ook een winkel die waar je van alles kon krijgen. Een beetje kogelbal en een beetje zo'n winkel die voor van alles en zo. Ook hele goedkope sigaretten, silky en zo, en dat soort werk. En hier op de Rode Weg, dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier. Want het liep nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was natuurlijk. Dan hier de straatje zo links, dat is de Lodewijk Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk Napoleonstraat, nu staat de plein. Het plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een ras-echte volksbuurt waar de mensen, waar je heel veel met elkaar samen deed. En waar de mensen ook... Ja, je kon overal zo binnenlopen, dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En wat daar ook niet, wat zeg ik wel eens, vroeger was het ook niet best, maar in ieder geval werd daar niet gestolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en een ander die. En dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woont hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift, maar mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel, die woont nou in Grollo. En die Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald, we hadden een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden, die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt en in Naar zijn Boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu nieuwe woningen neergezet en het lijkt me een heel rustig buurtje toe. Maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was en waar wij dan altijd. Indiaantje speelde en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de 3 weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Die stonden dan op die koepel en het hele pleintje was vol. En dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: En dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie Harry Musquet. Productie Albert Haar. Techniek Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey. Of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
3: Deze week zijn alle nummers gecomponeerd door Bob Dylan en we hadden keus genoeg, want ruim 600 artiesten coverden zijn songs. Billy Bragg, dat is een Engelse singer-songwriter en linkse activist die graag protestsongs zingt. En Bob Dylan was zijn voorbeeld als songwriter. Hij toerde door Amerika met Echo en The Bunnymen en hij neemt zijn albums op bij producer Joe Henry in Pasadena. Billy Bragg, Lay Down Your Weary Tune.